0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïnse burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

the curve.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van dat geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijne van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Mijn gast zal zeker, nu hij een nieuwe functie heeft, anders door Baarn lopen.
2: Ton van Middelaar, in gesprek met
3: Simon Bremmer.

0: Simon, welkom in het programma met Tom vanmiddag in gesprek met. Wat wilde je als kind worden?
1: Toen je wat kind wilde ik als kind worden? Oh joh. Volgens mij wist ik het heel lang niet. Niet echt. Ik heb wel altijd wel... ik was wel altijd in mijn atlas aan het bladeren. Dus ik had een bosatlas.
0: Zo'n dikke nog?
1: Ja, zo'n dikke. De vijftigste editie. En dan was ik altijd al die kaarten aan het kijken met die grafiekjes erbij. Dus dat had wel mijn interesse en dat is ook later wel mijn studie geworden. Maar wat je daar dan mee kon worden, daar was ik volgens mij dan nog niet heel erg mee bezig.
0: Je had toch geen voorbeeld dat je dacht van dat zou kunnen zijn?
1: Nee. Ik heb dat nooit heel scherp mee bezig gehad. Meer dat ik dat leuk vond of in ieder geval met aardrijkskunde en met kaarten bezig te zijn. En daar ook mijn studie van gemaakt. En dan kom je er pas later achter wat je er mee kan worden.
0: En wat werd de studie dan?
1: Ja, sociale geografie en planologie. Dus dat is een beetje de menselijke kant van van de aardrijkskunde. En planologie is dan iets toegepaster, echt een ruimtelijke inrichting. En daar heb ik uiteindelijk ook wel mijn vak van gemaakt.
0: Met plezier?
1: Ja, zeker. Zeker. Ik heb meerdere functies, vooral eerst weer even commercieel, maar dat lag me niet heel erg. Altijd in gemeenteland verder gewerkt. Ik ben een tijd projectleider gebiedsontwikkeling in Den Haag geweest. En dan vond ik het echt wel heel gaaf om uiteindelijk een stukje inrichting te doen. Ik heb een winkelcentrum daar mede herontwikkeld. Een stukje openbare ruimte, de straten, nieuwe inrichting, woningbouw. En dat is gewoon heel gaaf als je ergens... het gaat soms best wel lang, maar als je daar dan... Na 5 jaar langsrijdt en dan heb je toch een steentje bijgedragen om...
0: Maar je zegt een stukje. Is het ook echt maar een stukje of is dat gewoon een beetje de woordspeling?
1: Nou, het is een stukje omdat je vanuit de gemeente... Je bent niet de bouwer, ontwikkelaar. Dus je doet een stukje faciliteren, afspraken maken over de openbare ruimte die we opengedragen krijgt. Contractuele afspraken. Het loodsen langs vergunningtrajecten. Dus je bent daar wel faciliterend aan. Maar echt natuurlijk het ontwerpproces van de bouw. En dat ligt bij de aannemer en de ontwikkelaar. Dus je faciliteert daarin. Maar het is wel essentieel, anders komt het er niet.
0: Nee, maar er is wel een functie een beetje op afstand, denk ik, of niet? Want je zit niet echt op de locatie dan. Die ken je dan wel, maar...
1: Ja, nee, daar fiets je dan langs. Maar je staat niet met je poten in de klei. Je bent wat iets meer... Het is bureauwerk.
0: Ja.
1: Dat klopt, ja.
0: En bureauwerk, is dat iets voor jou? Of zeg je van, nou, als het wat anders had gekund, dan graag?
1: Nou, dat ligt me wel goed. Redelijk goed schrijven. Veel stukken tot me nemen. Hoofdlijnen. Structuur aanbrengen. En heel handig met mijn handen ben ik ook niet echt. Nee, dus,
0: dan heb je ook geen andere keus bijna.
1: Dan rol je dan vanzelf via de studie in. Maar ik heb werk met mijn handen niet opgezocht. Nee, dat klopt.
0: Nee. Je bent nu wethouder hier in Baren. Klopt het wat ik zei? Want dat je nu ook anders door Baren heen gaat fietsen?
1: Ja.
0: Leg eens uit.
1: Nou, omdat je kijkt naar... Je ziet sowieso natuurlijk de dingen, de projecten waar je ook mee bezig bent. Maar in mijn portefeuille zit de openbare ruimte. Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk door elke straat dat je denkt van... Oeh, hier is wel wat te doen. Of denk je, nou, hier ligt het, hebben we het best wel aardig gedaan. Dus ja, je hebt wel een stukje dat je echt wel meer om je heen aan het kijken wat je, nou, waar je ook gewoon dagelijks ook mee bezig bent.
0: Maar was dat anders dan voordat je wethouder was? Weet je, toen wat blindelings door Baren
1: heen? Nou, kijk, je komt wel een beetje uit dat vak. Dus je kijkt dan toch sowieso wel dat je dingen opvallen. Maar ja, als je er echt ook zelf van bent en zelf ook mede verantwoordelijk van bent, dan kijk je toch wel even een stukje scherper.
0: Ja. Stel, je hebt een toverstokje en je zegt van dat stuk van Baren zou ik heel graag naar mijn eigen visie willen veranderen. Waar kom je dan het eerst op terecht?
1: Hmm.
0: Want je bent ook een Baranees, dus je kent Baar ook een beetje.
1: Ja, ja, ja. Oeh.
0: Zoals Rick Hardeveld zegt, er zijn vaak rotte kiezen in Baar.
1: Ja, ik durf nou, ik kan me nou niet echt één plek waar ik me wel echt aan stoor, is dat we op heel veel plekken heel veel achterstallig onderhoud openbare ruimte. En ook wel, ik vind ook wel dat we wat ook best wel veel stukken met wat te weinig visie echt zijn aangelegd. Dus dat je ook, tegen de uitdaging van nu, we moeten meer groen. Meer tegen ook de opwarming van de... Nee, kan als je het, geen groen plaatst, dan warmt het ook op. Hittestress, water opvangen. Je ziet toch wel hele stukken waar we gewoon vrij klakkeloos in het verleden... vrij matige materialen allemaal neergezet zijn. Dus sommige stukken zijn ook heel goed, maar dat is niet één plek, maar dat zie ik dus op heel veel plekken. Ja.
0: Maar dat kun je nu ook zeggen omdat we nu meer inzicht hebben gekregen in de klimaatproblematiek en dat soort dingen. Vroeger werd er misschien helemaal niet naar gekeken en met jouw kennis wordt het natuurlijk ook anders nu.
1: Ja, je kijkt altijd wel met de ogen van nu. Ja. Natuurlijk, dat klopt. We hebben natuurlijk heel lang maximaal autoparkeren gefaciliteerd. En nu zie je ook wel een soort van tegenbeweging van ja, dat heeft wel ook heel veel groen verdrukt. En auto's blijven belangrijk, ook in de toekomst. Maar daar zullen we toch wel iets wel meer de balans in moeten vinden om het ook gewoon het wat aangenamer te maken op de straat.
0: Nu je wethouder bent en je hebt deze portefeuille in jouw bezit, denk je van nu ga ik mijn kans waarnemen?
1: Zeker. Het is, je bent wel... we hebben ook als ambitie van plan en uitvoering. Als ik kijk naar mijn team openbare ruimte... is de afgelopen 4 jaar is het echt wel redelijk gelukt om het weer op te bouwen. Maar nu hebben we veel plannen en nu staat het echt wel aan de lat om de uitvoering te gaan doen. Dat is natuurlijk heel mooi. En dan beginnen we daarna ook weer aan de nieuwe plannen die we over 2 of 3 jaar kunnen uitvoeren.
0: Zeg je daarmee van, ik ga met de eerste strijker die mijn vorige collega's allemaal hebben uitgezet de weg? Of is dat kort door de bocht?
1: Maar dat heb je altijd. In de ruimtelijke ordening heb je altijd dat je... De eerste 1-2 jaar ben ik gewoon nog met projecten in de uitvoering bezig die mijn voorganger... in gang heeft gezet. En denk je dan dat je het alles precies hetzelfde zou doen? Misschien niet, maar het is ook gewoon belangrijk om gewoon niet steeds zo opnieuw te beginnen en dat ook gewoon uit te voeren. En dan op een gegeven moment dan kan je steeds meer je eigen stempel drukken.
0: Betekent het, zoals je het nu zegt, dat je ook dingen moet uitvoeren waarvan je eigenlijk denkt van ik zou het anders hebben gedaan? Zonder kritiek op je voorgangers hoor. Want het heeft ook tijd, heeft ook zijn inzicht gekregen.
1: Wat je de komende 1,5 jaar ziet gebeuren in Baarn, dat we heel veel fietsstraten aanleggen. Wat ik best wel heel goed vind. Maar daar zijn wij dan zo mee bezig. Terwijl we ook wel hele grote opgaven hebben om gewoon wijk voor wijk met riolering, verzakking en bestrating ook op te pakken. Dus het is wel veel fietsstraten wat we de komende 1,5 jaar gaan doen. Maar dat hebben we ook in gang gezet. Dat is ook allemaal afgestemd met de raad. Dus het is ook wel... Ja, je moet ook niet elke 4 jaar denken van nou, dan gaan we het gelijk even helemaal anders doen. Want dan ben je gewoon... Ja, dan ben je met 2 jaar dingen aan het uitvoeren. Ja. En uiteindelijk kom je dan ook niet verder.

0: Simon, je bent nu de politiek ingestapt. Wat had jij met de politiek of wat heb jij met de politiek?
1: Nou, mijn interesse had het altijd al wel. Naast mijn bladeren in mijn atlas volgde ik ook altijd wel de verkiezingen. Mijn zus was dan altijd heel boos, want ik mocht dan. Mijn vader zag ook dat ik daar interesse voor had. En die had daar zelf ook wel wat mee. Dus ik mocht dan opblijven bij de uitslagen. Mijn zus moest dan naar bed.
0: Is zij ouder of jonger dan jij?
1: Ze is ouder.
0: Oh, ook toch?
1: Ja, dat is ook, heel ouder. Dus dat lag heel gevoelig. Dus dat had mijn interesse altijd wel. En. Ja, en het is ook gewoon leuk om helemaal, ook nu, dat je gewoon echt in je eigen omgeving dingen kan veranderen. Ook voor mijn gevoel een steentje bijdragen vanuit mijn expertise om het wonen en leven hier een stukje mooier. Nog een stukje mooier, want het is hier al fantastisch. Nog een stukje mooier te maken. En dat is natuurlijk wel, dat geeft wel wat maatschappelijke voldoening, laat ik het zo zeggen.
0: Jij zegt vanuit mijn eigen omgeving, waar ik ook woon, om daarmee aan de slag te gaan. Is dat ook niet lastig? Want ze kunnen je direct aanspreken, kritiseren, ook complimenten geven. Maar is dat niet lastig? Hè?
1: Je bent wel altijd in je werkomgeving.
0: Je zit altijd op kantoor. Dat
1: en dan heb ik ook nog een keer de fysieke ruimte. Dus als ik gewoon het huis uitstap, dan zit ik om de gegeven. Zit ik gelijk. Alles zie ik waar ik zelf enige verantwoordelijkheid in heb. En je wordt natuurlijk ietsje langzamerhand. En word je iets meer. Word je erkend natuurlijk. Want je staat gewoon af en toe ook in de krant. Maakt het dat lastiger? Nou, het is niet. Het is een nadeel en een voordeel. Is dat ik heb op zich wel redelijk contacten. Maar het is niet zo dat ik ben hier geboren. En ik ben hier maar redelijk vroeg weer weggegaan en 8 jaar geleden terugkomt. Dus het is niet dat ik op elke hoek van de straat waar ik dingen doe, altijd mensen tegenkom die ik direct ken of zo. Dus je kan wel, dat maakt het wel ietsje makkelijker om ook gewoon objectief het beste te doen wat nodig is. Ja. Aan de andere kant geeft wel een stukje, als je echt in je eigen geeft, geef je wel een stukje extra, voor mijn gevoel, een extra betrokkenheid. Ik had het in Den Haag ook, dan werk je voor dezelfde stad als waar je ook woont. En ik vind dat heel leuk om dat echt in je eigen omgeving te doen.
0: Ook motiverender?
1: Ja, ik vind van wel. Dus, maar ik heb ook niet vergelijk. Ik ben natuurlijk nu voor het eerst hier wethouder.
0: Ja.
1: Ik ben nooit wethouder van buiten geweest. Dus ik vind het in ieder geval heel leuk.
0: Hoe klinkt dat van ik ben nu wethouder?
1: Hoe klinkt dat? Dus op zich even wennen. Je hebt eigenlijk een klein groepje. Die snapt wat het betekent. Maar een heleboel mensen hebben ook totaal niet door hoe dat dan precies werkt in de gemeente. En dat vind ik ook allemaal prachtig. Dus dan zeiden ze tegen mij van... ik zeg van ik ben wethouder geworden. Oh ja, oh leuk. Hoe doe je dat dan naast je huidige baan? Zulke vragen. dat vind ik wel fantastisch. Hè? Hoe vinden ze dat op je werk?
0: Ja.
1: Ja, er is ook nog maar een heel klein, toch niet een heel groot. En het is ook niet erg als je hier gewoon woont. Je doet een beetje omzien naar elkaar en je afval wordt netjes opgehaald en je kinderen gaan naar school. Ja, dan is het ook, dan is het ook allemaal prima natuurlijk.
0: Hoe zijn ze bij jou gekomen om jou deze functie te vragen? Hoe is dat proces geweest? Want je was niet bekend in de politiek, denk ik wel.
1: Nou, ik zat hier in het lokale CDA-bestuur.
0: Oké. Okay.
1: Die zitten wat op de achtergrond en die maken dan de kieslijst en selecteren een commissie voor de programmacommissie. Dus daar liep ik al wel eventjes mee. En ik heb toen vorig jaar eigenlijk mijn vinger opgestoken van ik wil wel raadslid worden.
0: Moet je er toch tijd over?
1: Nee, helemaal niet. Maar, maar wel vanuit mijn... ik was dan bestuursadviseur en dat vond ik heel leuk. Maar ik dacht, het is toch ook wel leuk om zelf in die politieke arena te staan. Dus toen heb ik mijn vinger gestoken op raadslid te worden. Ik had eigenlijk, want Rick van Hardeveld is de fractievoorzitter. En die heeft in het verleden, heeft hij wel eens aangegeven, wethouder te willen worden. En nu twijfelde je, maar ik dacht van, nou, als die echt gevraagd wordt, dan gaat hij het vast wel doen. En dat vind ik ook prima, dan word ik misschien fractievoorzitter. En dat is hartstikke goed. Maar toen bleek uiteindelijk dat hij zei van, ja, ik ben nu net gepensioneerd en ik vind het eigenlijk wel om nou weer in het werkende leven te stappen. Waarom zou ik dat eigenlijk nog doen? En daar heeft hij denk ik groot gelijk in. En ja, en toen kwam de vraag, wie is dan kandidaat? En toen heb ik mijn vinger opgestoken en uiteindelijk ben ik het geworden. Namens het CDA en dan ook nog een keer, omdat we vorig jaar is besloten om in de gemeenteraad om van 4 à 3 wethouders te gaan. Ook gewoon een bezuinigingsopgave. En het CDA en 50PLUS waren de twee kleinste partijen in de coalitieonderhandelingen. Dus uiteindelijk zijn we eruit gekomen dat ik ook namens 50PLUS en het CDA naar voren ben geschoven.
0: Ja. Past niet bij je leeftijd, hè, 50PLUS?
1: Over 8 jaar wel.
0: Ja, precies. Ja. Had jij een voorstelling van toen je vinger opstak van ik wil wethouden wat het in zou houden?
1: Ja, dat heb je wel heel goed, omdat ik... bij de gemeente De Bilt was ik bestuursadviseur. Dus dan ondersteunde ik de wethouder. Dus wat erbij komt kijken, dat wist ik wel heel goed. En ik merk dat nu ook, want ik op zich wel heel snel ingewerkt.
0: Okay.
1: Ben. Zodat ik dan redelijk snel meters kan maken. Sommige dingen zijn ook nieuw. Het echt in de politieke arena staan, dat heb ik nog helemaal niet zo heel veel gedaan. En dat vind ik eigenlijk nog wel wat spannend.
0: Ja, dat snap ik ook wel.
1: Ja.
0: Hoe keek het thuisfront er tegenaan dat je zegt, ik wil het er worden en je werd het ook nog, wethouder?
1: Nou, die waren eigenlijk al... Het thuisfront kijkt dan natuurlijk vooral van, hey, hoeveel ben je thuis beschikbaar?
0: Ja.
1: dat is de meetlat, wat je dan precies doet. Dat moet je natuurlijk... Dat maakt ze dan niet zo heel veel uit. En ik had ze natuurlijk al wel voorbereid dat ik raadslid zou worden. En een combinatie van mijn vorige baan en raadslid was ook al heel belastend. Dus ja, dus daarin maakt het qua belasting niet zoveel uit. En dan maakt het ze thuis eigenlijk ook niet zoveel uit. Het is misschien wel overzichtelijker ook om die twee dingen tegelijk te doen.
0: En hoe ziet jouw thuisfront eruit?
1: Mijn thuisfront, ik ben getrouwd met Inge. En ik heb twee dochters. Louise en Cato van 15 en 13.
0: Dus,
1: okay. Zit een beetje.
0: Die snappen het wel een beetje wat er nu gaat spelen.
1: Ja, die snappen het wel een beetje hoe het werkt. Ja, klopt.
0: Ze zeggen niet, pa, kom eens een keer thuis?
1: Nou, ik woon wel heel dicht bij huis. Dus ik werk heel dicht bij huis. Iedereen woont dicht bij huis.
0: Ja.
1: Ik werk dicht bij huis. Dus soms sta ik in één keer 's middags om 3 uur op de stoep omdat ik even mijn fiets kom halen of weet ik wel wat. Dan schrikken ze zich wild.
0: Ja.
1: dat is natuurlijk wel heel fijn. Want ik ook als ik een avondvergadering heb, kan ik wel gewoon even naar huis. Maar ik ben vaker van huis.
0: Dat klopt. Dat snap ik,
1: dat klopt. Maar ze worden ook ouder, dus ze hebben ook meer hun eigen leven. En als je dan samen ze op de bank tv aan het kijken zijn, ik ga ernaast zitten, dan zitten ze echt zo te kijken. Ja, wat doe jij hier?
0: Ja,
1: wat doe jij hier in mijn space? Heb jij niet iets van werk of zo?
0: Ja, dus, ja. Gaat u maar.
1: Ja, precies. Ja, dus nee. dat verandert ook wel. En op een gegeven moment, als je dan toch leuk weer een samenspelletje aan bent, het wordt ook wel gewaardeerd als je er wel bent, hoor. Precies, dus, maar dan heb je wel iets minder nodig dan een jaar of 10 geleden.
0: Ja. Terwijl we net muziek aan het draaien, zei je tussendoor, van, ik heb de muziek ook nodig om te ontspannen. Hoe kun jij je ontspannen? Want het is best een intensieve baan.
1: Ja, doe ik hem door een beetje te sporten. Dus ik ga dan naar de sportschool en dan oortjes in en dan ook lekker muziek draaien. Ik doe af en toe op de racefiets een rondje.
0: Een rondje, wat moet je bij voorstellen?
1: Ja, gewoon 30, 40 kilometer. Okay. Gewoon een beetje richting Soesterberg, een beetje over Utrechtse heuvel.
0: Oh, ja.
1: Heuvelrug, helemaal niet heel extreem hoor. En ontspannen doe je ook gewoon met de afwas doen en met muziek op.
0: Ja.
1: Dus,
0: daar kom je voldoende aan?
1: De afwas?
0: Nee, ja, ook misschien wel, maar ik bedoel ontspanningsmomenten?
1: Ja, jawel. Dus natuurlijk is het een intensieve baan, maar Ja, je had ook voldoende tijd voor mijn gevoel over. Ja, hoor.
0: De sfeer op het gemeentehuis, hoe is dat als je daar nu als wethouder rondloopt? Want je hebt een eigen kamer, je hebt een secretaressen, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, de sfeer, ik moet zeggen, de sfeer is erg goed. Zowel.
0: Dat is geen politiek antwoord.
1: Is dat geen politiek
0: antwoord? Nee, dat is geen politiek antwoord.
1: Nee, het is echt onderling. We zijn net gestart. Is de sfeer heel goed. Nou, je merkt dat er al best wel een ervaren naast mijzelf, allemaal ook natuurlijk wel wat gemeentelijke ervaring heeft met. Anna is ook al wethouder geweest. Hugo loopt al een tijdje rond. Mark loopt al 15 jaar daar. Ja. 15 jaar burgemeester. Dus dat gaat redelijk soepel. En ook de ambtelijke organisatie heeft echt wel een. Wat heel goed gedaan is. Ook de afgelopen 4 jaar is dat er veel meer rust gekomen. Minder interne spanning. Dus ook wel behoorlijk goed gebouwd. Je merkt ook weinig interne vrevel. Ja, nu is het ook wel de uitdaging om ook daarop ook te bouwen. Om ook gewoon veel uit te kunnen voeren.
0: En welke rol heb jij daarin om de sfeer goed te houden? Is dat met een aanwijsstokje? Zo van jij moet dit of jij moet dat? Of ga je er anders mee om?
1: Nou kijk, in een gemeentelijke organisatie heb je eigenlijk gewoon een directieteam. Zij gaan over het personeel en de verdeling en wie waar op welke capaciteiten doet. En de rol van bestuurder is vooral het richting aangeven. Ja, en je komt verder als je dat op een constructieve wijze doet dan dat je gaat lopen stampen. Want ja. Dan denk je, nou ja, voor jou 3 anderen. Gemeenteland is makkelijk werk vinden als je een goede expertise hebt. Ja, op echte vakgebieden. Is het moeilijk mensen vinden. Dus daar kijken mensen ook wel echt van. Hey, is het hier een fijne werksfeer om te werken? En ja, als ik dan heel boos ga doen of gewoon onhandelbaar bent. Dan zie je ook denk ik wel snel de leegloop in je team ontstaan. Ja.
0: En hoe is jouw, want je kent jezelf het best. Hoe is jouw werkwijze daarin? Ben je directief? Ben je, nou, vul maar in.
1: Nou, ik ben best wel inhoudelijk gedreven. Dus ik stel veel vragen. Dat ik wel aardig wil weten hoe het zit. Is dat directief? Ja, het is ook je rol om richting te geven. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat per se directief is. Ze komen ook met de vraag van, hey, zullen we die kant op gaan? Dan zullen we die kant op gaan. Maar ik sta ook heel erg open voor advies. En als dat een goed advies is, dan laat ik me overtuigen. En anders dan niet. Ja.
2: Is a song. It's about respect. It's about having respect for yourself. For the land that you live in.

0: Meestal hoor ik hem niet.
1: Nee. We hebben even over de muziek die nu gedraaid wordt. Welkom bij het programma Tom van Middelaar in gesprek met. En vandaag hebben we als gast Simon Bremmer, wethouder van Baren, sinds kort. Simon, is het niet lastig om een portefeuille van je voorgangers over te nemen? Want je moet steeds wat hij of zij gedaan heeft ook weer verdedigen. Terwijl je misschien denkt, ik zou het anders gedaan hebben.
2: Nou, het valt. Je hebt wel wat. Er zijn wel wat kleine dingen die je misschien anders zou doen. Maar we hebben ook wel in het hoofdlijnakkoord ook wel afgesproken van, nou, er zijn ook best wel dingen die misschien een heel klein beetje geschaafd moeten worden, maar gewoon goed, gewoon goed zijn. Dus we gaan dat wiel ook niet uitvinden. Opnieuw uitvinden. En dan is het juist onze ambitie om daar ook uitvoering aan te geven. Dus nou, het zijn wat kleine accenten, maar het is niet dat ik nu constant dossiers kijk van, denk van, wat is hier nou weer gebeurd? Dat valt
1: heel erg mee.
2: Ja.
1: Dus wat dat betreft kun je gewoon rustig doorgaan. Of rustig starten, hoe je het ook noemt.
2: Het is prettig starten. Als je naar het openbare ruimteteam kijkt, dan is het echt goed gebouwd. En dan kunnen we nu ook heel veel gaan uitvoeren. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Ja.
1: Is het een grote portefeuille? Want als ik zie wat je er allemaal in hebt zitten. Ruimtelijke ordening, omgevingsvisie, wonen, openbare ruimte, mobilisatie en evenementenbeleid. Dat is een heel stuk wat Baren bezighoudt.
2: Ja, mobiliteit. Mobilisatie is natuurlijk meer van het leger.
1: Ja, maar mobiliteit, sorry.
2: Het is heel breed. Maar dat heb je gewoon met een kleine gemeente. We hebben natuurlijk 3 wethouders. Dus we hebben een hele brede portefeuille. Dan valt die van mij qua onderwerpen nog mee. Volgens mij heeft Hugo nog 1,5 keer zoveel.
1: Als die heeft al heel veel ervaringen.
2: Ja, en ook wat veel kleinere onderwerpen.
1: Oké. Okay.
2: Dus ja, de scope is breed. Maar maakt het ook wel makkelijk. Als in en ruimtecoördinering en openbare ruimte en mobiliteit. Nou, dat is niet zo heel veel afstemmen. Terwijl dat soms in mijn grote gemeente ligt. Dat in 3 portefeuilles. Dus het heeft ook wel heel veel voordelen, moet ik zeggen.
1: En betekent dat je constant moet schakelen van welk stukje pak ik nu op? Of is dat eigenlijk wel 1 bundel?
2: Nou, je bent een stukje aan het uitzetten als wethouder, maar een heleboel stukjes komen ook op je af. Dus je zet 1 keer een koers uit van, nou, dit zijn ongeveer de projecten. En dan komen in verschillende fases komen die projecten weer aan bij jezelf langs. Dus jij moet heel veel schakelen tussen verschillende dossiers, maar dat hoort ook bij het vak.
1: Je praat er heel makkelijk over, valt me op. Voel je het ook zo? Of laconiek is misschien het woord, maar.
2: Nou, ik vind in het gemeentehuis vind ik vrij makkelijk. En ook wel op zich met. Ik heb ook wel in mijn vorige functies ook wel veel met. Ik heb ook een tijdje beleidsadviseur tussen economie. Heb ik heel veel met ondernemers gewerkt. Dus gesprekken met inwoners, ondernemers. En dat gaat me ook wel goed af. Dus dat voelt ook wel redelijk ontspannen. Ja, het meest spannende vind ik de gemeenteraad. En dan. Dus daar merk ik echt wel dat ik nog gewoon meters ja, moet maken. Ja.
1: Zit je daar dan met klotsende oksels of valt dat wel mee?
2: Ja, klotsende oksels. Nou, maar je hoort het wel een beetje aan mijn stem. Dat als ik dat terugluister, dat je dan daar iets minder, nog niet helemaal ontspannen zit. Dus ja. Nou ja, dat moet maar komen dan.
1: Word je daar ook een begeleid van hoe je daarmee om moet gaan? Want het is toch een heel andere materie als je dan ineens in de raadzaal zit met al die andere 19 mensen om je heen. Achter.
2: Nou, er zit niet. Ik heb niet een. Er zit niet een heel traject begeleiding op. Ik heb op zich natuurlijk wel de hele introductie van de raad meegemaakt hier. Dus dat scheelt wel. Ik ben wel een netwerkje van mensen om me heen aan het steeds verder aan het bouwen op expertise. Maar ook een oud wethouder die me gaat helpen om een beetje te sparren. En een beetje te klankborden. Omdat, nou ja, allemaal eens even, nou, hoe zou jij zo gewoon zoiets aanpakken?
1: Ja. Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben? Als wethouder. En als alles nog blijft staan zoals het staat.
2: Nou, mijn belangrijkste. Ik heb ruimtelijke ordening wonen in mijn dossier. En daar proberen we. Ik heb dan vooral veel kleinere locaties in de gemeente. En dan probeer je eigenlijk gewoon zoveel mogelijk woningbouw van de grond te krijgen. We hebben een ontzettende wachtrij voor sociale woningbouw. Dus mensen die gewoon vastzitten op een zolderkamertje en eigenlijk niet kunnen starten met het leven. En dat, nou ja, dat hoop je in ieder geval daar een wel een bijdrage kunnen leveren.
1: Raak je ook als je dat soort mensen tegenkomt?
2: Ja, nee, dat vind ik wel erg. Ja.
1: Ja. Maar dan kun je eigenlijk nog weinig toezeggen. Je kunt niet zeggen, over zoveel periode ben je aan de buurt.
2: Nee, nee, maar je kan, ja, je moet gewoon kijken wat je kan doen, waar je invloed op hebt en dat zo goed mogelijk doen. Maar de wachttijd voor een sociale woningbouw is volgens mij 8 tot 10 jaar. Ja, ik kan dat natuurlijk nooit na 1 of 2 jaar terugdringen. Nee. Ik moet gewoon vanuit mijn rol daar zoveel mogelijk aan doen. En dan zien we wel waar we over 4 jaar staan. En qua openbare ruimte, daar moeten we gewoon. Ik wil nu echt ook wel met de structurele dingen bezig zijn. Ik kan niet, dus een heleboel mis, maar ik kan niet steeds een klein stukje doen. Dus
1: dat weer echt,
2: het moet echt gewoon structureel, wijk voor wijk moeten we dat aanpakken. En daar probeer je nu gewoon. Ja, de puzzelstukjes te leggen die weer 40, 50 jaar meegaat. En dat je in deze periode gewoon de goede dingen hebt gedaan.
1: Ja. Ja. Je zegt, er moet puzzelstukjes bij elkaar liggen. Betekent dat je ook s'nachts wel eens ligt te puzzelen? Van, hoe ga ik dat doen?
2: Ja, wel eens. Gelukkig niet altijd hoor. Maar je zit af en toe wel dat je denkt van, ja, hoe kom ik hier nou? Uit. Hoe ga ik het uitleggen? Morgen is dan ook de meanderlocatie bijvoorbeeld een van de dingen. En daar heb ik ook gewoon lopen puzzelen, want het is een heel complex dossier.
1: En morgen is 23 september, hè?
2: Ja, morgen woensdag, ja. Dat is een heel complex dossier en hoe leg ik dat nou zo uit aan de gemeenteraad dat ze ook gevoel hebben wat precies de issue is. Om richting aan te geven.
1: En hoe bereid je dat voor? Want het is best een fors dossier, dat hele meander gebeuren. Je stapt er nu net in. En je moet toch je politieke verantwoordelijkheid nemen en je verantwoorden. Of met een beleid komen.
2: Ja, nee, kijk. We hebben daar natuurlijk gewoon een projectleider op. En we hebben ook nog wat bestuursondersteuning. Dus dan probeer je ook wel met z'n drieën een beetje te sparren. En ik kom dan meer vanuit de politieke dimensie in. En dan ben je dat ook gewoon met z'n drieën aan het voorbereiden, testen, elkaar scherp stellen. Van ja, hebben we dan hier echt de vraag? Dus je wordt daar ook al wel in onders. En je hebt onderling natuurlijk ook met je andere wethouders. Je voert toch niet alleen het woord namens jezelf, maar namens het hele college. En daar heb je ook de afstemming van, hoe brengen we dit over de bühne?
1: Maar de oppositie zal zeker ageren.
2: Ja,
1: tenzij het een ontzettend plan wordt dat iedereen zegt van, Simon, dat heb je fantastisch gedaan, maar dat kan me eens niet voorstellen.
2: Nee, maar dat is zeker. Maar ik moet wel zeggen, en dat is nu de start hoor, maar dat we de gemeenteraad tot nu toe ook echt wel gewoon onderwerpen kijkt van wat vind ik ervan. Niet echt bezig zijn met elkaar te beschadigen of niet. Dat heb ik nog niet gemerkt. En dan vanuit hun eigen politiek kijken van, als ik het goed voorstel vind, dan steun ik het. En als ik het niet goed vind, dan steun ik het niet. Dus ik denk dat de raad daar ook een hele goede start in gemaakt. We hebben ook een enorme, best wel een verjonging gehad van de raad. Ja. De gemiddelde leeftijd is volgens mij 10 jaar omlaag gegaan. We hebben als een van de weinige gemeenteraden hebben we meerderheid van vrouwen in de gemeenteraad. Dus,
1: vind je dat gunstig?
2: Gunstig? Ik vind het gewoon leuk.
1: Ja.
2: Als in politiek is van iedereen en dat is niet een mannenvak.
1: Maar het zou wel een andere sfeer geven, denk ik. Of je alleen mannen bij elkaar hebt of een mix van man en vrouw.
2: Nou, ik vind deze sfeer wel prettig. Dus of het... Vraag het over 2 jaar nog eens of een andere sfeer. Als mannen onderling kunnen het ook natuurlijk hartstikke gezellig hebben. Maar,
1: maar vrouwen liggen, of mannen liggen toch net een ander accent weer op dingen.
2: Ik denk dat kan wel verschillen.
1: Ja.
2: Ik zie niet op dit moment niet heel veel, laat ik zeggen, haantjesgedrag.
1: Mm-hmm.
2: Dat is denk ik positief.
1: Ja. Wat ik altijd grappig vind aan de gemeenteraadsvergadering, voor jullie beginnen, geven jullie elkaar dat een hand. Ken je die cultuur?
2: Ken ik wel vanuit andere gemeenteraden ook. Ja, klopt. Ja, ja. En je spreekt altijd...
1: Wat zeg je dan tegen elkaar? Goedenavond? Of wat zeg je dan? Of is dat per persoon ook weer verschillend?
2: Ja, gewoon goedenavond. Gewoon hallo. Ik in ieder geval. Maar ja. Misschien, ja. Je zegt niet prettige wedstrijd of zo.
1: Nou, ik kan voor... Nee, niet voor. Maar ik kan volgens mij zeggen fijne vergaderingen of dat soort dingen.
2: Ja, soms ook. Dat wordt ook wel, dat wordt ja. ook wel, wel gezegd. Maar ja. Misschien, ja. Je zegt niet prettige wedstrijd of zo.
1: Nou, ik kan voor... Nee, niet voor. Maar ik kan volgens mij zeggen fijne vergaderingen of dat soort dingen.
2: Ja, soms ook. Dat wordt ook wel, dat wordt ja. ook wel, wel gezegd. Maar ja, ik vind het ook wel, man. Zo, ook, je spreekt elkaar ook aan als...

0: De mensen met de voornaam. Hey Piet, kun je dat? Dat zei de voorzitter. Nee, met de achternaam. Lukt het jou om gelijk die schakel te maken? Want in de wandelgangen spreken elkaar gewoon met de voornaam, denk ik.
1: Dat gaat tot nu toe goed. Ik heb wel commentaar gehad van... Hey, jij zegt nooit voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Je begint gewoon met praten. Dus nou ja, een beetje feedback is af en toe goed.
0: Ja.
1: Volgens mij ging het de vorige keer goed. Maar ja, dat is natuurlijk, je moet even aan wennen.
0: Ja, natuurlijk. Dat snap ik. En leren natuurlijk ook.
1: Ook, tuurlijk.
0: Ja. Oké. Okay.

0: Simon, we zijn bijna aan het eind van het programma, maar één onderwerp wil ik nog even bespreken maken. Het evenementenbeleid, want er wordt heel veel subsidie ingetrokken en mensen snappen het allemaal niet. Want ze zeggen, het zijn toch mooie evenementen allemaal en waarom minder?
1: Nou, ingetrokken, ja, dat verhaal dat klopt niet helemaal. We gaan eigenlijk weer naar het budget terug van voor corona. In coronatijd hadden we extra cultuurbudgetten en toen is er wat meer naar evenementen gegaan. En nu komen we eigenlijk weer op het normale niveau. Wat voor in gemeenteland al best wel hoog is, hoor. Dus we hebben, en dat vinden we ook belangrijk en mooi. Want we kunnen daarvoor heel veel mooie evenementen in onze gemeente faciliteren. En dat maakt het natuurlijk ook gewoon leuk om dat geeft een beetje levendigheid.
0: Ja, maar als we het hebben over een evenement. Wat is de definitie van een evenement?

0: moeten we dan 10.000 mensen denken? 5 mensen? Wat is een evenement in dat opzicht?
1: Oh, dan vragen we precies de definitie. Ik heb ook dit evenementen en vrijwilligers. Dat zijn twee onderwerpen die voor mij nieuw zijn. Dat vind ik ook heel veel leuk. Maar dat betekent ook dat soms dat je iets minder weet. Maar evenement heeft in ieder geval een kop en een staart. Dus het gaat om een bepaalde tijdspanne. En, en dan vanaf een aantal bezoekers moet je een evenementenvergunning aanvragen. Want moet je ook gewoon kijken van ja, hoe zit het met de veiligheid, verkeer. Als er alcohol wordt geschonken, hoe is dat netjes geregeld? Dus dan komen er gewoon wat dingen bij kijken om te zorgen dat gewoon goed loopt.
0: We hebben een aantal vaste evenementen in Baren. Die moet elke keer weer een nieuwe vergunning aanvragen. Is dat niet dat je zegt, joh, die geven we voor 10 jaar af, ik noem maar een dwarsstraat? Of kan dat niet?
1: Nou ja, de regelgeving verandert wel. Het programma is natuurlijk ook niet altijd precies hetzelfde. Kijk, het is wel zo dat als je een keer een goede aanvraag hebt van een Koningsdag, en je doet hetzelfde programma, dan vraag je hem wel aan. Maar dan is het natuurlijk ook wel, zowel voor de aanvrager als aan onze kant ook wel een stuk makkelijker natuurlijk.
0: Maar als ik ook kijk naar de avondvierdaagse, dan moet je nu mensen hebben die opgeleid zijn om het verkeer te regelen. Dan denk ik van, schieten we niet een beetje door?
1: Daar schieten we.
0: En dan zeg ik ook een beetje landelijk, niet alleen in Baren, maar dat is soms te veel.
1: Je hebt gewoon te maken met bepaalde regelgeving. En die komt inderdaad vooral uit landelijk. Het is ook wel een stukje, ik denk dat ook wel een stukje onderliggende cultuur. Dat als wat fout gaat, dan moet altijd iemand de schuld hebben. Dus ik denk dat ook wel een bredere maatschappelijk vraagstuk is. Van ja, soms heb je pech en soms moet je niet alles is risicoloos. Mm-hmm. Dus het is een stukje ook meer juridische werkelijkheid. Als een keer wat fout gaat, dan heb je gelijk ook de advocaten in je nek zitten. En dat maakt het niet altijd makkelijker.
0: Voor jou ook niet als wethouder?
1: Zowel met evenementenbeleid als de ruimtelijke ordening. We hebben gewoon heel veel regels. En mensen hebben het natuurlijk ook mooi dat je de recht hebt om in bezwaar en beroep te gaan. Maar soms zijn die procedures wel zo lang dat je denkt van ja, schiet dit niet het doel voorbij. En dat is, maar daar hebben wij gewoon lokaal mee te doen. We hebben bepaalde hoepeltjes waar we erheen moeten springen. Daar kunnen we het heel lang over hebben. Maar je kan ook gewoon kijken hoe je door die hoepeltjes heen springt.
0: Even heel kort. Je zei ooit eens een keer van voordat je een bouwvergunning hebt ben je 7 jaar verder. Dat kan niet korter.
1: Nou ja, dat is een bouwvergunning kan echt wel korter. Kijk, als je natuurlijk gewoon een aanbouw aan je woning hebt, soms ook een vergunningsvrij. Maar als grote bouwprojecten qua ruimtelijke regelgeving en een stukje bezwaar en beroep. Als het echt snel gaat in 4 jaar, maar als je echt een hele wijk ontwikkelt, dan heb je echt 7 jaar nodig. En dat vind ik te lang. Maar dat is wel gewoon de werkelijkheid hoe we hier werken en mee moeten dienen.
0: In Nederland?
1: In Nederland, ja. Ja.
0: Word je nooit moe van alle regels?
1: Ja, nee. Ja, jawel. Dat wel, maar het is ook wel ook een fact of life. Ja. Dus je kan er heel druk over maken of je kan gewoon, dat zeg ik ook tegen aanvragers, je kan een heleboel al zeggen, waarom moet het nou? Maar soms ben je zo lang aan het zeuren over waarom moet het nou, als je het nou gewoon gedaan had, dan had je al een stukje verder geweest zijn. Dus.
0: Het is niet anders.
1: Klopt.
0: Dankjewel voor het gesprek en succes met je nieuwe werk.
1: Ja, dankjewel.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
4: From the joy that his love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on.
3: Hi there. Good to meet you again. Vandaag is geen apart thema. Vandaag laten we, behalve regular country songs, country gospel songs horen uit de Southern gospel scene. Kenmerkend is dat die Southern gospel muzikaal wat rijker is aan muziekarrangementen, meer harmonische zanggroepen hebben en misschien wat gedegener informatie bieden over het gospel, het goede nieuws. Maar we beginnen met een regular country love song. Somebody Like You. De ik-persoon heeft kennelijk een periode achter zich waarin die emotioneel wat vastzat of teleurgesteld was. Maar door een nieuwe liefde veranderde dat allemaal. Het is een nummer over die ene persoon die je opnieuw laat geloven dat liefde ook gewoon goed kan zijn. Iemand zoals jij. Somebody Like You. Keith Urban.

De eerste Southern Gospel song is Roses Will Bloom Again van Jeff en Sherry Easter. De song gaat eerst over een rozenstruik die in de winter verdort. Alles lijkt dood, maar de rozen zullen opnieuw bloeien. En daarna wordt dat beeld veel persoonlijker. Een man verliest na 40 jaar huwelijk zijn vrouw, Rose. En hij moet verder met zijn verdriet. Maar houdt vast aan de hoop dat de dood niet het laatste woord heeft. En hij baseert die hoop op het feit dat Yeshua, dat is Jezus, op Golgotha stierf, maar uit de dood opstond. Wat definitief verloren leek, blijkt toch niet definitief verloren. Roses will bloom again.

De volgende regular country song heet Heads Carolina and Tails California. Wij zouden zeggen kop of munt. Het gaat over spontaan samen alles achterlaten en gewoon we gaan en ergens opnieuw beginnen. Min of meer op de gok. Laten we gewoon gaan en we zien wel wat er van komt. Jody Messina, Heads Carolina, Tails California.

We krijgen nu een song van de Gator Vogel Band. Een Southern Gospel groep onder leiding van de fameuze songwriter en componist Bill Gator, die zelf ook meezingt. De song is Sometimes It Takes a Mountain. Ofwel, er is soms een probleem zo groot als een berg nodig om ons zover te krijgen dat we eindelijk een verstandige keus maken. Dat we eindelijk ons heil bij God zoeken. Want op de een of andere manier blijven we daar toch vaak moeite mee hebben. En modderen we liever zelf eerst een tijdje door. Sometimes it takes a mountain to get a hold on me.

Chattahoochee van Alan Jackson gaat op het eerste gehoor vooral over zwemmen, autorijden, barbecue, over jong zijn, plezier maken en volwassen worden aan de oevers van de Chattahoochee River in Georgia, maar ook over ongemerkt ouder worden. En dat is dan even slikken. Het is een echte country classicer, Chattahoochee.

Feeling Fine is een uitgesproken en tamelijk oude Southern Gospel song about geloofszekerheid, vreugde en het vooruitzicht op de hemel. Het nummer is geschreven door Mosey Lister. Het is een live opname van een optreden door een grote groep professionele Southern Gospel zangers tijdens een van de bekende Homecoming Gospel bijeenkomsten die Bill Gaither en zijn vrouw Gloria al zo'n 30 jaar organiseren. Het zijn eigenlijk grote familiereunies van Amerikaanse gospelzangers en groepen. Bill Gaither brengt oude en jonge gospelartiesten bij elkaar die niet alleen voor elkaar, maar ook vooral met elkaar zingen. Solisten nemen elkaar wisselend over en het hele gezelschap valt dan spontaan in en daardoor lijkt het soms meer op een gezellige gospelvrienden zangavond dan op een gewoon concert. Deze relatief oude song kenmerkt zich door de afwisselende call-and-response stijl. In het oude Southern Gospel was dat hele gebruikelijke stijl. Let ook op de geweldige piano-solo van de inmiddels overleden pianist Anthony Berger. I'm feeling fine.

Ja, they're feeling mighty fine. De volgende song is een humoristische Southern Gospel song over de genezingswonderen die Yeshua deed. De song vertelt over een verlamde die rent, over een doofstomme die het verhaal vertelt. En als je dat nou allemaal niet gelooft, dan moet je dat maar aan de blinde vragen, want hij heeft het allemaal zelf gezien. He saw it all by the Bruce Brothers.

En dan gaan we nu luisteren naar een onvervalste honky-tonk-klassieker van Brooks & Dunn. Over hard werken, overdag en 's avonds de cowboy-laarzen aantrekken om de dansvloer op te gaan. Boots couldn't boogie.

De volgende Southern Gospel Song zegt eigenlijk: als alles goed gaat, als je op de top van de berg staat, dan is het makkelijk om vrome praat te geven van dat je gelooft en zo. Maar als je in een dal zit, dan wordt je geloof pas echt op de proef gesteld. Maar weet je, hij die God is als je bovenop die berg staat, is nog steeds dezelfde God als je in de put zit. Hou je daar nog maar aan vast. God on the Mountain van Linda Randall.

Ja, als we dan toch met Linda Randall op de berg zitten, laten we dan ook maar naar bergmuziek gaan luisteren. In Mountain Music van de Southern Gospel Groep Alabama. Een echte Alabama klassieker, vol nostalgie naar het zuiden, naar bergen, buitenleven, jeugdherinneringen en natuurlijk die ouderwetse Mountain Music.

De volgende Southern Gospel song is I Love to Tell the Story. Het is een oude gospel hymn, gezongen door Alan Jackson, over de vreugde om steeds opnieuw het verhaal van Yeshua en zijn verlossing door te vertellen. Om zo mensen erop te wijzen dat het leven vanuit zijn koninkrijk, dat hier weer is, ook hier en nu al zoveel mooier kan zijn dan wat ze hebben. En in feite is dat de echte gospel, want zoals je weet betekent gospel goed nieuws. I love to tell the story.

We gaan nu luisteren naar een typische humoristische jaren 90 country nummer van Joe Diffie. Over een man die al zijn hele leven gek is op pick-up trucks. En die ontdekt dat zo'n truck ook bij de dames niet bepaald tegen hem werkt. Pick-up man, Joe Diffie.

De Church Sisters, ja, hoe kom je op de naam? Zingen een hele oude hymn over een land waar we nooit oud zullen worden. Het is een traditionele gospelsong over het eeuwige leven bij God. Het lied kijkt uit naar een plaats waar ouderdom, verdriet, aftakeling en dood niet meer bestaan. Let op de mooie harmonie en de aparte stijl. Where we'll never grow old.

We sluiten af met een met hoop. Een klassieke Southern gospel boodschap in een kenmerkende kleine groepstijl. Over een onrustige wereld, maar vooral over hoop. Wat er ook gebeurt, gelovigen zien uit naar de wederkomst van Yeshua, want dat is beloofd. Jesus is coming soon. Ik hoop dat je genoten hebt en dat je de volgende keer weer muzikaal langskomt. Be good. See you all. Jesus is coming soon.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Live vanuit het Herman van Veen Art Center is dit de zaterdagcoulisse. Uw presentator is Tim van Schijen.
4: Ja, en daar zijn we weer na een lange, warme en af en toe ook een beetje natte zomer terug in het Herman van Veen Art Center om weer 2 uur lang te praten over kunst en cultuur. Weer het hele herfstseizoen waar we mee begonnen zijn. En Taco is er ook weer. Want ik zeg jouw naam nooit en daar word je altijd boos van. Dus daarom dacht ik dat ik nu gewoon dit seizoen gelijk eens beginnen met te zeggen dat je er bent.
5: En waar is mijn tune?
4: Heb je een goede zomer gehad?
5: Je hebt een heerlijke zomer gehad.
4: Dat is heel belangrijk. Ja. We gaan weer praten over kunst en cultuur 2 uur lang. En dat doen we 2e uur met Luc Roest. Hij maakt een filmprogramma bij Eemland 1. En wij gaan dat eens even met hem bespreken wat dat nou precies inhoudt, zo'n filmprogramma. En ik heb Hans Dorrestein en Rob Crispijn hier zitten. Die gaan een programma maken voor natuurmonumenten. En daar praten ze over. Dit uur heb ik nog Mihajo Eikenaar. Hij won de kunstroute 2026 in Bunschoten. En aan tafel zitten nu de schrijvers van het boek Ontvoerd, Kevin van den Berg en Maya Noordam. 15 aangrijpende ontvoeringsverhalen hebben zij gebundeld, uit hun podcast gehaald. En daar gaan we na de muziek over praten.
6: Ons jongste broertje is ontvoerd, ze hebben lang op ons genoerd. Maar nou hebben ze de jongste toch gegrepen. Geen

0: Donkey Shocking met het nummer Ontvoerd. Tekst George Groot, muziek Willem-Jan Gevers uit de voorstelling Trappen op uit 1978. Ze kennen elkaar al sinds de basisschool en spraken af elkaar nooit uit het oog te verliezen. En hoe zorg je daarvoor? Door iedere week bij elkaar te gaan zitten en een True Crime podcast te maken. Logisch. Inmiddels zijn Kevin van den Berg en Maya Noordam zo'n 130 afleveringen verder en is ongeveer iedere denkbare vorm van ellende wel een keer voorbijgekomen. Ontvoering, opsluiting, mishandeling, verkrachting, verminking. Gezellig is hetzelfde. En kennelijk was luisteren en vertellen nog niet genoeg, want nu is ook een boek. Ontvoerd met de 15 zaken uit de podcast. Welkom Kevin en Maya.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Jullie wilden elkaar na school dus niet uit het oog verliezen. En kwamen toen bij een podcast met ongeveer de heftigste verhaal die je kan vinden. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een boekenclubje beginnen. Of uit eten gaan. Of een punnencursus gaan volgen.
1: Ja, maar we hebben daar gewoon iets te veel ambitie voor.
0: Oké. Okay.
1: Ook al kun je misschien met punniken ook een heel iets ja, heel groots bereiken.
2: Ho, en we hebben een boekenclub. Dus ja, de een hoeft het ander niet uit te sluiten.
0: Oh, oké. Okay. Maar waar zat de link naar de True Crime?
1: Nou, wij wilden gewoon... Eigenlijk begon met het idee, zullen we een podcast maken? Want we hadden zoiets van, ja, een interessant medium, steeds populairder. We luisteren ook allebei wel verschillende podcasts. En toen, ik had al zoiets van, ik zou het echt leuk vinden om dat gewoon te doen een keer. En toen zijn we daar eens gaan brainstormen. En Maya luisterde veel True Crime podcasts. Ik heb gewoon van kinds af aan al wel een interesse in True Crime. Mijn vader leeft niet meer, maar was journalist. En stuurde mij altijd als er iets aan de hand was op pad. Om eens even te gaan kijken, wat is er precies? Dus ik weet dat ik op de basisschool zat. En toen ook helemaal in de zaak van Hans en Ria Müller gedoken was. En keken, de Baarnse moordzaak. Nou, we hebben er helaas meerdere gehad in Baarn. Maar ja, dus voor mij was het altijd al wel een bepaalde interesse. En we zagen dat er wel veel true crime podcasts waren over veel moordzaken. Maar er was nog geen zaak over een ontvoering. Of geen podcast over een ontvoeringszaak. Toen dachten we, ja, laten we daar dan inspringen. Maar we hadden het ook prima gevonden als er tientallen mensen hadden geluisterd. En we dit met z'n tweeën gewoon leuk gingen maken. En iets moois van gingen maken. Maar het liep een beetje uit de hand.
0: De ambitie was gewoon echt, gewoon wil elkaar gewoon lekker zien. En dat er toevallig nog heel veel mensen zijn die dat willen horen wat wij maken. Dat is mooi meegenomen.
1: Ja.
2: Nou ja, uiteindelijk kost het natuurlijk best wel wat tijd. Dus het is wel leuk dat er meer dan alleen je moeder luistert. Maar we hadden niet het idee van, nou, dat worden duizenden luisteraars. We waren al heel blij dat we 100 volgers uiteindelijk hadden op Instagram bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dus dit was niet het doel, maar het was ook niet dat we dachten, nou, het mag niet gebeuren.
0: En hoe merkte je ineens dat het bleek dat dit aansloeg?
2: Nou ja, je ziet in één keer gewoon die luistercijfers stijgen. En eerst ben je blij dat je denkt, oh, daar hebben er al 5 mensen geluisterd. Oh, daar hebben er al 100 geluisterd. Ja, mam, was jij het? Ja, en uiteindelijk zie je dat oplopen en oplopen. En dan denk je, oh, dit is toch wel... Kijk, dat is natuurlijk een beetje met true crime. Elke true crime podcast is interessant voor een true crime liefhebber. Dus het sluit elkaar niet uit en ze zijn een soort van verslaafd daaraan. Dus denken ze, oh ja, ik heb die van mijn favorieten heb ik allemaal beluisterd. Is er nog één? Is er nog één? Ja, dan gaan ze dat aan elkaar tippen. En voor je het weet ben je heel veel luisteraars verder.
0: En wat is het, waarom is true crime zo, waarom spreekt dat zo aan?
2: Nou, er zijn wel onderzoek ook naar gedaan. Vooral vrouwen vinden het heel fascinerend. En dat heeft allemaal redenen. Het is het gevoel van dat je toch een soort van controle hebt op wat er in de wereld kan gebeuren. Mm-hmm. Het is vanuit een soort empathisch vermogen en een fascinatie. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk ook is. Mensen zijn gefascineerd. Kevin ook. Als je met hem op een terras zit en je hoort een alarm, dan gaat hij gelijk kijken. Wat gebeurt er?
0: Ja, want hij heeft wel zijn vader meegekregen. Dus. Ja. Als er een brandweer ging, moest hij gelijk op de fiets stappen.
1: Ja, als er een helikopter in de buurt landde, zei hij, pak even de fiets, ga even kijken wat dan. Ja, het is echt waar.
0: En jij moest dat verhaal volgens schrijven en hij leverde dat in bij
1: Nee, het erg was dat er dus ook een keer iets gebeurde dat ik op school zat. Ik weet nog heel goed, het oude Baarns Lyceumgebouw bestaat niet meer. We zaten in de C-vleugel en er was iets gebeurd. En toen dacht ik, oh, dan moet ik eigenlijk, ik moet mijn vader even tippen. Dus toen ben ik, ja, ik moet even naar het toilet. Dat is helemaal niet waar. Toen ben ik naar de wc gaan. Nou, daar had je natuurlijk net nog een telefoon waar je alleen mee kon sms'en. Ja. Toen heb ik gezegd, je moet even hier achteraan, er is iets gebeurd. Ja, dat is er gewoon toch, dat zit er dan in.
0: Die C-vleugel, dat was die achterin, die vleugel?
2: Ja. Ja.
0: Bij waar aardrijkskunde,
1: ja, waar
0: toch van muziek zat. Ja. Ja, precies. Ja, ik ben ook nog een tijdje gezeten in het oude pand. Nu is dus een podcast. Of het is een podcast, nu is er een boek ook verschenen. Is dat voor jullie anders? Moet je op een andere manier het benaderen, nu je verhalen, dan wanneer je dat voor je podcast deed?
1: Wij dachten aan de voorkant van niet, maar totaal anders. Ja? Kijk, we hebben uiteindelijk inmiddels, je zei het net bij de introductie, al 130 afleveringen gemaakt. En we hebben uit die eerste 100 gekeken welke, pak een beetje 25 verhalen zijn ons nou het meest bijgebleven. Of hebben we heel veel reacties op gekregen op social media of mensen die, je kunt het luisteren op Spotify, Podimo, die hebben al die die kanalen is gekeken van nou, waar reageren mensen nou het meest op. Die verhalen hebben we aan de uitgeverij gegeven, uitgeverij Spectrum. Die zeiden, ja, willen jullie een boek, we willen met jullie een boek uitbrengen. En toen zijn we uiteindelijk tot 15 gekomen, waarbij er nog een beetje een afwisseling in de verhalen zit. We hebben heel veel Amerikaanse zaken, namelijk in de podcast. En we hebben in een boek daar iets meer variatie in gezocht. Maar in een podcast is het prettig als je aan het luisteren bent, dat je af en toe ook iets herhaalt. Ja. Dus hoe oud is iemand? Waar zijn we precies? Was dit nou de vader, de moeder, de zus, de broer? In een boek kun je terugbladeren. Dus we hebben eigenlijk heel veel dubbelingen eruit gehaald, omdat je gewoon in een boek de ruimte hebt om het terug te lezen. En soms is we hebben eigenlijk elke zin wel aangetast voor het boek, omdat je denkt, oh ja, als je het voorleest, is het soms lekkerder om het zo te doen. Dan wil je niet te lange zinnen hebben, want dan kom je op een gegeven moment niet meer uit met je adem. Terwijl in een boek is dat prima. Dan wil je niet dat het heel puntig en heel kort wordt. Dus we hebben best wel wat aangepast, ja.
3: En Maya, hebben jullie ook samen dan, je hebt die selectie dan gemaakt. En het schrijven zelf dan? Zit je dan, jij doet een zin, Kevin doet een zin? Of?
2: Nee, dat zou wel grappig zijn voor de volgende keer. Ja. Dan houden we waarschijnlijk 5 minuten voor vol. Nou, het voordeel was dat wij zijn geen babbelpodcast, zoals je dat noemt. Dus wij hebben voor elke aflevering, ligt er al een script. Dat hebben we in de afgelopen jaren al helemaal uitgeschreven. Dus er lag al een hele grote basis waarop we konden voortborduren. Dus dat scheelde heel erg. Dus we zijn de uitgeverij is er natuurlijk ook doorheen gegaan. Even gekeken, is alles logisch? We hebben wat verhalen ingekort. Zijn er allebei nog even een paar keer doorheen gegaan. Maar we hoefden niet from scratch te beginnen, okay, gelukkig.
3: Niet dat je met de pen nog als moest
1: doen. Nee, en we kregen op een gegeven moment een persklaarmaker. Nou, ik wist niet wat het was. Oh, wat ik weet niet of het vies is of gewoon. Maar een persklaarmaker gaat nog even naar jullie boek kijken. Nou, oké, okay, prima.
2: Dus we hebben ook heel veel geleerd van dit proces met
1: de uitgeverij. Maar die ging dus ook er nog een keer doorheen om te kijken of alles wel heel consequent is doorgevoerd. Dus ja, we hebben zo met elkaar alle verhalen zeker nog meermaals doorgelezen. We hadden wel verdeeld. Jij doet de eerste helft en de andere helft. Maar we hebben alles 10 keer nog een keer gelezen. Dus we kunnen de verhalen nu helaas, want ze zijn natuurlijk bijna allemaal best gruwelijk, dromen.
3: Ja, inderdaad. Het zijn gruwelijke verhalen. Hoe ga je daarmee om als je zo'n podcast gemaakt hebt? Want nou, ik zal niet alle verhalen doornemen die in het boek staan, maar alles komt voorbij. Verkrachtingen, mensen die opgesloten worden in kleine kisten. Iemand die het heel fijn vindt om het te horen dat een bot gebroken wordt en dat nog een paar keer herhaalt. Ja. En jullie vertellen ook ronduit dat gewoon lekker geluid vindt.
1: Ja. Ja,
3: ik heb dat uitgezet toen ik in de auto zat. Want ik dacht, dit trek ik even nu niet. Hoe doen jullie dat?
2: Nou ja, het is werk ook voor ons. Dus je bent eigenlijk op een andere manier bezig met het materiaal. Wij brengen het natuurlijk als een compleet verhaal. Maar in de onderzoeksfase lees je verschillende artikelen. En natuurlijk raakt dat ook, hè. Maar op een gegeven moment kun je dat toch wel een soort loskoppelen van elkaar. En op het moment dat je het verhaal dan gaat inspreken, dan is die informatie al zo vaak voorbijgekomen dat je ook daar weer wat afstand toe voelt. Betekent niet dat het niet raakt, hè? En af en toe hebben wij ook echt wel dat we zeiden, joh, achteraf of tijdens de voorbereiding, wow, wat is dit nou weer voor zaak?
1: Wij laten ook best wel vaak de heftige details weg.
3: Ja.
1: Omdat je dan weet dat er heel veel bekend is geworden door rechtbankdocumenten, maar dat je denkt, ja, wil je dit delen? Dat hoeft niet. Want het is gewoon, we hebben zoveel misbruikzaken en daarvan zijn soms heel veel details bekend waarvan wij zeggen, die details hoef je niet, dat hoeven we niet te vertellen. Maar uiteindelijk zijn wij, wat Maya zegt, ook bezig met, spreken we het goed uit? Hè, want het is een verhaal en wij lezen het helemaal. We babbelen er niet over zoals we dat nu doen. Nee, we dragen het verhaal voor en in de podcast is dat helemaal ondersteund met muziek. En we zijn, als we het verhaal aan het maken, ook bezig met de dramaturgie van het verhaal. En we hebben een soort structuur natuurlijk voor onze verhalen. Dus omdat je er op die manier naar kijkt, neem je er wat afstand van. Nee. Maar neemt niet weg dat toen we nu met het boek bezig waren en sommige verhalen weer teruglazen, dat we dachten, oh, Mozes, ja, wat een heftig verhaal.
2: Ja,
3: ja, er zit een verhaal in van een meisje dat, nou goed, dat wordt verbrand, weet ik het allemaal. Het is intens om dat te horen, inderdaad. Wanneer is een verhaal goed voor jullie voor de podcast?
2: Ja, als er genoeg informatie over bekend is, dat we er genoeg tijd mee kunnen vullen. En dat klinkt heel praktisch en dat is het ook. Het gaat niet zozeer omdat we echt sensatiebelust kijken, oh, is het heftig genoeg, maar is er genoeg over bekend. Er zijn ook best wel wat luisteraars die het vervelend vinden als het niet is opgelost. Mm-hmm. Dat is ook ergens hoe het leven is, hè. Het is niet altijd, je hebt niet altijd de antwoorden. Nee. Daar moeten we wel een beetje een balans ook in vinden. Maar goed genoeg betekent dus, het is een ontvoeringszaak en er is genoeg over bekend om, nou, pak een beetje 25 minuten een verhaal over te maken.
3: Maar hoe begin je? Want je hebt op een gegeven moment, je moet een onderwerp vinden. Pak je gewoon de rechtbankstukken erbij op Google en
1: Ja, we baseren alles op openbare documenten. Dus soms gaat het over dat het onze bron een YouTube-filmpje is. En dat is dan 20 jaar oud. En of, nou, dat kan niet, maar 15 jaar oud. En dan vullen we dat weer met recente nieuwsberichten. We kijken ook altijd, is er nog heel recent nieuws? Is er een ontwikkeling in de rechtszaak? Of heeft iemand bijvoorbeeld die in gevangenschap zit aangevraagd om vrij te kunnen komen? Er gebeurt natuurlijk bij die zaken best wel veel nog. We hebben voor het boek ook nog best wel weer wat geüpdate.
3: Ja, gaat dus echt dingen tot 26 volgens mij. En tot maart 26 dat er nog geüpdate.
1: Ja, dus we vullen het in dat opzicht gewoon aan. En wij verzamelen diverse documenten. Ja. En zo zetten we een verhaal op.
2: Ja, het is dan media, rechtbankverslagen. Veel slachtoffers die het overleefd hebben komen ook zelf in de media. Die delen een verhaal of schrijven er weer een boek over bijvoorbeeld.
1: Of er is een serie of een film over gemaakt.
3: Ja, Netflix is natuurlijk ook heel fijn voor dit soort dingen.
2: Ja, die zitten volop op.
3: Ja, ja. Precies. We gaan zo verder praten. We gaan even luisteren naar Adela Bloemendaal. Verzopen en vermoord.

Keizerslacht, met modder in mijn haren, de toestand overdacht. Ik zeg u, het kan lang zijn, 10 jaren op je rug. Als zelfs de vissen bang zijn, ik heb er niet van terug. Haal me hier uit een beetje vlug. Ik ben verzopen en vermoord door iemand die eens van mijn centen had gehoord. Ik had geen rode cent meer, voor niks sloeg me die vent neer. Ik heb geen plezier gekend meer, ik ben dit niet gewend hier in deze moddertroep. Ik ben verzopen en vermoord en met een kogel in mijn boord ben ik gesmoord. Ik weet nu inderdaad, er zit echt geen smaak aan water.

geroepen en vermoord. Ik was vroeger heel tevreden, ik had iedereen tevriend. Ik vraag u en met reden, heb ik dit nu verdiend? Hier lig ik in de maaien, ik vind er niks meer aan. Geen jongens en geen jaaien, zo ga ik naar de maan. Haal me hier eindelijk vandaan. Ik ben verzopen en vermoord door iemand die eens van mijn centen had gehoord. Ik had geen rode cent,

0: vermoord.
1: Adèle Bloemendaal, verzopen en vermoord. Lennart Nijg, Florence Verdan. En het is een vertaling van Le Noyer Assassiné.
2: Ik vond het wel een heftige overgang nu naar dit nummer ineens te gaan, hoor.
1: Vind je?
2: Ja, ik weet dat het toepasselijk uitgezocht is, maar het was ook best heftig.
1: Ja, maar ik weet...
3: Een artistieke keuze.
1: Ja, het is ook kunst.
3: Ja.
1: Mensen gaan dit interpreteren later.
2: Dat
1: en dan
2: is,
1: denken
2: dat
1: van,
2: is.
1: Wat, waarom heeft hij dit op deze manier gedaan? Ja. Ach, je moet wat.
3: Als ze vragen, zag je het aankomen bij hem?
1: Ja. Wanneer is true crime, wanneer wordt dat leedvermaak? En wanneer wordt het ramptoerisme?
3: Ja, vind ik een mooie vraag. Daar hebben wij het vaak ook wel over, omdat we natuurlijk ook iets maken over het leed van anderen. En daar een publiek mee bereiken en een merk omheen bouwen. Ik denk dat er altijd... Ja, ik weet, het is geen leedvermaak. Er zit fascinatie achter. En de reden dat wij die verhalen brengen is niet omdat wij over de rug van anderen er geld aan willen verdienen. Heel veel van de slachtoffers of hun nabestaanden willen dat die verhalen gedeeld worden. En er zijn ook echt voorbeelden van zaken van mensen die ontvoerd werden. En omdat zij true crime luisterden, hadden gelezen, wisten ze wat ze moesten doen. Mm-hmm. En heeft het uiteindelijk hun leven gered. En het zorgt er vaak voor als die verhalen verspreid worden, dat wetgeving wordt aangepast. Dus uiteindelijk is het delen van die verhalen heeft een groter doel dan leedvermaak. Zit dat er ook bij? Ja, waarschijnlijk wel.
1: Ja.
2: Kijk, je merkt dat die verhalen hierdoor bespreekbaar worden, bespreekbaar blijven. Dat je ook leert om signalen op te vangen. Nou, je ziet dat de overheid de afgelopen jaren in Nederland ook steeds meer campagnes voert op, hè, dat je veel beter om je heen kijkt. Wat gebeurt er? Niet per se over deze specifieke situatie, zoals een ontvoering. Maar wij proberen in onze verhalen ook geen mening te geven. Dus voor ons zit daar in dat opzicht geen leedvermaak in. Wij vertellen wat er is gebeurd. En natuurlijk probeer je dat mooier te verwoorden of in de opbouw van je verhaal rekening mee te houden dat het goed te volgen is en hebben een bepaalde structuur. Maar als wij heel erg veel mening er doorheen zouden verweven, dan vind ik dat je meer naar leedvermaak gaat. Ja. Wij hebben wel elke donderdagmorgen om 7:00 komt een nieuwe aflevering online. Ons seizoen start komende donderdag weer. Het 14e seizoen. En op vrijdagmorgen hebben we altijd een aftertalk. Dan praten wij daarover na. En dan is het voor ons ook heel belangrijk dat we opletten dat het geen leedvermaak is. We praten over wat ons geraakt heeft. Of soms hebben we nog een nieuw inzicht of een tip dat er een film over een zaak is gemaakt. Maar ook daar zit voor ons wel, ook om dan wel even te kunnen vertellen wat heftig of waar zit je onbegrip. Sommige zaken, dan kun je gewoon niet voorstellen dat iemand een signaal heeft genegeerd. Ja. En dat bespreken we dan ook wel eens na. Maar het is een spanningsveld. Dus ik vind het ook een goede vraag.
1: Dank je.
2: You're welcome.
1: Hey, Taco, die had net in het toen muziek draaide, vroeg hij ook van waarom jullie alleen maar zaken doen die niet in Nederland spelen.
2: Ja, durf je het ook te vragen als de muziek niet draait?
4: Waarom doen jullie eigenlijk zaken die niet in Nederland spelen?
2: Jeetje, Taco, wat een goede vraag.
4: Ja.
2: Nou, dat komt omdat wij in ons tweede seizoen hadden we de zaak van Marc Dutroux behandeld. Verspreid over een paar afleveringen. Dat is natuurlijk een hele bekende Belgische zaak. Heeft nog steeds heel veel impact in België. En toen werden we benaderd door nabestaanden vrij dichtbij van de zaak. En toen dachten we, oh ja, en zij waren gelukkig, was dat een positief geluid. Dat ze vonden dat het verhaal goed en respectvol hadden gebracht. Maar we dachten, ja, eigenlijk aansluitend op waar we het net over hadden, voor hetzelfde geld kantelt het net de verkeerde kant op en vindt iemand het wel leedvermaak. En dan is het zo dicht bij huis, of is het nog heel recent, toen hebben we tegen elkaar gezegd, dat doen we gewoon niet meer. Nu is het goed gekomen, dat gaan we niet doen. We zeggen niet dat we het nooit doen. Misschien dat we wel een keer een seizoen maken met alleen Nederlandse zaken. Maar dan zit er ook veel meer werk aan, omdat je dan wil dat we iedereen ervan op de hoogte kunnen stellen of erbij kunnen betrekken.
1: Ja, precies. Want dan wordt het ook dichterbij, denk ik. Maar je hebt volgens mij wel eens een keer verteld ook dat je contact uiteindelijk gehad met de nabestaanden van de meisjes van Dutroux.
3: Ja, klopt. Uiteindelijk kregen wij via Instagram een berichtje van de kleindochter van de vader van Anne en Eefje. Dat hij, had dus samen met zijn kleindochter geluisterd en vond het heel mooi gebracht. Maar we dachten, voor hetzelfde geld, er zijn zoveel, we gebruiken publieke bronnen, dus er kan ook best wel een keer een fout in zitten.
1: Ja.
3: En dat proberen we echt te voorkomen en alles dubbel te checken.
2: Maar we zijn ook mensen.
1: Ja,
3: en het kan ook zijn dat het iets weer openrijdt, terwijl wie zijn wij om dat weer te doen? Dus dat vinden we, dat is, daar zijn we wel heel voorzichtig mee.
2: En er is bijvoorbeeld over de Heineken-ontvoering, wat natuurlijk de bekendste Nederlandse ontvoering is, zoveel geschreven.
1: Ja.
2: Er zijn al veel podcasts over, boek, film. Ja, wat moeten wij daar nog aan toevoegen?
1: Ja, precies, dat voegt niks meer toe. Maar dan is het dus voor jullie dus die uitdaging ook om van nu elke keer een onderwerp te vinden wat nog niet helemaal uitgekoud is.
2: Ja.
1: Of ook van nieuwe insteek te hebben. Want er zit hier verhaal in, dat Vaticaanse verhaal wat erin zit, dat is wat bekender, denk ik, dan misschien andere verhalen. Maar toch vinden jullie dat wel voldoende om nog te brengen in het...
2: Ja, dat is de zaak van Emanuele Orlandi, ja. Denk ik, een Italiaans meisje. Ja, in Italië is dat een hele bekende zaak, maar in Nederland niet. Kijk, we hebben net, in het komend seizoen komt ook de zaak van Aldo Moro. Dat wordt, over een paar weken komt die online. Dat is ook een hele bekende Italiaanse zaak. Heeft Italië heel lang in zijn greep gehouden. Daar is toen ter tijd in Nederland ook best veel over geschreven. En de zaken die in het boek staan, wordt sowieso in die landen veel over geschreven. Maar hier niet zo heel veel. Nee.
3: Ja, toevallig had Netflix net een documentaire daarover uitgebracht. En dat viel een beetje samen. Dus daardoor was het wat bekender in Nederland ook.
1: Ja, dus krijg je de aandacht er weer.
3: Ja, maar het zijn veel verhalen die... Er zijn heel veel verhalen die niet zo bekend zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook het verhaal, dat staat niet in het boek, maar van Amber Hagerman. En zij, haar zaak heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het Amber Alert er gekomen is. Dus dat zijn wel zaken waar... Ja, de meeste mensen kennen het Amber Alert wel. Maar ken je precies het verhaal van dat meisje wat ertoe geleid heeft? Nee. Dus soms zit er ook juist een verdieping in die je dan... ja, waar we eventjes wat extra informatie over kunnen geven.
1: En heb je een aftertalk voor?
3: Ja, en een hele aflevering.
1: En donderdag beginnen jullie weer met een nieuwe reeks?
2: Ja.
1: Zijn alle 10 de uitzendingen al klaar?
2: Nee. We werken meestal een paar weken vooruit. Zodat we ook, als het een keer tegen zit met je stem... En dat je het ochtends wakker wordt en je hebt niks. Dat we kunnen zeggen...
1: Zaterdagochtend.
2: Ja, dat we kunnen zeggen, hey, misschien moeten we nu even uitstellen. Maar we maken het ook eigenlijk wel in het seizoen vaak.
1: Ja, precies. En het zijn dan 10 afleveringen weer die jullie gaan maken. Aanstaande donderdag start het. En heel iets anders, want je bent druk met podcasten en met boeken schrijven. Maar jullie hebben ook nog een leven ernaast.
2: Ja.
1: Jij zit in de business-to-business kant. Ik kijk nu naar Maya, want dat weet ik eigenlijk niet. Dus luister, weet ik niet dat ik dat doe. En Kevin, jij bent natuurlijk druk met onder andere karakter.
2: Ja.
1: En jij moet helemaal weg zometeen.
2: Ja, hij moet zo meteen sprinten naar Theater de Speeldoos. Nou, moet je eerst het hele land goed hier afrennen.
1: Ja, maar, verder.
2: Ja, nee, maar vooral druk moet ik zeggen. Meest met blauwe vinkjes op dit moment waar we mee toeren. Maar nee, voor mij is het theater weer opnieuw aangewakkerd. Omdat ik bij toneelgroep Karakter in Baren kwam in 2015. En toen, de eerste voorstelling die ik daar mocht spelen, nam ik een rol van iemand over op het laatste moment. En dat was de rol van Bart de Klerk in de comedy The Sunshine Boys. En vanavond spelen we die voorstelling nog een keer. En is het ook mijn laatste rol daar. Dus ik neem ook afscheid bij de vereniging. Niet als lid, maar wel als spelend lid. Omdat het gewoon met alles, ook met ontvoerd, het is niet goed meer te combineren. Maar niet alleen ikzelf, maar nog 3 anderen die 50, 40 en 38 jaar lang lid zijn, nemen eigenlijk afscheid van hun lokale acteercarrière. Dus het is wel een memorabel weekend.
1: Een tranendal wordt dat vanavond dan,
2: nou,
1: toch?
2: Ik denk vooral morgen. We hebben morgen ook nog een matinee in de Speeldoos. En daarna staan we daar natuurlijk ook wel even bij stil. Ga ik vanuit met elkaar. Dat je gewoon voor sommigen, die hebben dit zo lang gedaan. Die hebben zoveel voorstellingen gespeeld. En dat je er dan mee ophoudt, dat is dan toch ook wel weer iets.
1: Dat is wel een dingetje, ja.
2: Ja.
1: Een moment. Vanavond en morgen dus.
2: Ja.
1: Maya, voor jou nog. Dit boek ligt er nu. 272 pagina's vol met ellende. Maar ook misschien soms het goede afloop ook. Wat moet de luisteraar, de lezer, na afloop van dit boek onthouden?
3: Nou, er zit een praktisch iets in, daar kom ik zo op. Maar het mooiste wat ik wil dat mensen onthouden, of het gevoel dat ze overhouden aan het boek, is: het gaat niet over het leedvermaak maken. Het gaat niet over de daders. Dat hebben we ook in het voorwoord geschreven. Het gaat echt over de veerkracht die mensen kunnen tonen. Of ze slachtoffer zijn of nabestaanden. Er zijn zoveel verhalen van mensen die dingen hebben overleefd wat je niet kunt voorstellen. En die vervolgens ook nog eens het leven van anderen gered hebben of verbeterd hebben, omdat ze zich ingezet hebben voor betere wetgeving. Ook al zijn ze zelf misschien bijvoorbeeld hun kind verloren. Dat vind ik echt het overweldigende gevoel als ik het boek voor me heb. Ik denk de veerkracht van mensen, dat vind ik echt bewonderenswaardig. Het praktische waar ik op in wilde gaan, want dat vragen mensen wel eens van: ja, wat moet je nou doen als je op het punt staat ontvoerd te worden? Nou, ik hoop dat niemand zich daar bevindt. Daar is wel onderzoek naar gedaan, want vaak word je onder bedreiging van een wapen word je meegenomen. De kans dat je het overleeft, statistisch gezien, is groter als je ondanks het wapen het op een rennen zet. Dus dat is nog even een tipje van mij. Niet instappen, zet het op een rennen.
1: Ja, niet nemen we mee. Ja, toch? Maya Noordeman, Kevin van den Bergen. Het boek heet Ontvoerd. De podcast start aanstaande donderdag weer. Dat is via Spotify, podcast, Podimo, overal te horen.
2: Overal te beluisteren.
1: En dit boek is uitgegeven bij uitgeverij Spectrum. Dankjewel.
2: Dankjewel.
4: Dankjewel.

had jij die stiekemmer maar nooit in huis genomen. Mijn moeder zegt Marian, het is zo'n keurig nette man. Zo rustig en beleefd en die nooit dat beschadigd heeft. Maar ja, daar ligt die juffrouw in het rapportage.

0: Als iemand is een dame wil ontvangen, dan is er in principe geen bezwaar. Maar niemand kan het uiterste verlangen. We maken van ons huis geen abattoir. Er ligt weer net zo'n juffrouw in het trapportel. En alle mensen komen thuis met rode schoenen. En Koba moppert, want de loper wordt zo schraal. Als hij hem elke keer maar weer opnieuw moet boenen. Er wordt in onze buurt al veel gegicheld en gegluurd. Dat krijg je met zo'n vent, al sta je nog zo goed bekend. Hij moet maar weg, al is de goeie van een zaal. Zo'n juffrouw hoort in het kanaal, maar niet bij ons in Trapportel.
1: Dr. Anders P., de commensaal. Tekst van Dr. Anders P., Heinz Poltsen en de muziek trouwens ook. En het komt uit het zangboekje Voorbijziende, een EP'tje uit 1958. En van Dr. Anders P. maken we een klein stapje naar Toon Hermans. Want hij zou dit jaar 110 zijn geworden. Voor de een de man met de rode neus en de ballonnetjes. Voor de andere de dichter die het gewone leven zo mooi wist te maken dat je bijna wilde gaan wonen. Maar wie zijn verhaal echt kent, weet, die blijheid kwam niet uit het niets. Die was bevochten. Hij werd geboren in Sittard, zoon van een bankdirecteur, en groeide op in een villa. Tot 1924, toen de economie instortte en het gezin van welstand naar straatarm viel. De herenvrienden van zijn vader lieten hen vallen als een baksteen. Toon was nog een jongen, maar dat beeld beklijfde. Applaus en schouderklopjes zijn mooi, maar waar waren jullie toen het minder ging? En thuis was het al niet warm. Zijn moeder had weinig op met het theater. Toneel is niets voor ons soort mensen, zei ze. Terwijl de jonge Teun juist daar zijn taal vond. In gevoel en kolder. In de standwerkers op de markt die hem leerden dat je niet hoeft te schreeuwen om toch gehoord te worden. Hij vertrok naar Amsterdam met twee koffers vol pruiken en kwam terecht bij een hospita die later in de hongerwinter haar lakens verkocht om hem eten te geven. En vanaf daar bouwde hij moeizaam en gestaag aan wat niemand in Nederland nog had gedaan. Een avond lang helemaal alleen een zaal in zijn hand houden. De one-man show werd geboren. En in 1958 zagen miljoenen mensen zijn tweede one-man show op televisie. En Carré werd de troon van Toon. En het bijzondere is, die eenvoud die hij predikte was helemaal niet zo simpel als ze klonk. Achter zijn liedjes zat jazz, zat de abstractie van de Parijse kunstenaars van de jaren 50. Critici zagen destijds al overeenkomsten tussen zijn klankgedichten en de poëzie van de avant-garde. Hij was een grote kunstenaar dan het beeld van die vrolijke, olijke man op het podium ooit niet vermoeden. Hij kon geen noten lezen en schreef zijn melodieën op kleur. Hij vroeg zijn pianist om iets meer bruin, iets meer donkergeel. En toch ontstond er, zoals hij dat zelf zei, een eenheid tussen tekst en muziek die je nooit krijgt als twee mensen het apart maken. Maar succes eist ook zijn tol. Rond 1968 kwam er een zware depressie. Hij had jarenlang faalangst voor de uitverkochte zalen, of dat ze niet meer uitverkocht zouden raken. En het verdriet kwam ook persoonlijk. In 1990 verloor hij zijn vrouw Rietje, het fundament van zijn bestaan. Hij kon niet naar haar begrafenis. Toch bleef hij tot vlak voor zijn dood in 2000 liedjes maken over licht, over het moment, over vandaag. En was ook dat toppunt van zijn roem. Toen hij op een grote podium stond in Broadway, naast een Broadway producer, bij het Golden Theater in New York. Toon, zei deze man, over 2 maanden is dit theater 2 jaar lang uitverkocht voor jou. En dat is het moment dat Toon dacht, mijn droom spat uiteen. Ik ben mama net uit Sittard. En hij ging naar huis. Niet uit angst, maar omdat hij meer dan wie ook wist dat waar het werkelijk om ging. Niet om de grote zaal, maar om de mensen die op je wachten. Niet om het applaus van vreemden, maar om een plek waar je gekend wordt. En dat is zijn grootste les. 110 jaar na zijn geboorte. Dat de leven pas iets voorstelt als je deelt met wie je van wie je houdt. Want dat is toch waar het uiteindelijk om gaat.

Dank u wel, dank u wel, dank u wel, dames en heren, voor de mooie ontvangst. Ik denk wel eens, zal ik eens wat denken, maar dan denk ik, alles is al gedacht. En ik denk,

0: Toon Hermans, dit is een plek om lief te hebben en dat is het. Uit de vijfde One Man Show 1968, 10 Toon. Aan tafel zit Mihailo Eikenaar. Afgelopen maand was namelijk in Bunschoten de kunstroute. En meer dan 60 kunstenaars deden daaraan mee. En een vakjury bekeek al die werken één voor één. En die jury zet uiteindelijk het werk van Mihailo Eikenaar op nummer 1. En dat is een kunstenaar die zich niet zo gemakkelijk in één hokje laat stoppen. Hij heeft zijn wortels op Curaçao, komt uit de wereld van de graffiti en street art. Werkt als tatoeëerder en maakt daarnaast vrij beeldend werk dat hij zelf omschrijft als vrij, mysterieus, chaotisch en abstract. Klopt toch?
1: Dat klopt.
0: Kijk, dat zijn we ook wel goed. Welkom dat je hier bent. Je deed samen mee met 60 kunstenaars mee aan die kunstroute. En uiteindelijk won jij.
1: Ja.
0: Had je verwacht?
1: Niet echt.
0: Niet?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Ja, omdat ik nooit eerder had meegedaan aan een wedstrijd, weet je. Dus het was meer kijken hoe de mensen op mijn werk zouden reageren.
0: Ja.
1: Weet je, maar heel toevallig had ik een werk wat heel goed bij het thema paste.
0: Ja. Dus, je thema was lichaam en geest.
1: Ja, nee, maar zodoende. En verder had ik niet echt een verwachting. Kijk, tuurlijk hoop je wel iets. Op een gegeven moment dacht ik, hey, misschien win ik de publiekprijs of zo.
0: Maar, had je liever gehad?
1: Nee, ik had geen liever. Oh. Ik had geen liever.
0: Misschien ik al de publieksprijs, ik krijg de vakjury.
1: Nee, maar ik ging er gewoon random aan mee aan doen, weet je. En dit is nou het resultaat en ik ben blij.
0: Ja, je zei net dat je een werk had wat bij het thema paste.
1: Ja, dat is die.
0: Ja, dat is die, ja, maar dat zien de mensen op de radio niet. Hoe zou je het willen omschrijven, dat werk?
1: Het is een, een gebogen naar voren, gebogen mannetje met een hele zware bagage. Of in de vorm van een rook.
0: Ja.
1: Een mistachtig. En hoe verder hij naar het licht toe loopt, hoe lichter de bagage wordt. Dus kijk, je kan het zien zoals alles wat je meemaakt, weet je, dat helpt jou vergeten of onthouden.
0: De rug of zakje wordt steeds zwaarder of juist lichter.
1: Weet je. Dus het is maar net hoe je het aanpakt. Zeg
0: en
1: maar.
0: Waarom was dit? Vond jij dat dit aansprak voor het thema lichaam en geest?
1: Het is een dagelijkse situatie in mijn ogen, weet je wel. Ja. Dus dagelijks heb je ermee te maken. Maar het niet eens uit specifiek over iets. Maar kijk, je denkt toch waar je naartoe wil gaan. Denken doe je met je geest en waar je lichaam brengt. Nou, de lichaam brengt de geest dan ook daar. Dus. En ik denk dat dat perfect is uitgebeeld daar.
0: Ja.
1: Voor mij dan, weet je. Dus,
0: ja, en voor de vakjury dus ook. Heeft een jury een juryrapport gegeven? Hebben ze weet je waarom jij gewonnen hebt?
1: Omdat het heel mooi
0: heel
1: bij de
0: mooi
1: thema
0: was.
1: Paste.
0: Dus, ja. Was dat alles wat ze zeiden?
1: Nee, maar ze zei, ja jongen, ik weet het allemaal niet. Ik kon het niet geloven. Dus ik heb het
0: dat
1: wel.
0: Dat is ook een goed antwoord.
1: Ja, maar ik heb het allemaal gehoord. En ik ben gewoon blij dat ik daar mocht staan.
0: Nou, dat is ook het belangrijkste. Dat je het gewoon. Wat doet het voor je dat jij dat gewonnen hebt? Is dat een bepaalde erkenning?
1: Het is een erkenning, het is een boost voor mij, weet je. Want het is niet vanaf nu dat ik aan het schilderen ben. Ik, net zoals ik bij de beschrijving ook had gezegd. Kijk, mijn liefde voor kunst is ontstaan al heel jong, weet je wel. Dus als ik 2 jaar oud zeg, dan klinkt het misschien niet reëel. Maar toen had ik bijvoorbeeld mijn eerste besef dat ik leefde. Want ik kroop onder een deur en vervolgens overal waar ik dingen zag, wat mensen deden tekenen. En zo is dat gewoon altijd meegegaan, weet je. Dus mijn interesse is altijd hetzelfde gebleven in de zin van kunst, weet je. En op een gegeven moment, kunstacademie, dit, dat. Weet je, je schilder en nooit doe je er niks mee. Al mijn vrienden en mijn kennissen die zeggen altijd tegen me, ja, je moet er wat mee doen, ja, doe er wat mee. Maar weet je, de ene kant erbij, de angstig voor, al weet je wat je kan. En ik denk dat ik 8 jaar geleden voor het eerst had gehoord over de kunstroute. Ja. En ik zei, ja, ik doe mee. Maar klein beetje vergeetachtig. Of laks.
0: Of gewoon 8 jaar. Yeah. Gezocht juist, toch? Motivatie gezocht.
1: Ja,
0: of,
1: niet eens.
0: Nou, geen motivatie,
1: nee.
0: Durf.
1: Ja, ik denk dat het eerder is. Maar ja, weet je, als je er ook niet stil bij staat, dan ga je het ook niet doen, weet je. En Ik bezit
0: is dat
1: nu...
0: zo of is gewoon dat mailtje dat toch lastig om te sturen?
1: Nee, het was niet eens dat, weet je. Het is, kijk, nu zit ik al 5 jaar in Spakenburg met mijn tattoo shop. En vervolgens vorig jaar, toen hoorde ik van, hé, dat is Kunstroet. En ik denk van, weet je, eigenlijk moest ik daaraan meedoen. Maar ik was daar oprecht niet mee bezig met het zoeken van, oh, wanneer is het? Dus mijn interesse was niet echt zo 100, weet je. En nu dit jaar, omdat ik vorig jaar dacht van, hé, ik moet volgend jaar wat meedoen. Dus toen ben ik gaan zoeken, toen zag ik nog voorbij komen. Ik ben de pagina gaan volgen, lalala. Dus daarna, toen was ik te laat met inschrijven. Dus, maar goed, de universum had zijn plan voor mij en ik mocht toch meedoen. Dus ja, weet je, en dan als je wint, dan is het wel zeker een boost voor jou van, bro, zie je, al die twijfel, nog te laat en dit, dat. En, dus ik moet er zeker wat meer aan
0: Ja, nu moet je
1: besteden.
0: Echt wat mee gaan doen.
1: Ja, kijk, precies. Ik doe er sowieso wat aan, want ik schilder altijd en dan zal ik, zolang ik het kan, zal ik het altijd doen. Maar nu denk ik wel dat het de tijd is om mezelf een beetje meer naar buiten te brengen.
0: Nou, je hebt die tattoo shop natuurlijk, tattoo shop in Bunschoten al. Ga je dat nu langzaamaan gewoon vervangen voor je eigen atelier en expositieruimte?
1: Nou, dat is een hele drastische verandering. Zo, door één wedstrijd, weet je. Ik heb nog ook een gezin die ik moet onderhouden.
0: Dat is allemaal financiële redenen.
1: Ja, financiële redenen zijn mijn verantwoordelijkheid.
0: Ja, dus, verantwoordelijkheid, dat ze misschien beter worden.
1: Ja, weet je, dus dan ga ik niet zomaar omdat ik het gevoel heb even en dan vervolgens liggen we met honger allemaal thuis. Omdat de schilderij niet verkocht
0: is. Als kunstenaar, toch?
2: Dramatisch.
1: Nee, dat zie ik niet zitten.
2: Maar wat gebeurt er met de winst van de kunstroute? Wat voor gevolg heeft dit, zeg maar? Word je nu overal uitgenodigd?
1: Nou, ik voel me bijna beroemd worden hier. Zo.
2: Ja, je zit nu hier natuurlijk.
1: Ja.
0: Zit bij het Hemelveen Art Center. Moest het dranghekken neerzetten net al.
1: Ik voelde, hoe noem je dat, de artiestengevoel. En mensen willen weten wat je allemaal doet en waarom je het doet. Ja, nee, ik grap, maar het is gewoon leuk. En verder, weet je, ik doe het gewoon. En het is gewoon een leuke ervaring ook, weet je. Ik heb al veel te lang niet geschoten.
0: Ja.
1: Dus ik heb het altijd misgehad, snap je? Ja. Dus nu gaan we blijven schieten en wie weet schieten we vaak raak. Ja. Dus zodoende.
0: Merk je wel dat de deur van de tattoo shop vaker open gaat nu?
1: Nee, die gaat altijd open. Oh. Niet vaker. Ik maak het zelf open, dus.
0: Oh, dat is niet
1: goed. Weet je, mensen komen, soms komen ze niet. Kijk, en je moet snappen, tattoo is tegenwoordig meer geaccepteerd, maar het blijft een luxe, weet je wel. Dus je hebt het eigenlijk niet eens nodig om beter te leven of zo. Dus als ze komen, mooi. En als ze niet komen, jammer, de volgende komt wel, weet je. Daar kan je niet over stressen.
0: Wat is jou het verschil? Want het tattoo is, denk ik, heel erg in opdracht.
1: Ja.
0: Iemand weet precies wat hij wil hebben en aan jou de schone taak om daar iets van te maken. Terwijl je in je kunst vrijer bent.
1: Kijk, weet je, je hebt verschillende soorten klanten. Je hebt klanten die precies weten wat ze willen en daar is er ook geen ruimte om uit te leggen wat je kennis van het vak is. Je hebt klanten die niet weten wat ze willen en doe maar wat. En als je wat doet, is het niet wat ze dachten.
0: Mm-hmm.
1: Weet je,
0: dat is ook lastig de afloop, toch?
1: Ja, maar is part of the game. Okay. Dus je doet er niks aan. En je hebt klanten waarmee je echt gewoon superleuke samenwerkingen kan doen. Maar het blijft nog altijd naar richtlijnen van iemand anders.
0: Ja.
1: Weet je wel? Het is wens van iemand anders. En dat is het hele verschil. Daarom zeg ik ook, kunst is voor mij eigenlijk de enige vrijheid dat ik echt bezit. Niemand kan tegen mij zeggen, ja, dat is niet goed. Ja, waarom heb je... Ja, je mag altijd vragen. Tuurlijk, krijg je een antwoord.
2: Nee.
1: Dat weet ik nog niet. Weet je, dus ultieme vrijheid voor mij is gewoon kunst. Qua uiten, qua denken, weet je. Het is, dus ja...
0: Hoe belangrijk is die uitlaatklep voor je?
1: Sorry?
0: Hoe belangrijk is die uitlaatklep voor je?
1: Heel belangrijk. Soms zijn er dingen wat je niet echt over kan praten. Heel vaak, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dat is niet eens omdat je het niet kan zeggen. Maar weet je, mensen zijn moeilijk te vertrouwen. Dus dat is het. En het komt al vanaf vroeg, weet je. Toen ik in mijn, hoe heet die ding, puberteit zat. Dan kom je weer op een punt in leven van, alles is slecht en... iedereen doet je verkeerd.
0: Iedereen vindt er wat van.
1: Ja, ja, en leven is zo, weet je. En toen ben ik echt harder gaan tekenen. En kijk, de tekening is, het betekent voor mij iets, het beeld. En voor iedereen heeft een, ze interpreteren het anders, weet je wel. Dus, en dat vind ik ook leuk om te zien, weet je. Want het hoeft niet, je hoeft niet per se te snappen wat ik zeg. Het komt bij jou, je ervaart het zoals je het ervaart. Hebben we een verhaal erover, mooi meegenomen. Zo niet, dank je wel voor het kijken.
0: Zo
1: en
0: is het.
1: Weet ja. je, that's
0: het is mijn verhaal, ik haal het uit.
1: Tot... te snappen wat ik zeg. Het komt bij jou, je ervaart het zoals je het ervaart. Hebben we een verhaal erover, mooi meegenomen. Zo niet, dank je wel voor het kijken.
0: Zo
1: en
0: is het.
1: Weet ja. je, that's it.
0: Het is mijn verhaal, ik haal het uit wat je eruit wil halen.
1: Hm?
0: Dit is jouw verhaal en haal er gewoon uit wat je eruit wil

0: En dan zeg ik ja, maar als je nu omdraait,
1: ja,
0: dan is er wat. Weet je, dus er is altijd wat. En dat vind ik ook gewoon superleuk.
1: Daarom twee interpretatie. We gaan even luisteren naar een andere kunstenaar die naast podiumkunstenaar ook schilder was. Jeroen van Merwijk.

0: wat een zeer. Ik heb nog andere.
1: Ja, u hoort het dus door gewoon praten. Jeroen Vermerk was dit met Als niet de kunst. Aan tafel nog steeds Mihailo Eikenaar. Jouw roots liggen in Curaçao.
0: Ja.
1: Heb je daar ook al, was je daar ook aan het tekenen?
0: Ja, ja, kijk, ik ben op Curaçao geboren. En mijn vader is Nederlander, mijn moeder was Antilliaans. Dus mijn opa, die was vroeger kunstdocent en, als ik me niet vergis, wiskundedocent. Maar hij was gewoon...
1: Dat is ook uiterste, wiskunde en de gewone kunst.
0: Ja, maar mijn broer die kan heel goed wiskunde.
1: Dus... Oh, oké, okay, oké. Okay. Dat is eerlijk gedeeld. Ja.
0: Dat is niks voor mij. Dus ik plus min met verf en penseel.
1: Ja, dat is ook heel goed. Dat is ook heel goed.
0: Nee, maar
1: ik onderbrak je, sorry. Ja. Je opa dat was kunst en wiskunde.
0: Ja, mijn opa is eigenlijk een beetje... Mijn opa, mijn broer, mijn moeder. Eigenlijk bij ons thuis waren we altijd creatief bezig, weet je. Dus dan nam mijn vader zo'n pak Xerox papiertjes naar huis. En dan zitten we daar met 4, 5 kinderen. Iedereen met stampen potloodjes, weet je, die je echt doortekent. Vroeger had je dat nog. Dat je gewoon tot je gum.
1: Ja, ja.
0: Op een gegeven moment, weet je. Dus we hebben altijd getekend. En ik weet nog, mijn opa die gaf les op de Stuyvesant College. Op Curaçao. En daar hadden ze vroeger een graffiti. En dat was de eerste graffiti wat ik had gezien. En ik was helemaal verkocht, weet je. Dus en daarna kwam die film van Sister Act van Whoopi Goldberg, ja, weet je wel. Die nummer 2. En daarin hadden ze ook graffiti gemaakt toen ze de muziek lokaal...
1: Dat heb ik niet paraat, want jij zegt geloof ik je gelijk.
0: Nee, maar... Hé, dat moet je niet doen. Maar, nee, maar dus... ja, Curaçao, het maakt niet eens uit waar ik naartoe ga, weet je. Als ik ergens loop, dan... Als ik iets kleurrijk zie of wat met kunst te maken heeft... Het roept gewoon maar... pak gewoon mijn aandacht, weet je. Dus dat ik vanaf in mijn moeder de buik zelfs bezig was met kunst. Want het kan niet anders.
1: In je DNA, je genen zit.
0: Snap
1: het,
0: ja, je.
1: Precies. Maar wat sprak je zo aan die graffiti? Wat was dat zo?

0: Waarom raakt hij dat zo?
1: Kijk, je doet het met een spuitbus.
0: Ja.
1: Dus dat is niet...
0: Dat is anders penseel, dan met de penseel. Ja, ja.
1: Weet je, en ik snapte nooit hoe ze die lijnen zo dun konden krijgen. Verschillende dingen. Weet je, vroeger had je maar één cap. Cap is die tuitje wat je op de spuitbus hebt. Maar tegenwoordig heb je verschillende. Je hebt zelfs robotische caps nu dat effecten kunnen creëren, al die dingen. Maar het was mij gewoon dat mensen met een spuitbus dat konden doen. Want een spuitbus, daar heb je te maken met druk, afstand en snelheid vandaan. Daarmee bepaal je eigenlijk hoe de lijnen eruit gaan zien en zo.
0: Dat is dus techniek.
1: Ja, dat is techniek. En dat, weet je, als je klein bent, dan zie je dat. En denk je, oh, dat wil ik ook. En je snapt het niet. Dus ik heb bij mij thuis op Curaçao ook op die zinkplaten allemaal lelijke dingen gedaan. Maar voor toen was het super dope. Dus dat is een groeiproces, denk ik.
0: En hoe is het dan vanuit de graffiti richting het doek gegaan?
1: Nou, oké. Kijk, het is niet dat ik voor het eerst na graffiti op doek ben gaan, weet je, want...
0: Ja, ik zie er ook ze pakken al.
1: Vroeger deden we ook gewoon op houten plankjes en whatever dat je tegenkwam. Een schoen, een stukje, canvas, oud, ergens, dus nee, maar na de graffiti, ik was eigenlijk naar kunstacademie gegaan. En we hadden les telkens met tekenen. Dan zit je met papieren te tekenen. Dan moet je zo'n map hebben met 120 losse blaadjes erin. En dan moet je je werk gaan vertonen. Oh ja, welke blaadje? Dus ik was het zat.
0: Ja.
1: En lang leven de action. Want als student heb je niet veel geld, weet je. En dan kom je in de action. Maakt niet uit wat de kwaliteit is. Is goed.
0: Ja.
1: Want je kan het betalen. Dus ik had wel goede verf, maar mindere canvas, zeg maar. Maar het is oké. Want ik dacht van, weet je, ik ga niet al deze papieren de hele tijd dragen. En zo ben ik eigenlijk, ik heb mezelf beloofd van, ja, vanaf nu. En dat was het tweede jaar dat ik op de kunstacademie zat. Vanaf nu ga ik alleen maar op canvas doen. Maar het duurde niet heel lang, want daarna werd ik van school afgetrapt. Dat is mijn eigen schuld, dus niks aan de hand. En dan ben ik gewoon verder gegaan. Weet je, mijn broer heeft een tattoo shop geopend in Nijkerk. Hij zei van, bro, je bent drop-out, je werkt maar bij mij. Ja. Ik zei, prima, dan hoef ik niet te schuilen voor mijn vader. Weet je, dus zodoende. En het is fouten maken. En ik schilder op alle canvas, weet je. Oude canvas, nieuwe canvas, het maakt niet uit. Want ik denk dat alle lagen wat op de canvas liggen, die vertellen een eigen verhaal, weet je. Dus eigenlijk kan je kunst zien als, tenminste mijn kunst, kan je zien een beetje als een ui.
0: Ja, met heel veel laagjes.
1: Heel veel laagjes, weet je. Daarom werk ik ook het meest transparant in dingen, want dan kan je andere beelden creëren in plaats van zo dik dekkend. Ja. Dus, ja.
0: Je zei net schuilen voor je vader. Het werd wel omarmd dat je de kunstacademie ging doen? Of was dat
1: nee,
0: al?
1: Nee, maar dat was niet het probleem.
0: Nee, dat was wel oké. Dat was wel oké.
2: Gehoorzaam op school was het probleem.
1: Het is, kijk, weet je, daar heb je je best gedaan om daar te komen. Helemaal differentiële aanlegtest gedaan, want ik had geen diploma verder om daar te komen. Of niet de juiste. En dan ben je daar en dan verprust je het, weet je.
0: Ja.
1: En mijn vader die heeft altijd tegen mij gezegd van, bro, het maakt me niet uit wat je doet als je maar iets doet. En daarbij wil ik niet zeggen van, ga drugs verkopen of zo. Want dat niet, hè. Maar als je maar positief, productief bent voor jezelf. Je gaat niet thuis zitten.
0: Er zijn meer opties dan drugs verkopen, ja. Ja.
1: Sorry?
0: Er zijn meer opties dan drugs verkopen, ja. Het is niet...
1: Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Nee, maar als je maar bezig bent voor het betere voor jezelf, weet je. Maar ja, drugs verkopen, dat gaat niet goed.
0: Nee, dat gaat niet goed. Niet goed.
1: Eindigt niet goed. In
0: nee,
1: ieder geval.
0: Zeker niet. Hey, de muziek draait al, dus ik moet heel erg afronden. Waar kunnen mensen... Nee, praat in de microfoon. Waar kunnen mensen jou vinden als ze jouw werk willen zien?
1: Je kan me vinden op Instagram. Daar heb ik Bandenbeer Inc. Dat is mijn tattoopagina. En ik heb sinds kort een website. www.bandenbeerarts.nl
0: www.bandenbeerarts.nl. Daar kunt u al het werk van Mihailo Eikenaar vinden. Tot het volgende uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De zaterdagcoulissen.

Ja, en dan zijn we alweer voor het tweede uur. En het tweede uur hebben we ook weer allemaal mooie onderwerpen over kunst, over cultuur, over film, over theater. Ja, we eigenlijk niet over. Ondertussen worden die handjes geschud aan de tafel. Dat is ook altijd heel gezellig. En we hebben aan tafel Hans Dorrestein en Rob Crispijn. Maar we gaan eerst even luisteren naar wat muziek. En ik was afgelopen woensdag bij de cd-presentatie van Esther van Hees. In het Museum van Beeld en Geluid werd deze gepresenteerd. En daar gaf ze haar eerste LP, werd uitgereikt aan Kik van der Veer en Jacques Kleuters. Omdat zij elke keer merkte dat als haar plaat gedraaid werd bij Radio 5, dat ze dan minimaal 30 tot 40 Facebook-kijkers erbij kreeg. Nou, nu gaan we de draaien hier op 101. Dus ik ga ervan uit dat dat nu enorm toeloopt. We gaan luisteren naar Esther van Hees. En het lied heet Noorderzon. En als u denkt van, hey, dat heeft Connie van der Bosch ook gezongen. Ja, dat klopt. Nee, we gaan nog niet luisteren naar Esther van Hees. Want ik hoor dat het even anders moet. En dat was bij het Beeld en Geluid, waar wij de presentatie deed. En zong daar, ze zingt echt van alles. Dat gaat van Dr. Anders P. ook, die we net gedraaid hebben, tot Ramse Shaffi, tot Adele Bloemen, tot Wim Zonneveld. En uiteindelijk is het een jazzzangeres die daar in het Beeld en Geluid haar presentatie deed. Ik probeer de tijd vol te lullen, maar nee, ik moet gewoon door.

0: Hans Dorrestein is schrijver, tekstdichter en cabaretier. Ooit stond hij nog voor de klas als leraar Nederlands, maar midden jaren 70 koos hij helemaal voor het schrijven en het theater. Hij maakte deel uit van het befaamde schrijverscollectief met onder andere Willem Wilmink en Karel Eijkman en schreef voor programma's als De Straatmaker op Zeeshow, J.J. de Bom en Het Klokhuis. In zijn latere werk kregen Vogels Natuur een steeds grotere plaats. En op 27 september staat hij samen met zijn oude vriend en collega tekstschrijver Rob Crispijn in Kasteel Hakvoort in Voorde bij Zutphenstad. Tijdens een speciale middag van natuurmonumenten brengen ze daar verhalen en muziek over een gedeelde liefde voor taal en natuur. En daar gaan we het zo meteen over hebben, maar ik wil heel graag met Hans eerst praten over een andere jaarlange samenwerking, die met pianist en componist Martin van Dijk. Mensen die vaak het programma gehoord hebben, weten dat ik nog ooit op een kleinkunstopleiding zelf gezeten heb en daar warme herinneringen aan Martin heb. En elk lampje wat ik op Martin extra kan zetten, wil ik graag doen. En als iemand Martin goed gekend heeft, dan is het Hans wel. Hans, goedemiddag inmiddels.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat u hier wilt zijn.
1: Ja.
0: Ja, mag ik gewoon daar eigenlijk mee beginnen met Martin? Hoe is Martin in uw leven terechtgekomen?
1: Eerst had ik hem al een keer ontmoet. Toen deed ik een programma met Adèle Bloemendaal.
0: Samen en solo? Samen solo?
1: Ja, in de zomer. Ja, en daar zag ik hem voor het eerst.
0: Ja?
1: Toen was hij al meteen heel behulpzaam. Want ik ben een buitengewoon slechte zanger en muzikus. Dus, toen hadden we het hartstikke leuk. Ja.
0: En wat was het eerste wat u in hem aansprak? Want je komt heel veel mensen tegen, maar hier is echt een vonkje gekomen.
1: Ja, nee, het is een hele vriendelijke, goedwillende man. Dus die wekt sympathie.
0: Ja.
1: En hoe die mij daarna in mijn leven gekomen is. Toen zat ik hier aan de tafel.
0: De tafel thuis.
1: Thuis, ja. Ja. En toen kwam er op een gegeven moment een auto voorrijden. En er kwam niemand uit. En ik bleef maar kijken. Ik denk, wanneer komt die nou eens een keer eruit? Toen ben ik op een gegeven moment naar buiten gaan. En toen zat Martin van Dijk in de auto te huilen. En die was helemaal uit Amsterdam naar mij toe gekomen. Omdat hij van de ene dag op de andere door Adèle Bloemendaal. Die was met optredens opgehouden.
0: Ach. En
1: ik zei, jij komt als geroepen, zei ik tegen hem. Want ik was net Frans Eeuwhard kwijtgeraakt. In een kleine ruzie. Ja. Dus, nou. En toen zijn we gewoon met z'n tweeën verder gegaan. We hebben een heleboel programma's gemaakt.
0: En hoe is dat ontstaan, die samenwerking? Want hij zit in de auto en dan. Dan heb je nog niet gelijk dat je denkt, we gaan nu een programma maken. Of was dat eigenlijk wel gelijk de insteek?
1: Nee, omdat ik was eigenlijk al bezig met een programma. Maar ik was Frans Eeuwhard helaas kwijtgeraakt. Maar daarom kwam hij als geroepen. Ik had nummers klaar. En een week later kwam hij al met nummers op muziek. Dus ja.
0: En twee weken later was hij zijn try-out.
1: Dat duurde nog wel een paar maanden. Maar toen zijn we een hele tijd verder gegaan. Ik geloof wel 10 jaar of zo.
0: Ja, jullie hebben drie programma's samengemaakt, volgens mij.
1: Ik geloof meer.
0: Of misschien nog wel meer.
1: Ja.
0: Dat zou heel goed kunnen. Ja. Ik weet dat hij altijd heel enthousiast vertelt ook. Want hij heeft lang met Adèle samengewerkt, inderdaad. En met u dus.
1: Ja.
0: En dat hij altijd heel enthousiast kon vertellen dat hij wel met u opgetreden had. En de ene avond was beter dan de andere avond, uiteraard. Maar hij kon altijd aan u merken of het een goede voorstelling was. Want als u na afloop cd's en boeken verkocht, dan ging het goed. Maar als u gelijk in de auto zat daarna, dan wist hij van, dit was niet de beste avond.
1: Vertrok ik dan meteen.
0: Ja.
1: Oh ja, dat
0: klopt. Dat zei hij tenminste.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat zou ik doen. Ja.
0: Ja. Dan als het publiek niet aanstond of wat dan ook. Dan,
1: soms heb je geen respons en denk je, dan ga ik niet.
0: Geen boekjes verkopen
1: in afloop. Voor straf.
0: Ja, precies. Dat is niet het hoogtepunt van de avond, denk ik.
1: Nee.
0: Het verkopen van de boeken. Martin, u heeft ook ooit een keer geschreven dat u aan Martin kon zien of het een avond goed was of niet. Een bepaalde blik in de ogen misschien of een bepaalde. Dat heeft u ooit geschreven in een van uw eigen columns.
1: Ja.
0: Maar u weet het niet meer.
1: Dat weet ik niet meer, maar het kan makkelijk. Want hij was een open boek.
0: Mm-hmm.
1: En hij reageerde ook heel spontaan op dingen. Dus, dan hoefde ik helemaal niet aan hem te vragen hoe het gegaan was. Maar. Oh ja, nee, dat kan ik best gezegd hebben, ja.
0: En Reageerde hij ook, dus u kon aan hem zien, maar kon hij ook aan u zien of het goed was dan? Of was dat vooral het weglopen na afloop van, dan weet je, het is niet
1: nou,
0: goed?
1: Nou, dat zal hij wel gezien kunnen. Dat kan je niet echt helemaal verbergen. Zeker niet voor een pianist die elke avond je meemaakt. Hè?
0: En al, maar, ja, sorry.
1: En weet je, hij was echt sturend. Want zonder met een echte componist had ik nooit een paar jaar kunnen werken. Met een echte. Want die was trouwens vanzelf na twee avonden opgestapt. Want ik kan niet tellen.
2: Ja.
1: En
0: je hoort erop
1: geen
0: spijt af.
1: En hij kan zo goed tellen dat hij weet wanneer hij moet invallen. Wanneer ik moet of wanneer hij moet invallen.
0: Ja, hij is heel dienend naar de.
1: Hij is heel dienend.
0: Ja, naar degene die speelt in de.
1: En ik heb maar één keer. Ik heb echt nooit fouten horen maken. En als hij ze gemaakt heeft, hoorde ik ze niet. Maar. Één keer, en nou, dat was in Carré. En toen zongen we de wandeling. Soms kom je iemand tegen die je kende. Dan denk je, dat is aardig, een bekende. De stad is groot. En dat gaat over dat je zoveel doden tegenkomt bij een wandeling. Die al lang weg zijn, maar die kom je dan zo. Nee. En daar zat een ongezongen muzikaal refrein in. En op een gegeven moment, in Carré, denkt hij, hij begint aan de tweede keer rond. Hij wist het niet meer. Hij wist niet hoe hij verder moest. En dan maak je dus echt iets mee. Ik glimlachte vriendelijk tegen ik zoiets van. Hè, want dat deed hij met mij ook altijd. Ja. Van, er is niks aan de hand. En toen heeft hij dat heeft hij misschien wel 5 keer moeten doen. En toen dook hij er weer in.
0: Maar dat is echt zo'n mooi samenwerksmoment, toch? Dat je elkaar kan redden op zo'n podium, inderdaad.
1: Ja, en dan voel je ook dat je goed met elkaar samen kan werken op zo'n moment.
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar ik vind het nog knap dat hij het weer gevonden heeft, hoor. Als ik eruit ben.
2: Verschrikkelijk lijkt me. Ja. Dat zijn nachtmerries eigenlijk.
1: Nou. Ja.
0: En hij kon dat gewoon.
1: Ja, hij kon dat.
0: Hij is nu dit jaar 10 jaar overleden.
1: Ja, is het alweer?
0: Ja.
1: Verrekt.
0: 2016 is hij overleden.
1: Staat dat. Ja. Maar ja, voor een heel oud mens zoals ik is 10 jaar niks. Dus.
0: Nee, het is één keer knipperen en het is voorbij.
1: Ja, zo. Ja, voor jou nog niet. Maar.
0: Nee, voor mij is 10 jaar nog heel ver weg. Als we nu. Het is een soort. Hanneke Groenteman zou het een hele slechte vraag vinden, want het is een emotionele vraag. Maar als hij nou nog één stuk voor u zou kunnen spelen, welk stuk zou dan willen zijn dat hij speelt?
1: Dat hij speelt.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is inderdaad een wandeling.
0: Ja?
1: Ja, dat ging zo prachtig. En het is een verrukkelijke tekst. Maar hij had een prachtige, een doorstromende.
2: Nou, dat kon niet goed, hè?
1: Beweging van gemaakt.
2: Ja, hoor, was hij nou van Wilmink?
1: Hij was van Willem. Ja. Willem Wilmink.
2: Ja.
0: En als u Martin zou willen beschrijven van de mensen die hem niet kennen. Want wij kennen hem. Ja, ik ken hem zo'n stukje. U kent hem veel beter. Wat moeten de mensen van Martin weten?
1: Nou, dat hij nooit te beroerd is om je bij te staan. Op de planken. En echt goedwillend iemand. En eigenlijk ook nooit chagrijnig.
0: Dus. Nee, dat klopt inderdaad. Hij had van nature hij kon een beetje norsig kijken.
1: Oh ja?
0: Ja, dat kon hij wel. Zeker als hij geconcentreerd achter die piano zat.
1: Dat zou kunnen.
0: Dan kon hij wat norsig kijken.
1: Maar hij is me nooit tot last geweest eigenlijk.
0: Nee, en hij kon juist heel erg blij zijn als het echt gelukt was. Ja, als de compositie gelukt was. Heeft u dat meegemaakt? Hoe was zo'n ervaring als u dan samen lied had gemaakt en hij had hem eindelijk onder de knieën?
1: Oh, dan dansten we door de kamer.
0: Ja?
1: Ja. Want dan was hij ook zo blij dat ik het goed vond. Want hij kwam dan bij mij alsof het een leerling was van de lagere school. Ja. Dus je, ja, maar man, als het niet goed is, dan maak je een nieuwe. Maar het was zo heerlijk om het goed te vinden.
0: Ja, en hij kon heel tevreden zijn dan ook. Ja. Ik weet dat hij voor onze keer ook een stuk van het huwelijk van Elschot uit mijn hoofd.
1: Elschot?
0: Ja, had hij op muziek gezet ook voor ons. Dat wilde hij graag in een voorstelling spelen. En hij, dat vind ik leuk. Ik ga ook muziek zetten. En ik geloof dat hij een dag later al belde van, je moet even luisteren.
1: Oh ja?
0: En dat hij dan echt al heel voldaan en terecht ook. Want dat was een prachtig stuk wat hij gemaakt had.
1: Oh ja, man. Dat is heerlijk. Dan word je weer school, jongens.
0: Ja.
1: Dat zijn mooie momenten.
0: En nou is het mooie, we gaan een cirkeltje maken. cirkel. Want u heeft met het eerste programma dat u maakte met Martin heette Cirkels.
1: Ja.
0: Daar zong u het lied in.
1: Daar zong ik zijn lied.
0: Cirkels. Laat het nou geschreven zijn.
2: Door Rob Crispijn.
0: Zeker. Nou,
2: zeg, wat een toeval toch. Hè?
0: Ja, het lijkt bijna voorbedacht.
2: Ja.
0: Ja, over nagedacht zelfs. We gaan eerst even naar Cirkels luisteren. En dan ga ik met Rob Crispijn en met Hans Dorrestein verder praten. Want jullie gaan leuke dingen doen de komende tijd.
2: Zeker.
0: Nou ja, eigenlijk maar één keer.
2: Leuk genoeg. Dit ja. is al heel leuk.
0: Zo is het, zo is het.
3: Rond als de wijnvlek van eergisteren op het vuile tafelblad spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad en de rimpels in de vijver, het vangnet van een spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin en de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok die de uren traag vermalen, heel geruisloos zonder schok. Er

wimpers soms de zon ziet ondergaan. In een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies trekken strepen in de lucht. Maar zodra de nacht weer nadert, slaan je dromen op de vlucht. Door een klok met kromme wijzers die de tijd in stukken maalt, lijkt de zomer weer aan flarden, want de klok heeft niet gefaald. Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. Tel de gladde kiezelstenen waarmee jij je zakken vult, maar de mooiste ging verloren door je eigen stomme schuld.

0: j'aime.
1: Ja, en nog steeds hier aan de tafel zit Rob Crispijn, is ook aangeschoven, en Hans Dorrestein. Want jullie staan op 27 september in het kasteel Hakfort in Voorden met een speciale voorstelling gemaakt door Natuurmonumenten. Nou zag ik wel trouwens dat Natuurmonumenten zegt dat u eigenlijk gestopt bent, meneer Dorrestein, met optreden.
2: Ja.
1: Maar als ik uw agenda kijk van de afgelopen weken, heeft u toch wel een paar keer gespeeld, toch?
2: Jawel, maar niet meer een toneel, niet meer een theater.
1: Geen echte tournees meer.
2: Geen tournee.
1: Nee, precies.
2: Snabbels gewoon.
1: Dus ook leuk.
2: Ja.
1: Ja, precies. En een mooie snabbel zit er nu aan te komen. Morgen nee. in het Hakfort.
2: Ja.
1: En wie is bij jullie met het idee gekomen dat te gaan doen? Was het Hans die tegen Rob zei of Rob tegen Hans?
2: Dat mag jij.
3: Ja, dat weet ik nog wel.
1: Je mag wel iets dichter bij de microfoon zitten als je wilt.
3: Het was Hakfort die wilde heel graag dat Hans zou komen. En dat zei ik toen een keer tegen je. En zei je, oh ja, misschien wel, ja. En toen, door een misverstand of zo, had je het idee dat ze niet echt geïnteresseerd waren.
2: Oh, wat ze hebben, ja, die directie.
3: En toen zei ik, ja, maar het is een heel aardige vent daar, dus dat kan me bijna niet voorstellen. En toen kwam ik op het idee, zeg, zullen we samen doen? Samen met de firma Ziel en Zaligheid. En dat is, toen werd je enthousiast.
2: Maar jij had daar toch al opgetreden met de firma Zaligheid?
3: Ja, precies.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ja.
1: En daar was deze zaadje geplant.
3: Het was een hele leuke voorstelling.
2: Nou ja, dus toen had je. En voor mij maakte het makkelijker. Dan hoef je niet een heel programma te doen. Dan deed ik het lekker met jou.
1: Ja.
2: Ja. Want dan moet dat door mij, die dat afhouden, gebeurd zijn nadat ik eigenlijk zo'n beetje gestopt ben.
3: Nou ja. Ja,
2: oh ja, oké. Okay, dus ja. Dat was niet. Ja.
3: Ja.
1: Nou stond u natuurlijk de laatste jaren bekend dat u vooral gewoon lekker van papier de voorstelling speelde.
2: De laatste jaren? Altijd. Ik heb nog nooit een tekst uit mijn hoofd geleerd. En dat vinden de mensen raar. Maar ik schreef liever een nieuw nummer. Snap je? Dat kostte me veel te veel tijd.
3: Hmm. Dus,
2: maar dat leuk. Ken je Mini en Maxi?
3: Ja. Ja.
2: En ik heb afscheid genomen. Voorlopig afscheid genomen. Ja. Jaren geleden in Carré.
3: Ja.
2: En toen ik na afloop in de foyer kwam, zaten zich allemaal kapot te lachen. Vooral Mini en Maxi.
3: Ja.
2: Die hadden nog nooit meegemaakt dat een cabaretier zijn hele programma voorlas. Ja, behalve de liedjes, die zong ik dan wel. Maar, ja.
1: Tegenwoordig noem je dat een unique selling point, toch? In slecht Nederlands.
2: Hè?
1: Tegenwoordig noemen ze dat een unique selling point, juist, toch? Dat je een uniek iets.
2: Uniek, oh ja, waardoor je.
1: Ja, net even anders bent dan de rest.
2: Jij kan dat weer permitteren.
1: Exact.
2: Dan. Ja.
1: Zo werkt dat, ja. Dat is toch mooi. De voorstelling is met Rob en jullie samen dus. Natuurmonumenten zegt een samenwerking die 40 jaar in de maak was. Jullie kennen elkaar al 40 jaar volgens.
3: Ja, dat klopt wel zo'n beetje.
2: Ja, eind. Nou ja. Volgens mij ben ik wel eerder bij Herman van Veen van jou ontmoet.
3: Precies. Ik weet nog, dat was heel grappig. Ik was toen bij de voorstelling betrokken van Herman van Veen. Hè.
2: Als lichtman?
3: Ja, ik deed. Ja. Ja, ik deed de volspotten.
2: Ja.
3: Nederig werk, mooi.
2: Ja,
1: maar belangrijk werk.
3: Een belangrijk werk. Vooral als je niet. Ik ben één keer te laat geweest, omdat ik in slaap gevallen was. Maar ik had een kwartier niks te doen.
1: Daar praat over 2 weken wel over.
3: Ja. Maar ik deed dus de volspot. En ik zat met Herman. Nee, ik kwam binnen in dat café wat je had. Carré Café of zoiets, weet je wel.
2: Oh ja.
3: Waar je de trap af moest.
2: Ja.
3: En dan zat jij met Herman. En ik werd voorgesteld aan jou.
2: Zat ik met Herman?
3: Ja.
2: En
3: ik weet niet, jij zei iets. Wist ik nog maar wat, maar ik heb een slecht geheugen. En ik schoot al meteen zo in de lach. En dat ging zo door. En toen zie je, vanuit een soort wanhoop kon jij zulke grappige dingen zeggen. Had je toen al.
2: Ja.
3: En ik dacht, wat is dat een leuke gast. En jij zegt, ja, wel, dat is allemaal wel leuk om te lachen. Maar wel, al mijn teksten zijn door jou verdrongen of sowieso.
2: Jij had toen opeens een paar. Daar was ik natuurlijk erg door beledigd. In ieder geval was ik daar jaloers op.
3: Ja.
2: Ja, leuk.
3: Dus, maar goed, we hebben elkaar heel lang niet gezien. En ik weet niet wat de aanleiding later was.
2: Ja, want
3: ik toen kwam ik bij je toen je in Ede woonde boven de supermarkt.
2: Ja, weet je dat ook?
3: Verschrikkelijke plek. Oh,
1: ja, wat was er zo erg aan dan?
3: Nou, ik wil niet boven de supermarkt. Ik bedoel, voor iemand die van vogels houdt, is geen leuke plek.
1: Hoor. Maar is dat niet waar jullie elkaar gevonden hebben uiteindelijk dan, in die vogels?
2: Ja, ik begon ook op vogels te kijken. Maar in de loop van de tijd merkte hij dat er geen schot in zat.
1: Mm.
2: En toen heeft hij me uitgenodigd om mee te gaan naar Spanje.
3: Ah, dat was heel anders. Ik zou met mijn vrouw Annette, zouden we 3 maanden naar... We hadden zoiets, we zijn allebei onafhankelijk. Waarom gaan we altijd maar 3 weken of zo? Nee, we gaan gewoon 3 maanden. En toen vertelde ik dat tegen jou, dat we naar Extremadura zouden gaan. Heel beroemd vogelgebied. En toen zei jij, met een list, zei jij... Ja, ik moet eigenlijk werken aan mijn nieuwe programma. Als we nou samen aan dat nieuwe programma gaan werken... dan slaan we 2 vliegen in 1 klap.
2: Oh ja.
3: En toen vertelde ik dat tegen Annette. En Annette had iets van, Jezus, die man. Of ik daar nou zo zin in heb.
1: 3 maanden mee.
3: Het zou niet 3 maanden zijn. Het zou 1 maand zijn. En dus dat is toen zo gebeurd. Nou... Annette was na 1 dag of na 1 uur was ze om. Want hij is een hele leuke man om mee op te trekken. Dus dat was het probleem niet. Maar ze had meer de verhalen gehoord van hondenhater en zo. Dus en toen zei je later. Ja, ik heb dat maar gezegd. Samen een programma maken. Alleen maar omdat ik mee wil.
2: Zo, ja. Terwijl ik me echt denk dat jij mij gewoon op een gegeven moment uitnodigde. Omdat je wel zag.
3: Uit de goedheid van Maart. Nee,
2: maar omdat je.
1: De barmhartige, ja.
2: Ja, omdat het met mij maar niet opschoot. Ik schoot niks op met dat vogelkijken. Nee.
1: Was dat ook, want er is een verhaal dat jullie samen een bijzonder vogeltje hadden gevonden. Was het een specht of was het een ander soort?
3: Ja, groene specht.
1: Was dat in de reis?
3: Hij zag hem maar niet.
1: Dat was tijdens die reis ook.
2: Ja. Oh, ja. Oh.
3: Ik zeg, je kijkt eerst naar die boom hiervoor, die zie je. Dan ga je nog 1 boom naar achter en dan de 3e boom, daar zit hij. Op ongeveer de 2e tak. Waar dan? Waar? Ik zie hem niet. Godverdomme, ik zie hem niet. Rustig, Hans. 3e tak, 2e tak, weet ik veel wat. Nou, toen zag hij hem en op dat moment vliegt hij weg.
2: Ja, zo heb ik. Ja. Ik zie hem altijd op laatst omdat ik er zo lang over doe.
3: Ja.
2: Ja, dus geen wonder. Ja.
1: Wat kunnen de mensen allemaal verwachten morgen in Hackfort? Want dit zijn mooie verhalen. Maar wat zien de mensen morgen?
3: Nou, wel een paar hele prachtige dingen van.
1: Ja, want de firma zit er dus bij, die gaat liedjes zingen.
3: Een paar mooie liedjes gaan we zingen. En ik zie hier dat we van Hans, Fabel en Fapsel.
2: Ja.
3: Nou, hij heeft een stukje voorgelezen. Dat is echt heel geestig. En de lelijkheid deel 4, neem ik aan?
2: Ja, nee, het 4e lied over de lelijkheid.
3: Oh, oké.
2: Dat is het.
3: Hij is een expert in lelijkheid.
2: Ja, man. Dat was...
1: Hij heeft daar meerdere versies van gemaakt.
3: Een moedertje lief. Ja, hij heeft van alles zo even dat ik weer weet. Want ik ken het, sommige dingen natuurlijk wel. Maar veelbelovend.
1: En we gaan de pauze in met Katje Schuurman.
2: Nou, dat is goed. Ja, anders vergeet ik dat.
1: Ja, precies. Dan weten mensen morgen, kunnen ze dat onthouden. Ik dank u heel hartelijk dat jullie eens de gast wilden zijn bij mij in de uitzending. En heel veel, dat zeg je, toi, toi, toi in de theaterwereld.
2: Oh, ja.
1: Morgen in Kasteel Hackfort.
2: Ja. Dank je wel.
1: En wij zien elkaar over 2 weken weer met de firma, hè, Rob?
3: Hartstikke leuk.
1: Zo is het. Ja.

0: Również Pijn.
1: Ja, Rob Crispijn, de firma Ziel en Zaligheid die Suzanne speelde. Dit was een opname uit de Kleine Comedie met Stef Bos en Harry Saxioni. En de firma Ziel en Zaligheid is op 4 oktober, kunt u die nog bezoeken, bij het Haarlem Vinyl Festival bij Circus Hakim, waar een gastoptreden van Hakim zelf bij is. En op 11 oktober is het firma Ziel en Zaligheid ook hier bij het Herman van Veen Arts Center. Daar kunt u ook nog kaarten voor kopen. En 10 oktober, zoals ik net al zei, is Rob natuurlijk ook bij ons in de uitzending. Ja, dat is het eigenlijk. Dat moest ik nog even zeggen. Ja, we gaan luisteren naar de column van Taco.
2: De column van Taco.
1: Ja.
2: Zeg je dat mooi?
1: Mooi, hè?
2: Ja.
1: Ja, heb ik opgeoefend heel de zomerlang.
2: De column heet Circulair. Ja. Ik heb het idee dat steeds meer mensen inzien dat het weggooien van spullen, maar ook van eten, niet meer van deze tijd is. Veel van die dingen waar ik zelf het nut niet meer van inzie, geef ik tegenwoordig ook weg. Of verkoop ik via Vinted of Marktplaats. In plaats van ze naar de stort te brengen. Ik kom uit Brabant. En de stortplekken in Brabant waren vroeger de motocrossbanen, die met de jaren dus steeds hoger werden. Laag je zand erover en je kon weer verder crossen. Door zeurende buurtbewoners en menig hondeneigenaar met angstige hondjes, die het geluidsoverlast, de stank en de scheurende Yamaha's en Honda's meer dan zat waren, mag je op deze plekken niet meer crossen. En zijn dit nu afvalbergen geworden, vergroend tot grasweiden voor schaapjes. De huidige stort is dus niet meer zoals deze vroeger was. Afgelopen zaterdag had ik met veel pijn en moeite de auto van mijn vriendin volgeladen met rotzooi. Spullen die ik op Marktplaats aan de straatstenen niet kwijtraakte en die de kringloop zelf ook weigerde. Sterker nog, die hadden nog liever de kauwgom van een stoep geschraapt en deze als gebruikt maar nog goed voor een tweede ronde in de etalage gezet, dan dat ze ook maar een van mijn vintage spullen in hun winkel wilden hebben. Ik dus op weg naar de vuilstort. Trouwens, als ik nu tegen een 18-jarige vuilstort zeg, dan heeft hij geen idee waar ik het over heb. Waarschijnlijk denkt hij dat met zijn puberale inzichten dat ik naar het toilet ga. Ik moet me dan ook corrigeren en aangeven dat ik naar de Milieustraat ga. En daar sta ik dan, in een lange rij vol afgeladen auto's en aanhangers voor de ingang, langzaam bewegend naar de niet te missen slagboom. Als ik een beetje met mijn ogen knijp, lijkt het wel of dat ik voor Checkpoint Charlie sta. De slagboom gaat omhoog en ik word aangesproken door een medewerker van de Milieustraat. Die herken je doordat deze een soort oversized reflecterend reddingsvest aan heeft, waarvan het lijkt dat hij te vroeg aan het koordje heeft getrokken voor het te water gaan van een neerstortend Corandon-vliegtuig uit de Costa del Drama, vol met stomdronken inclusief atleten, all-inclusive atleten en handdoek op lichtstoel zwembad terroristen. Met een uiterst gasvrije blik maakt de Milieustraatmedewerker een draaiende beweging met zijn arm. Ik weet dat hij bedoelt dat het raampje naar beneden moet. Echter, zo'n 18-jarige puisterkop heeft vast geen idee wat ermee bedoeld wordt, aangezien hij nog nooit spierpijn heeft gehad van het open en dichtdraaien van een autoraam. Vriendelijk wordt er naar mijn identiteitsbewijs gevraagd. Als inwoner van Soest mag ik namelijk gratis mijn zooi naar de Milieustraat brengen. En dat is lang niet in elke gemeente zo. Uiteraard heb ik hier alle begrip voor en ik hoop dan ook dat de nieuwe burgemeester die we volgend jaar schijnbaar zelf mogen kiezen, deze oeroude Soester traditie in ere houdt, net als de gildefeesten, de hemelvaartmarkt en de podiade. Echter, natuurlijk had ik hier geen rekening mee gehouden op deze stressvolle zaterdag en ik had dan ook geen bewijs meer dat ik was. Aangeven dat ik een bekende columnist was voor Radio Eemland 1 maakte geen indruk. Net als de hele grote letters op de auto van mijn vriendin met haar bedrijfslogo en adres, uiteraard in Soest. Zijn nog steeds hartelijk, maar uiterst serieuze reactie was, dat kan iedereen wel op zijn auto plakken. Alsof ik een immens bedrag aan stickers heb besteld op Alibaba, ga uitgeven om vervolgens mijn hele weekend op te offeren aan het waarschijnlijk scheef en volle luchtbellen plakken van logo's en letters op mijn auto. En dat allemaal om uitsluitend, en dan ook echt uitsluitend, mijn overtollige afgedakte teringbende uit de garage en van zolder op deze prachtige locatie in Soest te gaan dumpen. Zelfs met deze argumentatie kreeg ik deze aardige meneer niet overtuigd dat ik echt in Soest woonde. Echter, hij had het natuurlijk eerder meegemaakt en gaf mij de tip om mijn bank-app te openen en daar via mijn persoonlijke gegevens het adres aan te klikken. Want daar staat immers je woonadres. Ik kon niet tegenhouden dat hij meekeek op mijn telefoon en dat hij uitgelachen was na het zien van mijn banksaldo. Dat begon met een minteken. En daarna het adres had gecontroleerd, mocht ik eindelijk doorrijden. Dit onder luid gejuich van medesoesters die met ronkende auto's in een steeds langer wordende rij stonden te wachten. Ook hier weer een korte uitleg, zodat alle 18-jarige mentaal gekneusde TikTokkers dit begrijpen. De term ronkende auto werd vroeger veelvuldig gebruikt omdat brandstofauto's niet zoemden en ook geen irritante hoge geluidjes produceerden, maar een ongezonde blauw en grijze rook uitstoten uit een metalen pijp hangend onder de achterbumper. Zie het als een vepende bureau die geen lood en THC de atmosfeer werpt, maar heel veel gezondere koolstofdioxide en fijnstof. Nou, het lage en zware geluid van dit proces wordt ook wel ronken genoemd. Voor alle oudere luisteraars, een biro is een dichte scootmobiel die al toeterend over het fietspad heen raast met snelheden die je voorheen alleen in een Tafariomatic kon halen. Maar ik dwaal weer af. Al dwalend op het platform van de Milieustraat moest ik natuurlijk wel het juiste afval in de daarvoor bestemde afvalcontainer gooien. Kijkend naar de ongeorganiseerde rotzooi in mijn auto was dat nog een hele klus. Ik had natuurlijk met het inladen geen rekening gehouden met de volgorde van het uitladen. Maar na vele kilometers lopen met handen vol met door de jaren heen zorgvuldig verzamelde rotzooi, had ik toch eindelijk weer een lege auto. Tja, en wat doe je met een volledig lege auto? Daarmee ga je naar de kringloop. Dus Milieustraat uit, kringloop in. Want toevallig is de kringloop in Soest gehuisvest naast de Milieustraat. Iemand van de gemeente Soest had een heel goed commercieel inzicht. Met trots staat mijn vriendin nog te kijken naar de o zo mooie lege schuur die net is aangeveegd en waar de fietsen nu eindelijk zonder elkaar met elkaar in verstrikt te raken vrij naast elkaar kunnen staan. Niet wetend dat ik alweer een auto vol heb met door anderen afgedankte pareltjes die ik echt niet kon laten liggen. Heerlijk, de circulaire economie. Goed voor het verminderen van de afvalberg, minder goed voor het behoud van je relatie.
0: Taco, dankjewel. Ja, wat je zei inderdaad over de milieu, dat je die woorden meer. Ik had laatst iemand zei van, ik moet even toilet maken.
3: Ja.
0: Dus dat was gewoon even make-up en dat soort dingen.
3: Ja.
0: Ze staat, we gaan toilet maken. Hoezo, lekt die dan? Wat is er aan de hand?
2: Oh, ik voel me zo'n oude man nu.
0: Ja, we worden oud, Taco.
2: Ja, zeker.
0: Ach. Hé, jij bent, ik mag geen hee zeggen van mijn eindredacteur, beste Taco.
2: Ja.
0: U bent ook bij Artisok betrokken als...
2: Zeker.
0: Als agendabeheerder.
2: Ja, klopt.
0: Heb je nog leuke agendapunten?
2: Jazeker. Artisjok is eigenlijk net weer begonnen, seizoen. En wat heel leuk is, Artisjok bestaat volgend jaar 60 jaar.
0: Echt waar?
2: Ja. En we zijn nu zeg maar met een aantal comité's bezig om na te denken wat we volgend jaar gaan doen. En ik kan nog helemaal niks verklappen, maar we gaan heel veel doen.
0: Ja.
2: Dus dat wordt heel leuk.
0: Een druk agenda.
2: Jazeker. En zoals je aangaf, een van de dingen die Artisjok ook doet, is dat ze elke eerste vrijdag van de maand theatervoorstellingen hebben. En aankomende vrijdag, dus dat is volgende vrijdag, zijn er nog plaatsen beschikbaar voor hele leuke theatervoorstellingen. Het zijn eigenlijk 3 theatervoorstellingen.
0: Dat zit op 2 oktober, denk ik, hè?
2: 2 oktober is dat.
0: Ja, we moeten even de data noemen. 2 oktober, ja.
2: Sorry, op 2 oktober, dus aankomende vrijdag.
0: Ja, anders de herhaling is geen aankomende vrijdag meer, dus daar moeten we 2 oktober noemen.
2: Ik raak je kwijt, maar dat...
0: Ja.
2: Maar in ieder geval...
0: Die zijn er vorige week pas uit.
2: Ik ga verder. Ja. Heel leuk. 3 voorstellingen. 3 korte voorstellingen, zeg maar. The Bitch, Duo A&I. En nog eentje van Kovo Producties. 3 korte voorstellingen. 3 heel andere voorstellingen. Hele leuke avond wordt dat. Ik sta weer achter de bar. Dus als je me lief aankijkt, wie weet wat voor korting je krijgt op het biertje. Maar eerste vrijdag van de maand dus. Leuke voorstellingen weer.
0: En wanneer gaat er een toertje vooruit weer?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. We zitten na te denken om een nieuwjaarsreceptie te gaan doen. Dus dat wordt de eerste week van januari dan. Want voor dit jaar zijn we eigenlijk uitgepland. Dus, maar we komen
0: eraan. Maar je bestaat nog wel?
2: Nou, zo.
0: Oh, dan is het
2: elke
0: goed.
2: Dinsdag trainen. Iedereen is welkom om elke dinsdag bij Artisjok te komen kijken naar hoe wij trainen.
0: Het improvisatietheater.
2: Zeker. Ja, heel leuk.
0: Zo is het.
2: Dankjewel voor je tijd.

0: Uit de krochten van de archief van het Beeld en Geluid was dit Willem Ruijs die het nummer Singing in the Rain zong. En Willem Ruijs is dit jaar alweer 40 jaar overleden. En over 4 weken uit mijn hoofd komt hier Sisir Bestebreur, vriend van de show, om te praten over 40 jaar, nou ja, langer dus, Willem Ruijs. Wat daarmee betekend heeft voor de Nederlandse televisie, die ook alweer 75 jaar bestaat dit jaar. En daar ga ik het ook met hem over hebben. Dus over 4 weken Sisir over heel veel mooie onderwerpen. En nu aan tafel Luc Roest. Luc, ik had een uitgebreide introductie geschreven, uitgebreide dingen bedacht. Jij en ik maken sinds een paar weken de film mixtape. Een
1: paar weken?
0: Maanden?
1: Maanden. Het is alweer...
0: Maar heel onregelmatig.
1: Heel onregelmatig.
0: En wij gaan nu regelmatiger het programma maken.
1: Om de 2 weken is de plan.
0: De film mixtape. Wat voor programma wordt dit?
1: Een programma over films?
0: Nee.
1: Oh, dit programma vandaag?
0: Nee, het was echt waar.
1: Het programma wat we op de woensdag draaien, die op zaterdag te horen is.
0: Ja, ik denk zelfs dat er vanmiddag al eentje te horen is.
1: Ja, nee, die van een paar weken geleden.
0: Ja.
1: We hebben het over de nieuwste films die uitkomen als eerst. En daarna gewoon alles wat we op de woensdag draaien, die op zaterdag te horen is.
0: Ja, ik denk zelfs dat er vanmiddag al eentje te horen is.
1: Ja, nee, die van een paar weken geleden.
0: Ja.
1: We hebben het over de nieuwste films die uitkomen als eerst.

0: ook gezien hebben. Ja. Jij hebt hem gezien afgelopen zondag.
1: Ja,
0: afgelopen zondag. Dinsdag. En we zijn allebei naar de film Singing in the Rain geweest, 1952.
1: Ja.
0: Want we hebben het steeds over die nieuwe films. Maar ik zei tegen je, je moet een keer zo'n klassieker gaan bekijken.
1: Ja.
0: Ik heb het even nagevraagd. Hij draait nu een week in Nederland deze film opnieuw. En hij is door 1400 mensen bezocht. En dat is heel weinig.
1: Maar... te weinig.
0: Is dat te weinig, ja?
1: Ja, meer mensen moeten deze film hebben gezien.
0: Waarom?
1: Het is gewoon een hele leuke film.
0: Gaan we er gelijk in.
1: Het is gewoon een hele leuke film. Op een gegeven moment kwam er een lach bij mij omhoog. En die stopte niet tot het einde van de film.
0: Dat meen je niet.
1: Nee, gewoon.
0: Waar zat die lach? Het is een film van 1952. Dus de mensen kunnen... We hoeven niet bang te zijn voor spoilers. Want de mensen hebben de tijd gehad om de film te bekijken.
1: Zodra ze beginnen met die flashbacks zijn helemaal aan het begin. Dat ze dan dat liedje gaan zingen op het podium met Fedez en Vedel.
0: Dat is de eerste scène al gelijk.
1: Dat is de eerste scène. Toen verscheen de lach op mijn gezicht. En die is mij niet verlaten tot het eind van de film.
0: Nee, wat vind je zo leuk aan die
2: gelachen?
1: Nee. Gewoon 2 uur lang met een breed lach op mijn gezicht in de bioscoop gezeten.
0: En het is een film natuurlijk, het is een oude filmfilm gedateerd.
1: Nee, denk ik. Ja, ergens wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat de dingen die in deze film gebeuren, zijn nog steeds, als je echt van films houdt, zoals ik dat doe, dan vind je deze film wel 100% heel leuk.
0: Oké, vertel voor de luisteraar die de film nog niet gezien heeft, waar die over gaat. Het is Singing in the Rain, 1952. Gene Kelly, Debbie Reynolds en Donald O'Connor spelen de hoofdrollen.
1: Ja. Het gaat eigenlijk over dat ze dus films maken, als het goed is, in Hollywood. En dat ze eigenlijk dan dat ze uitvinden dat geluid onder films komt. Dat speelt in dat tijdperk speelt het zich af.
0: Eind jaren 20.
1: In de vorige 100 jaar geleden.
0: Ja, in de vorige eeuw inderdaad. Ja. Dat bepaalde
2: zo
0: leeftijd.
2: Praten wij, als wij eind jaren 20 zeggen, dan is het ons. Ja, de vorige eeuw.
0: Ja, precies.
1: En dan komen ze eigenlijk achter dat het best moeilijker is om een film met mensen die de hele tijd stille acteurs zijn geweest en die ineens moeten praten. Dus dat blijkt best moeilijk te zijn. Dus spoilers, zeggen ze. En ze hebben dus een film gemaakt. En de film was heel slecht, want ze zeggen allemaal maar dingen. En dan hebben ze uiteindelijk besloten om een musical van die film te maken. Dus het is een soort van musical in een musical.
0: Het is een soort metafilm heel erg. Want het gaat over heel veel Hollywood dingen eigenlijk. Het gaat over de tijd dat film veranderen moest. Dat het van geluid naar...
1: Naar
0: talkies ging inderdaad. En het werd uitgebracht in een periode, jaren 50... dat de film juist heel erg bezig was stel opnieuw te ontwikkelen. Want de televisie werd de grote concurrent.
1: Ja.
0: Dus deze film is heel erg meta om zichzelf te bewijzen... dat de film nog steeds een toegevoegde waarde heeft.
2: Deze film is ook in kleur.
1: Deze film is ook in kleur. Ik heb in kleur gezien.
2: En is die dan ingekleurd of is die...
0: Nee.
1: Nee.
0: Het is een echte kleur.
2: Ja, je hoort het. Hè? Het was weer 1952 dat ik hem voor het eerst zag. Dus zo lang ik weet er niks meer van. Ja.
0: Nee, ja. Dat klopt. En maar wat het gaat dus inderdaad over het nasynchronisatie van de stem. Hè? Dus, want in de jaren 20 had je inderdaad mensen die konden helemaal niet. Die hadden bleken geen goede stem te hebben. Mm-hmm. Maar ze moesten ineens wel op film praten. Dus die werden dan nagedubt.
1: Ja.
0: Heette dat. Dat zie je in de film zie je dat ook gebeuren. Hè? Ja, dat Debbie Reynolds die dubt.
1: Die dubt die ene andere vrouw.
0: Die andere dame na.
1: Ja.
0: Wist jij dat de stem die je dan hoort. Dat is de originele stem van de namen die gedubt wordt.
1: Huh?
0: Volg je het nog?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben je kwijt.
0: Ik weet de personagesnamen niet. Maar je hebt Gene Hagen. Dat is de dame die zo'n hoge stem heeft.
1: Ja.
0: In de film.
1: Ja, ja.
0: Die wordt gedubt door Debbie Reynolds.
1: Ja.
0: Dat zie je in de film gebeuren.
1: Ja.
0: Maar de stem die je dan hoort. Die Debbie Reynolds uitspreekt. De stem van Debbie Reynolds is de oorspronkelijke stem van Gene Hagen.
1: Grappig.
0: Dus die film is ook nog eens een keer meta. In dat hij ook daar weer mee.
1: Dat is grappig.
0: Ja, toch?
1: Dat weet ik nu.
0: En hoe vind je de dansscènes?
1: Geweldig.
0: Vind je dat nog leuk als jongen van 15?
1: 17.
0: 17?
1: ik was aan het kijken naar die voeten. Ik dacht... Kunnen mensen zo bewegen?
0: Ja, Gene Kelly kon zo bewegen.
1: Gene Kelly en Donald O'Connor, die kon nog wel echt bewegen, man.
0: Donald O'Connor heeft naar de scène van Make Me Laugh 3 dagen in het ziekenhuis gelegen.
1: Ja, nee, dat had ik al gelezen. Ik heb gehoord. Ja. Je kan het ook wel zien in die scène. Dat het.
0: Omdat die jongen rookte 4 pakjes sigaretten per dag. Dat is zo ontzettend intense scène. Hij loopt op muren, tegen muren op.
1: En hij springt tegen een pop aan.
0: Van alles en nog wat. Dus hij moest na afloop 3 dagen bijkomen. Kamerinstelling was verkeerd. Oh, dus hij moest hem nog een keertje doen. Dus hij moest weer 3 dagen bijkomen.
2: Ja. Ach ja, dat is een echte acteur. Hè?
0: Ja. Gene Kelly was geen leuke man, hè? Nee. Heb je dat ook gelezen?
1: Wel een beetje.
0: Ja. Hij was, het was een perfectionist, om het zo maar te zeggen. Dus Debbie Reynolds, die de moeder is van Carrie Fisher, die ken jij weer uit Star Wars.
1: Star Wars, ja.
0: Zo gaat het programma ook.
3: Ja, leuk dit. Leuk, ja.
1: Zo gaat

0: ons programma ook. Ja,
1: precies. En die Debbie Reynolds was 19 toen zij die film maakte. Ze kon helemaal niet dansen.
0: Ja.
1: Gene Kelly vond dat zij moest dansen.
0: Ja, dat is...
1: Tot bloedens toe stond zij te dansen. Ja. Op een gegeven moment huilde ze tijdens de repetities onder een piano. Wie kwam aanlopen? Fred Astaire. Nou, dat is Fred Astaire ongeveer. Je hebt dans, dan heb je de dansgod. Ja. En dan heb je de één tweede rond zit Fred Astaire.
0: Oh, ja.
1: En die had haar erbij gehaald en Fred Astaire ging oefenen. Want die moest ook oefenen. En hij wilde haar gewoon laten zien. Ik ben echt, nou ja, ik sta in man bekend als een hele grote danser, goede danser. Maar ik moet ook gewoon oefenen. Ja. Dus het is gewoon onderdeel van het vak. En toen heeft Debbie Reynolds heel veel van Fred Astaire geleerd.
0: Ja, dat was een leuk verhaal.
1: Ja, toch? Ja, ja, vond ik ook een heel mooi verhaal.
0: Ja. ook nog iets te zeggen. Ik vond Singing in the Rain niet het beste nummer uit Singing in the Rain.
1: Wat dan?
0: Ik vond alle nummers wel leuk.
1: Behalve Singing in the Rain.
0: Singing in the Rain vond ik ook heel leuk. Maar ik vond Moses vond ik heel leuk.
1: Ja.
0: Welke hebben we nog meer?
1: Dat is een liedje dat gaat over taalvaardigheid. Hè? Over vooral spreekvaardigheid.
0: Ja, dus ik vind dat wel heel grappig. Moses supposes is doses are roses. But Moses supposes erroneously.
1: Kijk.
0: Ik al de hele week naar soundtracks te luisteren. Dus dat weet
1: heel
0: ik
1: goed.
0: Gewoon. Dus dat vond ik een leuk nummer. Ik vond Good Morning vond ik ook leuk.
1: Ja.
0: Dus ja, Singing in the Rain die zit daar denk ik met op nummer 3, denk ik.
1: Singing in the Rain die werd opgenomen met heel veel regen.
0: Ja.
1: Dat moest voor 5:00 s'avonds worden opgenomen. Want omdat de waterdruk in de stad nam dusdanig af dat iedereen zijn tuin ging sproeien, dat ze te weinig water in de studio hadden om die film op te nemen. En hij was heel erg ziek, Gene Kelly.
0: Oh ja.
1: Had 90 graden Fahrenheit. 39 graden koorts. Ja. Hij moest ondertussen maar gewoon die dansscène doen.
2: Wat een ontberingen, man. In de regen met koorts. Gewoon een beetje zingen voor waarschijnlijk een peulenschil.
1: Nou, hij was de regisseur ook van de film. Ja. En hij was wel een ster ook al. Dus ik denk wel dat hij het financieel redelijk voor elkaar had, deze man.
0: Ja.
1: Zou je nog vaker... Dus ik zei tegen jou dat je klassieke films moest bekijken.
0: Ja.
1: Dat heb je nu gedaan. Dan ga je dat nu vaker doen?
0: Ja, het was toch een plan dat we, gaan naar It's a Wonderful Life toch kijken bij kerst.
1: Ja, het is net kerst gaan we It's a Wonderful Life. Ja, maar dat weten wij, want dat weten de luisteraar niet.
0: Oh, dus kleine spoiler alert alvast. Sorry.
1: Ik vond, de luisteraar moet nou denken van, die Tim heeft hem een hele goede idee gegeven. Die heeft een oude film laten kijken. En Luc is helemaal enthousiast.
0: Ja,
1: ik denk nu thuis. Dan zou ik ook
2: gezellig samen romantisch een kerstfilm kijken. De lege zaal.
1: Heerlijk, ja.
0: Ja. Nee, ik zou wel vaker wel iets oudere films willen kijken. Ik moet alleen nog wel zeggen, ik denk dat we bijna moeten afronden. Maar ik moet wel zeggen, ik vond de Broadway Melody, snapte ik pas toen die afgelopen was.
1: De Broadway Melody is een scène van 17 minuten.
0: Ja.
1: Die dramaturgisch totaal niet relevant is voor de film.
0: Ja, nee, ik dacht, huh?
1: Ja.
0: En toen ik op mijn fiets zat terug naar huis, dacht ik, oh, ik snap het nu.
1: En wat snapte je dan?
0: Het is eigenlijk gewoon een short film in een film.
1: Ja, het is een film in een film. En inderdaad, het grappige van de Singing in the Rain film is dat het allemaal bestaande liedjes zijn. Die al heel populair waren in de jaren 50. En dit is nou zo'n Broadway in de Melody. Was echt zo'n nummer die van, eigenlijk past die echt in het verhaal. Maar hij moet er wel in nog. Want en hij is visueel ook echt wel, cinematografisch echt heel mooi gedaan met dingen. Maar die moest dus ook nog kwijt. Ja, met 17 minuten geloof ik, hè?
0: Ja.
1: En totaal niet relevant voor het verhaal.
0: Totaal niet relevant.
2: Hey, had die film heel veel impact toen hij uitkwam? Was hij heel populair al vanaf het begin? Of,
1: Het was een populaire film vanaf het begin. Maar hij had een beetje de pech dat het jaar ervoor kwam een American in Paris uit. Ook bij Gene Kelly. En die had heel goed gescoord. Waardoor deze film het eigenlijk daardoor wat minder goed deed bij al de prijzen. Omdat we hebben al aandacht aan musicals gegeven. Ja.
0: Maar over de jaren heen is het een hit geworden.
1: Het is een hit geworden, ja.
2: Nou,
1: ik moet afsluiten.
2: Dan volgende keer Blues Brothers krijgen.
1: Heel veel signalen dat de tijd op is. Ik dank je heel hartelijk, Luc, dat je in de uitzending wilde zijn. Taco, dank je wel dat je hier wilde zijn. En tot over 2 weken. Aan de luisteraars bedankt voor het luisteren. Over 2 weken zijn we terug met een nieuwe uitzending. Dank voor de techniek, dank voor de mensen hier in de zaal. En nog een hele fijne zaterdag.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar Tijd in de Mix, hier op zaterdagmiddag bij Radio Eemland 1. Geniet van een superleuke mix van allemaal leuke muziek. Verder geef ik ook nog allemaal weetjes over deze muziek, dus blijf vooral luisteren. En dat in de regio van...

Hele goede middag op deze zaterdag 26 september. Mijn naam is Tijn en dit is Tijn in de Mix. En we begonnen deze uitzending met Beat It van Michael Jackson. En daarna hoorde je De Dijk met Binnen Zonder Kloppen. Ja, en ik heb vandaag weer mijn best gedaan om een lekkere mix voor je te maken. Nou, in ieder geval om hem klaar te zetten. En ik ga mijn best doen om je zaterdagmiddag weer net wat leuker te maken. En bij Tijn in de Mix vind ik het altijd wel leuk om wat feitjes te geven over de nummers die ik draai. En vandaag heb ik er eentje over Beat It van Michael Jackson. De gitaarsolo van Beat It is gespeeld door Eddie Van Halen. Nou, misschien niet helemaal onbekend, de fantastische gitarist van de band Van Halen. Die je later vandaag ook nog hoort trouwens. En ik hoorde ooit over het nummer dat blijkbaar Michael Jackson de solo op een hele andere plek in het nummer in gedachten had. Maar Eddie, die dacht daar anders over. Hij ging dat nummer inspelen, die solo. En toen dacht hij, weet je wat, ik zet hem gewoon op een andere plek neer, want hier klinkt hij nog beter. Dat deed hij dus zonder de toestemming van de King of Pop. Nou, dat is wel een risicootje natuurlijk. Nou, en toen kwam Michael Jackson vervolgens binnen. En die kwam binnen met twee van die hele grote beveiligers. Je weet het wel, je kan het je wel voorstellen, denk ik. Twee van die reuze mannen die je gewoon zo naar buiten gooien als ze het willen. Dus Eddie was bang. Of Michael Jackson gooit me er nu uit, of hij vindt het geweldig. En Michael? Ja, die vond het echt geweldig. Dus zo is de plek van een solo van Beat It ontstaan. Je hoort nu de Steve Miller Band met hun nummer Abracadabra.

Een prachtige klassieker uit de jaren 80. Spandau Ballet met hun nummer True. En daarvoor hoorde je de Steve Miller Band met Abracadabra. En dan nu een vraag. Ken je dat, dat je aan een nummer denkt of deze hoort in bijvoorbeeld een mix en dat je niet op de naam kan komen? Nou, ik heb dat persoonlijk best wel vaak en ik vind dat echt bloedirritant, want ja, je wil gewoon dat nummer spelen en je komt gewoon niet op de naam. Dat had ik ook bij het volgende nummer. Ik hoorde dit nummer namelijk in een mix van Grandmaster Flash. Die mix die ik vaak met mijn vader luisterde in de auto of gewoon thuis. En die mijn moeder overigens verschrikkelijk vond. Maar dat terzijde, in die mix zat dit stukje. Gewoon lekker. En ik kwam maar niet op de naam. Nou, en wat denk je? Heel vaak proberen te shazammen en dat lukte niet en dat lukte maar niet. En uiteindelijk, na heel lang speurwerk, had ik hem eindelijk gevonden. En daarom hoor je hem nu bij Tiny in the Mix. Dit is 8 Wonder van de Sugar Hill Gang.

Harry Styles met zijn nummer American Girls, afkomstig van het gloednieuwe album. Nou, gloednieuw is hij niet meer, maar hij was gloednieuw in maart. Het album Kiss All The Time, Disco Occasionally. En het is alweer zijn vierde studioalbum en de opvolger van het album Harry's House uit 2022. American Girls is de tweede track van het album en werd geschreven door Harry samen met Kit Harpoon en Tyler Johnson. Verder vertelde Harry nog bij Apple Music, een interview van hun, voorafgaand aan de uitgave van het album, dat hij inspiratie heeft opgedaan voor dit nummer, nadat drie van zijn goede vrienden zijn gaan trouwen en hij zelf ook graag wilde trouwen. Vanuit die American Girls gaan we nu naar de hemel. Dit is Avicii met Heaven.

Doe maar met Liever dan Lief. Ja, en These Worlds van Natasha Bedingfield, die ga je zo horen. En dat nummer, dat verscheen in 2004 en was haar grote internationale doorbraak. Grappig detail, de tekst over gaat over het zoeken naar de juiste woorden om je gevoelens te beschrijven. En juist dat idee werd het uitgangspunt van het nummer. These Worlds werd een enorme hit en bereikte onder andere de nummer 1 positie in het Verenigd Koninkrijk, Polen en in Ierland. Natasha Bedingfield werd met haar frisse popsound een opvallende Britse artiest van de jaren 0. En de Britse broers uit Manchester die binnenkort op tour gaan, die hoor je hierna. Weet jij nou over wie ik het heb? Blijf dan lekker luisteren naar Tijn in de Mix. Maar eerst Natasha Bedingfield met...

Oasis. Met Don't Look Back in Anger. En de broers staan op 17 en 16 juli 2027 in de Johan Cruijff Arena. En als je kaartjes wilde halen voor dit concert, vond ik op zich wel een goeie, moest je eerst een vraag beantwoorden. Anders maakte je geen kans om kaartjes te kopen. Ik vind het wel een goeie, want dan filter je de mensen eruit die meer gaan voor het idee. Oeh, Oasis, vind ik echt leuk. En dan geef je de echte fans dus meer kans om kaartjes te bemachtigen. Vind ik persoonlijk wel een goeie. En ja, ik weet het, je kan prima de vraag even googlen. Volgens mij was er ook echt een piek op Google met de vraag, hoe heette het album van Oasis in 1999? Volgens mij was het zoiets, was de vraag. Nou, ik vind het wel een goed idee, want zo heb je meer echte fans in plaats van mensen die alleen maar voor het idee gaan. En wat ik ook wel een goeie vind, is het volgende nummer van Paul Simon.

De Doobie Brothers met Listen to the Music. En dat was de laatste van het eerste uur. Van 1 tot 2 hoorde je Tijn in de mix. En van 2 tot 3 hoor je nog steeds Tijn in de mix. Maar je hoort zo eerst het NOS Journaal. En het eerste uur vloog weer voorbij. Als je het mij vraagt met fantastisch lekkere muziek. Maar blijf lekker hangen, want het is tijd voor het tweede uur. Over ongeveer 3 minuutjes hoor je mij weer. Maar eerst het NOS Journaal en de reclame.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Dit is nog steeds Tijn in de mix.

0: dansen, vanavond moet ik dansen.
1: Vrouwtje met Ik wil dansen, een nummer uit 2020. En dat nummer stond in 2021 als derde track op haar debuut-EP Licht en Donker. En leuk dat je nog steeds luistert naar het tweede uur van Tijn in de Mix. Ik ben Tijn. Nogmaals, zei ik in het eerste uur ook al, maar dat maakt niet uit, want nu weet je het zeker. Blijf lekker hangen, want ik heb het tweede uur weer een heerlijke mix aan muziek voor je klaarstaan. En ik had het eerste uur over Eddie Van Halen en die hoor je nu met zijn nummer Jump.

House of the Rising Sun, een echte klassieker uit de jaren 60. In 1964 maakte namelijk de Britse band Animals er een wereldwijde enorme hit van. Het nummer is eigenlijk veel ouder en is gebaseerd op een traditioneel Amerikaans volksnummer, maar van de oorsprong niet helemaal precies vaststaat. De versie van de Animals viel vooral op omdat door die donkere sfeer de rauwe stem van Eric Burdon, de zanger, en natuurlijk dat herkenbare orgel. Een nummer dat al na al die jaren nog steeds weet binnen te komen. En van die donkere, meeslepende 60s sound maken we nu even een sprong naar de jaren 80. Want daar vinden we ook een band die bekend staat om sterke stemmen, herkenbare melodieën en de nodige drama. Je weet waarschijnlijk al over wie ik het heb. Fleetwood Mac en tijd voor Little Lies.

Joe B. Joe Ba van de Gypsy Kings, of de Gypsy Kings, excuus. De band met de lekkere Spaanse zang en klank, maar ze komen uit Frankrijk. Ja, dat wist je misschien niet, maar nu wel. En ik zie het ook altijd gelijk voor me, die mannen die met die gitaren, je weet het wel, heel hoog staan en dan echt vol aan het genieten zijn van die klanken. Ja, ik vind het echt fantastisch en ik denk gelijk aan Spanje en gewoon aan lekker weer en aan goed eten. Gewoon lekker laat, lang licht. Nou, dat lang licht, dat hebben we niet meer inmiddels. Dat vind ik wel jammer, maar goed, het lekkere, lange, echt zomers. Ik mis de zomer nu al en de zomer is nog niet eens afgelopen. En nu, een heel nieuw nummer van de band Raccoon. Deze band bestaat volgend jaar 30 jaar en ze willen nog niet helemaal verklappen wat ze gaan doen. Maar ze hebben gisteren wel een nieuw nummer uitgebracht, dus ik durf wel te gokken dat ze een nieuwe Nederlandstalig album gaan uitbrengen. Dat is mijn gok, maar goed, ik weet niet wat jij erover denkt. Maar zover is het in ieder geval nog niet. Eerste single die gisteren is uitgekomen, Dicht bij het vuur. Ik vind hem echt heel erg lekker. Ik heb hem gisteren wel 10 keer geluisterd. Maar dit is Raccoon, echt een fantastische plaat.

Rihanna met haar nummer We Found Love, de samenwerking met David Guetta. En deze was speciaal voor een collega van mij, Mandy, de grootste Rihanna-fan die ik ken. En we gaan gelijk lekker door, want ik zit er helemaal lekker in. Je hoort nu Mirrors van Justin Timberlake. En daarna hoor je TLC met hun nummer No Scrubs. Dit is Eemland 1 en ik ben Tijn bij Tijn in de Mix.

van TLC. Een enorme hit waarin TLC duidelijk maakt dat ze geen interesse hebben in een man die alleen maar mooie praatjes heeft. Ja, snap ik ergens wel. Je wilt natuurlijk ook een beetje diepgang en niet allemaal bla bla. Gewoon een leuk iemand. Een nummer dat inmiddels ruim 25 jaar oud is, maar nog steeds heerlijk klinkt. Ja, en dan gaan we een hele muzikale sprong maken. Van R&B gaan we naar de donkere, zwoele gitaarsound van de Arctic Monkeys. Het nummer Do I Wanna Know uit 2013 heb ik het over. Ik vind het persoonlijk echt een plaat die je iedere keer weer net even wat harder wil zetten. Ik in ieder geval, dat is mijn mening, daar denkt niet iedereen zo over. Denk ik, maar goed, dat is het leuke aan muziek. Iedereen heeft een andere smaak. Arctic Monkeys laten hier horen dat een gitaarplaat helemaal niet alleen maar hard en snel hoeft te zijn. Juist dat trage tempo en die spanning maken hem zo lekker als je het mij vraagt. En ondertussen vraag je jezelf bijna af, tenminste dat heb ik, wil ik het nou echt wel weten eigenlijk? Nou, ik meestal niet, maar soms ook wel. Ja, en na de Arctic Monkeys blijven we lekker hangen in de gitaar. Want daarna hoor je hier Bluff en The Clash. Drie totaal verschillende bands, maar allemaal met een sound die je meteen herkent. Genoeg om voor te blijven hangen, maar eerst een heerlijke plaat van de Arctic Monkeys.

0: Ja, denk je dat die zo heet zijn?
1: Ja, ik weet het wel zeker, want ik wil je wel niet weten hoe vaak ze het zeggen in dit vrij korte nummer. En de laatste van vandaag. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar Tijn in de Mix. Ik was Tijn, aangenaam. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Dan ben ik er gewoon weer van 1 tot 3. Ja, en ik kan er niet veel meer over zeggen. Ja, ik hoop dat ik je zaterdagmiddag weer net wat leuker gemaakt heb. Ik hoop dat het gelukt is. En voor nu, geniet van je weekend. En blijf vooral lekker luisteren naar Eemland 1. Ik ben Tijn en dit was Tijn in de Mix. Ciao!

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook VOLT-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Film Mixtape. Vandaag behandelen we alle films die de aankomende maanden uitkomen. De films die we de afgelopen tijd hebben gezien. En een interessante vraag van de maand.
1: Maar eerst wil ik even iets anders behandelen. Want het zou fout voelen om het niet te behandelen. Want er zijn een paar legendarische acteurs vorige maand overleden. Kunnen we wel zeggen. Sam Neill is overleden. Hij is bekend van de Jurassic World films. En hij speelde ook in de Thor films. Speelde die Odin. Ook Tim Curry, bekend voor mij van zijn rol in Home Alone 2.
2: En voor een picture show.
1: Ja, en dat had ik net al een keer gehoord. Een hele fanbase heeft dat in Amerika. Dus daar is in de lokale bioscopen nog steeds elke maand. En Peter Cullen bekend van de stem van Optimus Prime, Eeyore en de Gremlins. Is ook overleden. En natuurlijk ook Dolly Parton.
2: 9 to 5.
1: 9 to 5. Maar nu even door met de Gorillaz met de Pink Phantom.

0: Ja, dat was Don Helen. Sorry, mijn Engels is vooral echt 10 keer naar achter gegaan. Volgens mij sinds de laatste keer. Don Helly met The Voice of Summer. Hoi Tim.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Luc, hoe is het?
0: Goed.
1: Goeie zomer gehad.
0: Goeie zomer gehad.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Zo hoort graag.
0: Dit is natuurlijk al een tijdje geleden dat we hebben opgenomen. Het is 1,5 maand bijna weer geweest.
1: Het ging rap, hè? Maar we hebben wel een goede zomer gehad.
0: Een goede zomer.
1: Maar heb je ook een goede filmzomer gehad?
0: Iets meer verwacht. De meeste kwam uit in juni natuurlijk. Want zoals we vorige keer zeiden, de Odyssey en Spider-Man kwamen uit. En ja, net zoals sommige dingen, durven andere dingen niks uit te brengen. Dus dan zitten ze allemaal in juni. En dat is het. Dus ik heb niet heel veel gezien de afgelopen paar maanden.
1: Wat heb je gezien? Heb je een lijstje?
0: Ik heb een lijstje hier naast mij. Ik heb The End of Oak Street, The Odyssey en Spider-Man Brand New Day gezien. En ik heb de Terminator 2 re-release gezien in de bioscoop.
1: Ja, dat zei je. Ja, dat is wel echt super. Ja, ik ga ook even mijn lijstje doorpakken. Ik heb inderdaad The Odyssey gezien. Mm-hmm. Spider-Man Brand New Day 2 keer.
0: Ik heb ook 2 keer gezien.
1: Ik vond de eerste keer geen reet aan.
0: Oh, serieus?
1: Dus, en jij was heel enthousiast. Dus ik heb gedacht, ik ga nog een keer kijken voordat we deze film gaan bespreken vandaag. The End of Oak Street heb ik ook gezien. The Goal, Resistance.
0: De goal.
1: Heb ik gezien. The Goal, over The Goal.
0: Was die goed?
1: Ja. Yeah. Heel erg benieuwd naar deel 2, die komt eind september. Oh. Ik heb Les Parapluies de Gerbourg gezien in het filmhuis in Bussum, volgens mij. Nee, dat was Bussum dit. En Les Demoiselles de Rochefort, ook van Jacques Demy. Het is retrospectief van Jacques Demy, is nu uit in de filmhuizen. En dat vind ik fantastisch. Dus daar heb ik met plezier van naar gekeken. Ja.
0: Ah, ja. Ja.
1: Franse films, jaren 60.
0: Ja.
1: Catherine Deneuve, toen ze nog jong was.
0: Ja.
1: En rank en slank en jong. Maar dat zijn het mooiste van die Parapluie de Gerbourg, dat is dus alles wordt gezongen.
0: Oh ja.
1: Alles. Het is niet eens musical, dus niet dat het echt in maar alles wordt gewoon gezongen. Dus ik ga naar de bakker, ik ga naar de bakker.
0: Oh alles. Ja.
1: En dat is ontzettend interessant, maar ook wel heel goed en het raakt. En vooral de cinematografie, de kleurgebruik. Gerbourg is prachtig in beeld gebracht. Compleet. En alles op locatie. Dus nee, erg van genoten. Ja. En Les Demoiselles de Rochefort is echt een musical. Anders. Maar ik mocht enorm plassen toen ik die film aan het kijken was.
0: Oh ja.
1: En dat hielp niet mee.
0: Dat helpt niet mee.
1: En ik dacht dat een pauze in zat. Die zat er niet in.
0: Oh ja. Tegenwoordig zijn er pauzes bij de paté. Ik kreeg een halve hartaanval toen ik Terminator 2 aan het kijken was. En ineens pauze zag.
1: Ja, ik ging dus naar Spider-Man. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. In Screen X. Maar ik dacht dus ook toen, want toen ik hem gewoon normaal zag, zat er een pauze in.
0: Ja.
1: En ik dacht nu overal halverwege weer van, nou, ik heb eigenlijk echt wel dorst, maar ik wacht wel even tot de pauze is.
0: Oh ja,
1: nou, die kwam dus
0: die kan niet.
1: Maar goed, ik heb dus wat dat heeft een goede filmzomer gehad. Maar ik ben ook weer benieuwd naar wat het nieuwe jaar ons gaat brengen.
0: De nieuwe helft van het jaar komen echt veel films uit.
1: Ja, nieuwe maanden bedoel ik. Ja, nieuw jaar.
0: Ja,
1: het najaar.
0: Het najaar, ja. Daar gaan we het zo nog over hebben. Daar heb ik een heel lijstje voor alle films waar ik het meest naar uitkijk. Dus maar ik vond, ik heb dus op nummer 3, ik heb zo'n heel lijstje weer gemaakt met huren en kopen en zo. Maar ik heb The End of Oak Street gezien. En ik vond die leuker dan de afgelopen paar Jurassic World films persoonlijk.
1: Ja, ik vond het ook een verrassend originele film inderdaad. Ja,
0: ja.
1: Ik vind het... er zijn een paar dingen aan die film die ik interessant vind. Ik vind het sowieso leuk dat die dinosaurussen veren hebben en zo. Dat ze gewoon denken van laten we gewoon eens doen hoe het wij nu denken dat het echt is. In plaats van wat Jurassic Park denkt dat het is.
0: Jurassic World, Jurassic Park, ja.
1: Precies, hè, dat ze met veren rondlopen, weet ik het allemaal. Omdat de wetenschap daar nu
0: achterkomt.
1: Ja, dat denkt dat het zo is.
0: Ja.
1: De personages zijn oerdom.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik vond ook wel of zo. Het is wel hoe een normale familie zou reageren waarschijnlijk in die situatie. Dat is het een beetje.
1: Ja, als mijn hond wegrent en zit er ook dinosaurus naast en ga ik dan achteraan rennen of niet?
0: Nee.
1: Dat vind ik twijfelachtig. Het einde weet ik ook niet zo goed wat ik daarvan moet vinden.
0: Ja.
1: Maar... Screen X ook. Nee, die heb ik in 4DX gezien trouwens.
0: 4DX,
1: ik heb nog nooit een 4DX film gezien.
0: Ik heb die voor een andere film. Oh, die heb ik niet eens op het lijstje gezet. Oh, wat slecht van mij. Ja, je moet er straks nog over hebben.
1: Ja, nee, ja, dit was 4DX. Ik had het nooit gezien. En ik kom bij die man bij de bioscoop. En dit was in Utrecht, geloof ik.
0: Ja.
1: Hij zei, u mag geen drankje mee naar binnen nemen. Ik zei, nou, het is toch niet zo heftig wat we gaan ervaren. Hij zegt, nou, in elk geval geen warme dranken dan. maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er niet zo heel veel mee met het 4DX.
0: Nee, ik heb in het pretpark ook meegemaakt.
1: Ja, dan is het wel leuk.
0: Ja, maar dan de hele film lang?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, en dan, die stoel beweegt een beetje op en neer. Er zit af en toe een windvlaag ineens in je gezicht en je schijnt ook geur te hebben. Maar mijn neus is daar niet goed genoeg voor, dus dat weet ik niet.
0: Ja.
1: Nee, 4DX, van mij hoeft het niet.
0: Ik heb een ScreenX gezien.
1: Ja, ik heb... Ja? En?
0: Ja, dat is... zit niet heel veel toegevoegd, maar het is wel mooi om even langer. Er was één scène, dat was of zo, dat gewoon dino zo zat te stalken op zo'n kip of zo, van een hond. En dan zag je dino rechts van je scherm. Dan dacht je, oh, hoi dino, kom je de kip opeten?
1: Heb jij Spider-Man ook in ScreenX gezien?
0: Ik heb ook in ScreenX.
1: Oh, gaan we daar zo meteen wel over hebben, over de Spider-Man ScreenX en ScreenX in de algemeenheid.
0: Ja, en ik heb natuurlijk ook de Odyssey gezien, zoals iedereen had verwacht. Ik heb hem 2 keer gezien, 1 keer normaal en 1 keer in IMAX.
1: In 70 mm IMAX of gewoon IMAX?
0: Ik ben niet rijk genoeg naar België mee te reizen.
1: Nee, dat dacht ik.
0: Nee.
1: Ik heb hem 1 keer gezien, gewoon in de normaal.
0: Normaal, oh ja.
1: Ja.
0: Ik vond dat de eerste 30 minuten moest even op gang komen.
1: Zo.
0: Maar toen die op gang was, nou eenmaal, toen ging het wel lekker, vond ik.
1: Ja, ik vind het... Wat ik interessant vind aan de hele discussie over deze film is dat ze aan de ene kant het content hebben over de Odysseus en het originele verhaal van Homerus. Of Homerus überhaupt bestaan is ook een discussie op zich. Want heeft die man ooit gelopen bestaan? Of is het gewoon de algemene term voor de Bart die het verhaal komt vertellen?
0: Ja.
1: Daar zijn ook veel discussies over. Maar moet het verhaal het verhaal volgen? Moet de film dat volgen? Of mogen wij inderdaad na 3000 jaar ongeveer... gewoon een herinterpretatie geven. Dit is gewoon de visie van Christopher Nolan op dat kunstwerk wat de Odysseus is.
0: Ja.
1: En als hij ervoor kiest om Odysseus een andere karaktereigenschappen te geven of een andere interpretatie te geven, dan is het toch prima.
0: Ja, nee, ik ken alleen het verhaal van Troy.
1: Ja.
0: Dus ik ben niet verkend met
1: Odysseus. Jij kent Troy, ken je die kerel als de film?
0: Nee, die ken ik gewoon als verhaal zelf.
1: Oh, oké.
0: Maar ik heb de Odyssey, de Odysseus. Ik ken hem niet als karakter, maar ik vond dat het prima werd gedaan in de film zelf. Maar dat is iemand die nog nooit het boek heeft gelezen.
1: Nou, maar ik denk dat ook dat het interessant is. Maar ik heb het boek. Ja, ik heb het wel eens gelezen, maar het is 140 jaar geleden toen het net uitkwam, denk ik. toen het nog gewoon verteld werd op de Griekse velden.
0: Ja.
1: Toen heb ik het voor het eerst gehoord ongeveer. Dus dat is ook lang geleden. Maar ik vind het ook volgens mij helemaal niet zo'n interessante discussie. Want het is nu een enorme discussie gaande over de Engelse vertaalster die het boek vertaald heeft. En waar dan Christopher Nolan op gebaseerd heeft. En die is nou een soort hetze gestart om Christopher Nolan, geloof ik, te scalperen of zoiets. Want het boek is helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Ja, boeien. Dat het boek verkeerd geïnterpreteerd is. Dit is namelijk gewoon zijn visie op dat boek. En het boek is er ook nog, hè?
0: Ja.
1: Dus je kan gewoon, als je denkt, ik vind het boek beter.
0: Nou,
1: prima.
0: Ja.
1: Ga je toch lekker het boek lezen?
0: Ja, precies.
1: Dus ik vind dat een interessante discussie. Dus ik denk dat als je het wil analyseren... en er zijn podcasten van 6 uur alleen over deze film verschenen...
0: Ja.
1: Voel je het volgens mij echt scheiden van... je hebt de Homerus het boek en je hebt... of de Odyssee het boek en de Odyssee de film. En filmisch is het... ja, natuurlijk razend knap wat hij gedaan heeft. Dat hij die 70 mm IMAX-camera's... die niet bedoeld zijn om buiten neer te zetten überhaupt... meeneemt naar... onmogelijke locatie in IJsland.
0: Ja,
1: om daar filmopnames te maken. Dus dat is natuurlijk gewoon fantastisch dat hij dat doet.
0: Nou ja, heb je al gehoord wat ze allemaal in het echt hebben gedaan? Voor die film.
1: Hoe bedoel je?
0: Ze hebben zoveel. Die reus is gewoon een pop.
1: Ja, maar het is wel fantastisch.
0: Ja.
1: Ik vind het fantastisch dat die Christopher Nolan dus gewoon alles wat in camera kan doen, gewoon in camera.
0: En die draaikok is gewoon jetskis die rondrijden.
1: Ja, dat is toch fantastisch.
0: Fantastisch.
1: Weg met die hele CGI. Ja. Alleen, je merkte wel dat ene monster dat na die rond...
0: Dat was wel CGI.
1: Dat is ook niet helemaal gelukt. Nog direct 250 miljoen. Het was op een gegeven moment.
0: Ja, was op.
1: Maar dat vind ik razend knap. Dus die film is filmisch. Technisch is het helemaal prima.
0: En nu naar Spider-Man. Maar ik hoorde net dat jij iets minder vond. En heb je het tweede keer...
1: Veel te lang.
0: Veel te lang.
1: Ik heb het dus in ScreenX gezien.
0: Ja, ik 2 keer in ScreenX. Hetzelfde weekend dat ik hem heb gezien, heb ik hem nog een keer gezien.
1: Ik heb ScreenX, heb ik ook... ik heb He-Man toen ook ScreenX gezien.
0: Ja.
1: Dat vond ik volstrekt overbodig.
0: Ja.
1: Nou begreep ik dat ScreenX, dat Spider-Man, de regisseur, heeft ScreenX ook gebruikt in zijn
0: ja,
1: visie.
0: Ja, ze hebben ScreenX in de visie gebruikt, maar zeiden eigenlijk IMAX is de visie, maar toen kwam het Odyssey uit en zeiden ze, nou, die Spider-Man leuk van jullie, maar we zetten Spider-Man lekker, we zetten het Odyssey lekker in IMAX.
1: Ja, precies, want ik geloof dat hij heeft alles gereserveerd tot 2034, hè?
0: Zoiets.
1: Alle IMAX.
0: Het draait nog steeds in Utrecht in IMAX.
1: Precies. Dus ik vind Tom Holland interessant. Hij wordt steeds gelaagd in zijn personage.
0: Ja.
1: Vind ik leuk om te zien. Vind ik goed om te zien. De opening vind ik best wel stoer gedaan. Is op 440 framerate geschoten, geloof ik. Dat het super strak is allemaal. Maar 2,5 uur is echt veel te lang.
0: Ja.
1: Ik heb het idee dat ik weet wie is de Punisher. Ik ken die gozer helemaal niet.
0: Ja, nou ja. Hij is ook veel anders dan die is in de tv-serie trouwens. Dat is wel een dingetje.
1: Waar komt Jean Grey? Ik weet niks van de X-Men.
0: Ik had gelijk. Dat wou ik nog zeggen. Dat heb ik in het script gezet. Spoilers. Ik had gelijk. Sorry als ik het heb gespoilerd voor mensen.
1: Maar ik ken haar niet. Dus ik moet eerst 60 uur tv-series en films terug zitten kijken om deze film te snappen. Dat vind ik irritant. Wat doet Hulk in deze film?
0: Ik heb mensen horen zeggen dat ze gewoon in die montage van het begin hadden ze gewoon de Lizard moeten doen. En dan dat het de Lizard moeten zijn in plaats van de Hulk.
1: Ja, want de Hulk heeft hier niks te zoeken.
0: Heeft niks te
1: daarbij
0: zoeken.
1: Klopt het ook volgens mij, begreep ik. Maar ik heb dus niet alle 60 uur films gezien. Maar qua continuïteit schijnt ook niemand te kloppen dat de Hulk daar ineens zit. Want die had vrede met zijn Hulk zijn.
0: Ja, die had vrede met zijn Hulk zijn.
1: En nu heeft hij ineens die band nodig om zijn Hulk te onderdrukken. En wat ik dus ook, maar dat moet jij maar even zeggen wat jij ervan vindt. Alle recensies zeggen eigenlijk van het is zo emotioneel en het is zo gelaagd en weet ik wat allemaal. Mm-hmm. Ben jij emotioneel geraakt in deze film?
0: Nou, ik moet zeggen dat ik zie waar de emotionele ding vandaan komt, maar ik was niet zo emotioneel zoals ik was bij de Odyssey. Dus.
1: Ja, ik huil als een kat oversteekt, hè?
0: Ja.
1: Maar ik had bij deze film dus helemaal niks.
0: Ja.
1: Op het einde een beetje dat je inderdaad, als die handshake, het handschudden, dan denk ik, dat vind ik wel stoer. Als iedereen bij dat ziekenhuis dat te klappen, denk ik, dit voel ik wel een beetje. Mm-hmm. Maar dat we zeggen, dit is 2,5 uur van emotionele rollercoaster. Nou, toch.
0: Ja, nou, ik vind het wel leuk dat ze Zendaya en Ned, ik weet zijn naam even niet, die speelt. Ik vind het leuk dat ze hem in hebben gehouden, maar van mij hoeft het niet per se gedaan hebben. Ik zeg het is leuk, maar ik bedoel, hij zit zo te pushen van, hij wil eigenlijk nog wel bij ze horen, maar soort van niet, omdat hij ze niet weer in gevaar wil brengen. Maar dan is het uiteindelijk, brengt ze toch wel een gevaar, omdat ze die dan... Ja, maar ik vond de film wel vermakelijk. Dat is vast gezegd.
1: Zeker vermakelijk, maar je hebt wel meer koffie nodig.
0: Meer koffie?
1: Om wakker te blijven.
0: Oh ja, ik snap wat je bedoelt. Oké, dus nu heb ik... We gaan Lovely Night spelen van La La Land. Dus tot strakjes.

0: Nou mensen, dat is lekker genieten. Altijd hier in de studio. We hebben ook lekker genoten van de Lovely Night van La La Land. Hij is niet teruggekomen natuurlijk in Nederland helaas. Want
1: hij is al 10 jaar oud, hè, die film.
0: Ja, voor 10 jaar. Maar hij is niet in Nederland gekomen. Dat is wel jammer. Maar...
1: Ja, voor de re-release bedoel je?
0: Ja, de re-release. Niet Nederland.
1: Heb jij hem ooit... je bent natuurlijk... Toen was je 3, toen die uitkwam.
0: Nee, ik was 7.
1: Oh. Heb je wel gezien in de bioscoop toen?
0: Nee, ik heb hem niet in de bioscoop gezien.
1: Ja, ik heb hem toen wel in de bioscoop. Ik heb hem 1 keer in mijn leven gezien. In de bioscoop toen. En ik heb hem heel vaak terug willen kijken. Maar ook heel vaak gedacht van... Nee, dat, laat ik dat gewoon niet doen. Want deze film is in mijn herinnering goed.
0: Goed.
1: De muziek is perfect. Emma Stone met de audition scène is... dat als ik dan denk, ga ik al janken. Maar goed, ik zei net, ik jank al als een kat oversteek. Dus wat dat betreft is dat ook niet echt een goed uitgangspunt.
0: Ja.
1: Maar die film die klopt gewoon. Maar de muziek klopt gewoon. Ik heb de muziek wel heel vaak aanstaan nog. Het is die hele openingsscène met...
0: Nou, Leofson.
1: Ja, en met, met die bij die auto's allemaal. En het is een hele fijne film. Ja.
0: Zeker.
1: Damien Chazelle, ja. Dat was hem.
0: Ik heb hier een heel lijstje, maar ik ben dus een film vergeten erop te zetten.
1: Wat dan?
0: Ik ben Coyote vs. Acme er vergeten op te zetten.
1: Och jeetje, die ben ik ook vergeten erop te zetten, ja.
0: Die komt pas in Nederland in oktober uit.
1: Oh echt?
0: Wij moeten nog echt 2 maanden wachten. Maar toen we net op 4DX hadden, dacht ik... Ja, die film moet ik in 4DX hebben gezien. Gewoon puur om mijn rug te breken.
1: Die heb ik ook niet opgeschreven, nee, maar die moet ik zeker ook gaan zien.
0: Die film gaat dus over Wile E. Coyote, die dus de Acme Corporation, dus alle dingen die zeg maar alle snufjes die hij gebruikt om de Wild, de Roadrunner te vangen, gaat hij dus eigenlijk aanklagen dat die spullen niet werken.
1: Mm.
0: En daardoor volgt een film met vol chaos. Zo.
1: Maar het interessante is dat die film nooit uit zou mogen komen.
0: Die film mocht niet uitkomen, nee.
1: Nee. Die was geshelfd tijdens die overgang van de Warner Brothers met de andere eigenaar.
0: Met
1: ja, precies. Waar onder ook de Batgirl is daardoor gesneuveld. Dat. En nog een ander film is daardoor gesneuveld. Dit was ook een die gesneuveld was. En dat een tax, een belastingkorting verdediger was dan de film uitbrengen.
0: Ja, en nu hebben ze al meer geld teruggemaakt dan ze verdiend.
1: En hij schijnt ook volgens de eerste recensies echt heel goed te zijn. Een van de beste live-action...
0: Animatie-live-action.
1: Dus sinds Roger Rabbit.
0: Roger Rabbit, ja, ik had het gehoord. Ik heb Roger Rabbit nog niet gezien, helaas.
1: Heb je die nooit gezien?
0: Heb ik nog niet gezien.
1: Oh, dat is ook een klassieketje, man.
0: Moet ik die ook zien?
1: Die moet je zeker zien. Ja, het is natuurlijk eind jaren 80, dus misschien dat die voor jou wat gedateerd is.
0: Oh,
1: maar
0: dat maakt mij niet heel veel uit.
1: Christopher Lloyd uit Back to the Future zit erin. Bob Hoskins speelt de hoofdrol daarin.
0: Ja.
1: En alles wat daar wat interessant aan die film is, is dat Universal en of Warner Brothers en Disney samenwerkten.
0: Ja.
1: Dat gaat nooit meer gebeuren natuurlijk. Daffy Duck en Donald Duck die samen piano spelen. Ja, dat gaat niet meer gebeuren. In die tijd kon dat nog. En briljant. Maar de rechten van Roger Rabbit zijn nu terug bij de schrijver.
0: Ah ja?
1: Ja. Ze waren altijd bij Disney, lagen ze nog steeds. Ze heeft ook een paar korte tekenfilms van Roger Rabbit gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En ze zeiden steeds, nee, we gaan nog iets mee doen. Maar het is uiteindelijk nooit gebeurd. En nu zijn de rechten terug bij de originele schrijver van het verhaal. En die zegt dat hij er wat mee wil doen. Maar ja.
0: Ja, wie weet.
1: Wie weet inderdaad.
0: Maar ik kijk zeer zeker uit naar deze film. Ik heb hem dus niet op mijn lijst gezet. Want ik kreeg net ineens een flashback toen we aan het praten waren. Maar ik had erover nagedacht om op te zetten. En toen had ik het niet gedaan. En toen was ik het vergeten. En dat gebeurt.
1: Dat gebeurt. Dat soort dingen gebeuren.
0: Ik heb hier...
1: Maar er staat genoeg wel op je lijstje.
0: Er staat genoeg wel op mijn lijstje. Ja, ik heb een honorable mention. Want deze film is zo erg de grond in gezakt sinds de eerste trailer dat ik het erover moest hebben.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk heb je de trailer al voor gezien in de bioscoop. Digger met Tom Cruise.
1: Ik heb er helemaal geen zin in.
0: Ik heb er ook geen zin meer in.
1: Nee.
0: Die eerste trailer zat ik echt hier. Want ze gebruikte een liedje van de Gorillaz.
1: Ja.
0: De teaser trailer zag heel cinematic uit.
1: Ja.
0: En ik was benieuwd wat kon komen van deze film. En sinds die eerste trailer uit is, ik heb hem zo vaak al in de bioscoop gezien. Sinds toen ik die eerste keer die trailer zag, dacht ik al... Ja, nee, dit is niet de film die ik dacht dat het zou worden.
1: Nee, ik ben niet de allergrootste fan van Tom Cruise, moet ik ook heel eerlijk zeggen. Ik vind dat hij weinig sympathie uitstraalt.
0: Ja.
1: Als mens gewoon, los van als acteur. Goed, dat is natuurlijk een mening. En je mag niet oordelen over een leven dat je niet zelf leidt.
0: Ja.
1: Is mij altijd gezegd. Dus laat ik dat ook vooral niet doen. Maar ik heb gewoon geen zin in Digger.
0: Nee.
1: Nee. Is het compleet fictie of is het non-fictie? Weet jij dat?
0: Het is volgens mij wel fictie.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan is dat helemaal niet interessant.
0: Het gaat over een oliebedrijf volgens mij die een grote fout maakt, waardoor het einde van de wereld erop kan komen. En dan moet Tom Cruise Digger dan fixen. Ja.
1: Ja, en dan is het weer, dan is het natuurlijk weer de dik. Hij is helemaal gemake-up getransformeerd en dit en dat. Ja. Nou, jongens, als dat je unique selling point is, wat lekker zitten dan.
0: Een vriend van mij, waarom ik naar Antwerpen ook ziet ging, die omschrijft deze film als oude mensen die domme keuzes maken.
1: Ja, nou, daar komt het volgens mij op neer. Ja. Het is volgens mij wel precies wat het is. Maar John Goodman vind ik wel altijd heel goed. Dus misschien dat ik ooit een keer, als ik echt helemaal niks te doen heb, alleen een scène met John Goodman gaan kijken.
0: Ja.
1: Maar dat gaat dus nooit gebeuren.
0: Dat gaat dus niet gebeuren. Nee. Ik heb hier ook nog Primetime op mijn lijstje staan. Met Robert Pattinson. Dit is een waar gebeurd verhaal. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Van Chris Hansen. Ik weet niet of deze mensen in Nederland hem kennen. Hij heeft een tv-programma met How to Catch a Predator. Mm-hmm. Dus hij gaat live op tv. Gaat er dus mensen die jongere mensen dus chatten met seksuele aan dingen. Gaat hij dus zeg maar op live tv exposen.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik heb een paar afleveringen gezien. Het is interessant. Interessante personages, Chris Hansen. Maar dit is zeg maar wanneer het programma net begint. En dan gaat het erover of dit wel goed is om op tv te doen. Want het ruïneert natuurlijk mensen hun levens. Als zo'n aflevering viral gaat natuurlijk, dan sta je altijd bekend onder de persoon die vieze berichtjes heeft gestuurd naar iemand.
1: Ja, precies. Zoals nu een bunschoot hebben met onze oud-wethouder. Maar dat is een ander verhaal.
0: Ja, maar goed. Dus Primetime. Ik kijk er naar uit. Robert Pattinson, die heeft zijn hele stem. Heeft hij echt helemaal getransformeerd bijna. Hij heeft echt 4 films dit jaar gedaan. Dus wel respect voor de man. Hij wil alles doen boven Twilight, volgens mij, tegenwoordig. dus ja, ik ben benieuwd naar deze film. Deze komt uit 25 september. Dus dat is binnenkort.
1: Die pakken we mee voor de volgende.
0: Die pakken we mee voor... Jawel.
1: We hebben net agendas naast elkaar gelegd. We gaan regelmatiger terugkomen, mensen. Ja, is het idee.
0: Het nummer 6 staat de nieuwe Jumanji film. Jumanji Open World.
1: Komt een nieuwe Jumanji film?
0: Een nieuwe Jumanji film met Jack Black, The Rock, Kevin Hart. Dus de derde in de trilogie van de nieuwe Jumanji films. Ik vind de film ziet er wel grappig uit. Want alle spullen die dus eerst in de gamewereld zaten, die komen nu naar de echte wereld toe.
1: Oké.
0: Dus ja.
1: Ik ben nog niet overtuigd. Maar
0: je bent nog niet overtuigd. Je moet een beetje de trailer kijken.
1: Oké.
0: En dan op nummer 5 heb ik... Oh ja, deze komt 25 december uit. Dus lekker eerste kerstdag met de hele familie de bioscoop in voor Jumanji.
1: Oh, de Jumanji komt met kerst?
0: Ja, 25 december, eerste kerstdag.
1: Oké.
0: Daarna heb ik op nummer 5 Meet the Parents Fokker-in-Law. Dus Robert De Niro en Ben Stiller keren terug als hun iconische karakters. De zoon van Henry, dus karakter van Ben Stiller, besluit om te trouwen met Ariana Grande. Ik weet niet, haar karakters nou heb ik niet opgezocht. Ariana Grande is Ariana Grande.
1: Ik ken Ariana Grande, jazeker.
0: Ja, het karakter van Ben Stiller, Henry, die vertrouwt het niet. Dus die gaat op onderzoek uit. Dus het ziet eruit als een grappige film. Even. Het komt uit 26 november. Dus als je Meet the Parents leuk vond, dan is er een nieuwe voor jullie op de markt.
1: Oké. Okay. Ja, Meet the Parents. Ik vond dat wel leuk hoor. Maar dat is, in mijn gevoel is dat 130 jaar geleden dat die films uitkwamen met Dustin Hoffman en Robert De Niro. Ja. Wanneer is de eerste Meet the Parents?
0: In 1993, volgens uit mijn hoofd zo snel.
1: Ja, wat is dat toch allemaal dat ze allemaal teruggrijpen naar dat soort dingen, joh.
0: Ja.
1: De originele Meet the Parents is in de... Nou, 2000 is het.
0: Oh, oké. Okay. Dus het is toch niet...
1: Oh, nee, is Meet the Fockers. Dat is het vervolg alweer erop. De originele Meet the Parents is van... Oh, wel 2000. Ja, het gaat wel 2000. Nou, 26 jaar geleden. En nu komen we met deel 5.
0: Deel 4.
1: Oh, deel 4.
0: Deel 4.
1: Oh ja, Toy Story was deel 5. Ja. Een overbodige film.
2: Hallo beste kijkers, dit is Editing Luc. Ik edit het programma, of Fik, hoe je het ook wil noemen. Ik zorg dat het programma goed eruit ziet. Maar ik zie helaas dat wij te veel hebben opgenomen. En ik vind eigenlijk dat de recensies waren dus al te lang. En het tweede deel was ook eigenlijk al te lang. En ik wil het hele tweede deel er eigenlijk wel in hebben. Dus de vraag van de maand is alleen op YouTube te vinden. En mijn naam op YouTube is STEVRN. LUKEV, Steven Luc V. Daar kan je dus de rest van deze verbinding vinden. Ik moet het even opvullen met een nummer. Dus ik heb zo'n vriend als ik van Alin gekozen. Want ik dacht, ja prima, dan zetten we dat erin. Dus daar luister je nu naar. Over een paar seconden. Maar je weet wat ik bedoel.

0: Dus ik vind Ben Stiller gewoon een leuk karakter, dus ik kijk er wel een beetje naar uit. Dus 26 november in de bioscoop, voor de mensen die hem graag willen zien. Daarna hebben we een nieuwe Hunger Games, Sunshine of the Reaping.
1: Oké. Okay.
0: Dit is de 50ste Hunger Games. Deze volgen we Haymitch, de mentor uit de Hunger Games films. Hoe hij zijn ding heeft gewonnen. Want we weten, als die als mentor nog overleeft blijft in de volgende Hunger Games films, dan is die nu hier. Dus het ziet er wel interessant uit. Ze brengen nu allemaal Hunger Games films uit met karakters die te laten zien hoe ze zijn gevormd of zoiets.
2: Allemaal die prequels.
0: Volgens mij was er eentje met regisseur, Jon Snow. Die toen de zogenaamde slechterik.
2: Ja.
0: Het is wel interessant om te zien hoe hij eerst met goede intenties gaat en dan maar helemaal slecht wordt. En deze, ik ben benieuwd hoe deze uitpakt. Nou, ik zat wel weten wie wint natuurlijk, maar goed.
2: Ja, ik heb daar ook weer, dat volgens mij heb ik die eerste trilogie met Jennifer
0: Lawrence
2: heb ik wel helemaal gevolgd. Dan zat ook nog ik ben zo slecht in namen. Die man die veel te jong overleden ook is. Philip Seymour Hoffman. Briljante acteur zat er ook nog in. Dat heb ik allemaal wel gevolgd, die drie. Maar daarna ben ik compleet, dat heb ik nooit meer gevolgd, ben ik afgehaakt.
0: Ja, ik snap het wel. Maar ik heb de trailer ook een paar keer in de bioscoop gezien. Een vriend die nog nooit Dungers heeft gezien, die zei van... Ja, hier wil ik wel naartoe, Luc. Oké, prima.
2: Dan gaan we toch.
0: Op nummer 3 staat een nieuwe animatiefilm, Forgotten Island van DreamWorks. Deze is door dezelfde regisseurs als De Glaarse Kat en Laatste Wens. Of in het Engels Puss in Boots, The Last Wish. Ik vond die film echt verschrikkelijk goed. Dus ik heb hoge verwachtingen voor deze film. Ik vond hem verschrikkelijk goed. Nee, niet dat ik hem slecht vond, maar ik vond hem heel mega goed, zeg maar.
2: Ja, ja, ja.
0: Het is een mooie film. Forgotten Island is een hele mooie animatie. Ik denk waarschijnlijk als je naar Toy Story bent geweest, heb je de trailer voor gezien. Dus deze film volgt twee beste vriendinnen die elkaar al jarenlang kennen. En dan zijn ze ineens op Forgotten Island. Ik heb hier nog een fun fact voor straks. Maar hoe langer ze op dit eiland blijven... Dit eiland lijkt eerst een paradijs. Maar hoe langer ze op dit eiland blijven... Langzaam vergeten ze al hun herinneringen.
2: Oké. Komt daar ook nog een Disney-film, animatiefilm dit jaar uit?
0: Die staat niet op mijn lijstje. Heb je de trailer daarvoor gezien?
2: Ja, ik weet... Ja.
0: Hexed is de heet die.
2: Hoe?
0: Hexed.
2: Oh, Hexed. Nee, ik zat hem te zoeken. Ik weet niet meer of die... Gaan we door.
0: Ja.
2: Deze
0: film lijkt me al eventjes goed. Fun fact. Ik was iets nerveus toen we de eerste keer dit programma opnamen. Dus deze stond eigenlijk op mijn lijstje, maar die heb ik nog geskipt. Omdat ik dacht, ik ga dit programma nooit meer maken. Ik dacht, ik gooi deze er gewoon op. Dus kijk naar deze film. Deze komt 1 oktober in de bioscoop. Maar ik zie net, toen ik even op mijn telefoon zat, dat er al kaartjes zijn voor 25 september, die ik straks ga boeken.
2: Oh, kijk, is helemaal goed.
0: Ik wil deze film graag zien. Ik heb hier op nummer 2 een film staat die eigenlijk niet in de bioscoop komt. Maar je moet deze hebben gezien. En je ga maar naar je lokale bioscoop, kleine bioscoop toe en vraag of ze deze kunnen draaien. Reagan, legendarisch regisseur van The Incredibles, Ratatouille en Iron Giant, komt met een passieproject waar al 30 jaar aan werkt.
2: Reagan.
0: Ik heb een plaatje voor je. Ik heb het opgezocht.
2: Oh. Reagan. We zien een soort James Bond-achtige figuur in een lange bondjas. Met een pistool in zijn hand. En dat ziet er wel heel stoer uit.
0: Ja.
2: Het is op Netflix, maar het komt ook in de bioscoop.
0: Het komt ook in de bioscoop, ja. Nee, niet in de bioscoop. Komt niet in de bioscoop. Maar ik wou hier wel graag aandacht aan besteden. Want ik wist niet eens dat deze film uitkomt tot een paar weken geleden. Maar dus legendarische regisseur van Brad Bird. Die dus Ratatouille heeft gedaan.
2: Ja.
0: Deze film speelt in een futuristische wereld in 1983. Het gaat over de laatste privédetective op de aarde. Het plot is nog niet erg bekend. Er is geen trailer vanuit... We hebben al in eerste blikjes, zoals ik niet let zien. En waarschijnlijk voor de luisteraars.
2: Nou, de teaser vind ik interessant uitzien. De teaser poster.
0: Ja, precies. Dus,
2: nou, en daar is hij ook voor bedoeld. Want die moet aandacht trekken. Hij moet aandacht teasen en dat doet hij.
0: Hij is binnenkort in Londen Festival te zien. Dus dan horen we wel of de film zo goed is als ik hoop dat hij is.
2: Want, zo is het.
0: Maar deze komt uit 18 december. Dus
2: op Netflix.
0: Netflix. Dus of ga naar je lokale bioscoop toe. Je lokale filmhuis. En ga vragen of ze misschien een keer voor je kunnen spelen. Voor wat geld.
2: Dat is het beste doen, hè?
0: Het beste doen, ja.
2: Omdat een keer het heeft wel met de rechten te maken. Ja. Als je het gewoon privé doet, dan schijnt het allemaal nog wel betaalbaar. Nou, betaalbaar niet voor jou en mij. Maar dat misschien wel voor jou trouwens. maar als je gewoon bij lokaal omroep werkt, dan kan je het al vergeten.
0: Ja.
2: Maar het is wel leuk.
0: Ja, Dus ik kijk hier naar uit. Ik kijk hier echt naar uit. Ik hoor mensen ik hoor iedereen hier altijd goed over gaan. En ik vind de eerste Incredibles film is natuurlijk wel echt een hele goede film. Dus
2: ja, de eerste wel inderdaad.
0: De eerste wel. En Ratatouille is ook gewoon een goede film.
2: Is echt, die heb ik toevallig de laatste keer teruggekeken. Het is echt een hele originele film.
0: Ja.
2: Ja, dat is goed gedaan.
0: Dat is goed gedaan, ja. En dan hebben we natuurlijk op nummer 1 Avengers Doomsday. Geliefde helden uit 3 verschillende universums, de X-Men, Fantastic Four en de Avengers, bevinden zich op een dodelijke ramkoers. Hun planeet botst bijna tegen elkaar aan. En worden geconfronteerd met een bedreiging die ze nog nooit eerder hebben meegemaakt. Natuurlijk ben ik natuurlijk kijk weer naar deze film, want het zijn superhelden. En dat zoals jullie misschien al gedacht, vind ik superhelden leuk.
2: Ja. Dus, wow, Supergirl.
0: Ja, Supergirl. Ja, ik heb mijn rating op Letterboxd veranderd. Omdat ik nog steeds zo boos ben op die film. Hij ging van 3,5 sterren ging naar 2 sterren.
2: Jeetje. En Clayface, staat niet op je lijstje dus?
0: Ik heb niet op mijn lijstje staan, want ik vind hem nog te vaag. En ik denk niet dat het hele publiek hem leuk gaat vinden, zeg maar.
2: Ik heb er helemaal geen zin in.
0: Je hebt er geen zin in? Nee. Ik ga hem kijken en dan laat ik wel weten, ja, jullie allemaal, of die leuk is.
2: Doe dat maar.
0: Doe dat. Maar ja, dus alle oude X-Men acteurs komen terug, ook voor deze film. James Marsden.
2: Dat is echt met Famke Janssen en Patrick Stewart.
0: Patrick Stewart.
2: Ian McKellen,
0: ja.
2: Hugh Jackman.
0: Hugh Jackman weten we nog niet zeker. Maar omdat hij natuurlijk Wolverine in Deadpool Wolverine heeft gespeeld. Maar ze willen nu dat die Wolverine eigenlijk de enige versie van Wolverine is, volgens mij.
2: Wat verwarrend allemaal.
0: Ik
2: kan helemaal niet meer volgen hier.
0: Ja, maar Ryan Reynolds is wel op een soort de cel laatst natuurlijk D23.
2: Ja.
0: En San Diego Comic Con. En Ryan Reynolds die probeert dit in Avengers Doomsday een extra rolletje te krijgen. Dus daar kan je online dingen van vinden.
2: Dus, nog even, en Stitch komt gewoon in Marvel in de dingen
0: in
2: voorbij.
0: In de MCU, ja. Dus ik kijk erg uit naar deze film.
2: Maar jij zei net tegen mij dat er nog een film is waar je eind september naartoe gaat. Waar je naar uitkeek.
0: Ik ga naar Singing in the Rain.
2: Ja, heel goed.
0: En daar gaan we een re-recensie van doen.
2: Zeker
0: volgende keer. En ik kijk erg uit. Tim heeft deze film ontzettend opgehyped de vorige keer dat we het erover hebben gehad. Toen ik een remake of Raak niet aan wat hij deed. Toen zei hij, ja, dat gaan we nooit doen.
2: Nee, dus, gaan we niet aan beginnen.
0: Ik dacht, daar gaan we.
2: Ja, hij komt nu uit, hè, Gene Kelly.
0: Ja, hij komt 2 keer in de bioscoop. 1 keer op de zondag, 20 september uit mijn hoofd. En 23 september volgens mij op een woensdag of een dinsdag.
2: Oh, dan moet ik ook snel kaarten hebben. Want ik wil hem echt heel graag zien ook, ja. Debbie Reynolds, Gene Kelly en Donald... heet die naam ook weer?
0: Nou, ik heb alleen de Singing in the Rain scène gekeken. En verder weet ik helemaal niks over de film.
2: Het is fantastisch.
0: Fantastisch.
2: Het is gewoon het terugblik op de filmindustrie. Het is superleuk.
0: Ja, ik weet wel dat hij een hele hoge score heeft hier op IMDb. Ja, wacht even. Ik ken het al
2: terecht.
0: Singing.
2: 1952 alweer, jeetje.
0: Singing in My Sleep. Nou, die. Singing in the Rain. Zo. Ja, in de RAM. Echt. Nou, goed. Singing in the Rain.
2: Ja, het is Singing die GEMA geweest bij de eerste.
0: Oh, hier, ik heb hem al gevonden.
2: Slang.
0: We zitten hier gewoon.
2: Singing in the Rain. Gene Kelly,
0: Donald
2: O'Connor en Debbie Reynolds.
0: Ja.
2: Gene Kelly overigens ook te zien was in, dat vond ik heel grappig, in die Franse film Les Demoiselles de Rochefort. Maar is die dus compleet, het is een Franse film van Jacques Demy, wat ik net ook in het begin al zei. Maar hij is dus compleet genasynchroniseerd in het Frans. Het is niet helemaal te zien.
0: Ja, hier staat hij op IMDb op de 89ste, nummer 89 van Top Rated Films of All Time. Dus,
2: ja, maar film is het gewoon echt een hele goede film. En het is heel vermakelijk en je wordt gewoon heel blij van. Een metascore van 99 zie ik
0: op Rotten Tomatoes heeft hij 100%.
2: Ja, en terecht.
0: Ik ben benieuwd. Ik hoop dat ik er positief van terugkom.
2: Anders ben je dood van binnen.
0: Als ik er niet blij van word, dan word ik hier afgemaakt op de radiozender.
2: Nee, dan ben je dood van buiten. Maar als je niet blij van wordt als jij, ben je dood van binnen.
0: Ja. Nou, we gaan even... ik speel even een nummertje en dan gaan we door naar de vraag van de maand.
2: Heel goed.

0: Nou, mensen, het is alweer veel te lang. Tim en ik houden van films en musicals.
1: En we praten veel.
0: Wil je nou meer horen? Luister het op YouTube. Alles wat je niet hoort op de radio staat op YouTube. Hopelijk, want ik was de vorige keer vergeten om een apart versje te maken. Tim is een beetje aan het lachen, dus het is oké. Okay. Nou, ik hoop jullie allemaal weer bij de volgende uitzending te zien. En dus meer uitzendingen. Leuk. Ik ga kijken of ik meer dingen kan bedenken met films.
1: Ja, want we gaan vanaf 30 september elke twee weken in elk geval opnemen. Wanneer het dan op de zender komt, dat merk je vanzelf wel.
0: Ja.
1: Ja, twee dagen later.
0: Twee dagen later, ja. Twee dagen later.
1: We gaan het woensdag opnemen. Jij moet op zaterdag gemonteerd hebben.
0: Let's go.
1: Ja.
0: Dat wordt leuk. Dat wordt leuk aankomende maanden, jongens. Jongens, meisjes, opa's en opa's. Mensen. Vaders en moeders.
1: De thuis.
0: De honden en katten.
1: Cavia's.
0: Cavia's. Penacetters.
1: Wie?
0: Penacetters.
1: Is dat een hond?
0: Dit is een hond. Oh.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: things that I've got.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.
4: En dit is de Erwin van Dijk

Zo luisteren vrienden van de radio. Daar zijn we weer. En we gaan het weer presenteren op deze zaterdagavond. Het leuke radioprogramma waar muziek centraal staat. In het welbekende blokje van drie. Dus twee Nederlandstaligen en een dance classic. Het kan een normale radiofus zijn. Maar het kan ook een 12-inch zijn van een minuutje of 6 tot een minuutje of 8. En dat heet dan natuurlijk uiteraard de 12-inches. Nou, we hebben al druk geluisterd al via de stream. Had ik dat wel, diegenen die nu al meeluisteren. We vinden het heel fantastisch dat u weer de goede keuze gemaakt heeft voor vanavond om af te stemmen weer op dit leuke radioprogramma. Het meest toonaangevende radioprogramma. Wat boekdelen spreekt op de radio. We gingen van start met de Emmy van Dijk tipplaat. Met gewoon Jan en doe het, doe het, doe het. Helaas kan hij niet komen naar de studio. Hij kreeg onverwachts een boeking. En dat hebben we woensdag. Morgen kregen we berichtgeving daarvan. Nou, daar hou ik ervan. Heel snel en actueel naar mij toe appen. Tot hij helaas niet kan komen vanwege een boeking. Ik zeg, geen probleem. We zetten hem gewoon dan telefonisch neer. Gewoon Jan dus. Gaan we te praten om 7:15. Maar eerst om 7:15 gaan we praten met Peter Ternede en Mijn Amsterdam. En om 7:15 gaan we praten met The Wannabes en Johnny Valentino. En lekker shaken. Dan om 9:15 hebben we Dion en jij. En als laatste hebben we om 9:30 Henk Kamphuis. Ja, ik ga gewoon mijn eigen gang en ik volg gewoon mijn eigen kop. En vannacht tussen 12 en 2 uur, dikke vette mix weer voor jullie op de radio. Eerst tussen 12 en 1 ga je luisteren naar de mix van DJ Terk Koers. En hij heeft weer een hele mooie vette mix voor je gemaakt. En je krijgt hem weer mix te horen van een andere mixer. Jolly heet die. En die laten we dan uitzenden tussen 1 en 2 uur een live version. Dus ook dat is de moeite waard om aan te mogen luisteren en af gaan stemmen. Dus dat allemaal voor vannacht. Want tussen nu en 9:45 gaan we het leuke radioprogramma neerzetten. En laten we ook maar gelijk beginnen met een heerlijke mooie 12-inch op de radio. Want dat mag er zeker niet ontbreken. Zaterdag gaan we uitstek. En dat betekent dat wij weer de hits gaan draaien. Die erbij horen op zaterdagavond. Ook ronderen deze lekker 12-inch. Even lekker weer terug in de tijd. Stukje nostalgie op de radio. Yes, we noemen dat altijd in onze termen. We zijn een oude radiofreak, maar wel van de hedendaagse tendens. In onze uitspattingen, maar ook in onze doen en laten. Een flashback noemen we dit altijd. En zoals wij draaien, wordt ook gedraaid bij andere radiozenders. Ze hebben ons ontdekt en ze hebben de formule overgenomen. En dat is wel leuk. Ook zelfs een commerciële zender die heeft de formule overgenomen een aantal jaartjes geleden van ons. Toen we een gesprek voerden met een eigenaar van een radiozender. Een soort sollicitatie, maar ik ben er een beetje moe van die beste man. Dus, nou, hij zei wel, als je ooit weer een keer wilt gaan solliciteren bij ons, dan mag dat ook snel. Ik bedank me daarvoor en ik blijf voor deze zender kiezen. Toen had het nog een andere naam. En nu is het dan de Streeks Radio. En dan voel ik me veel meer beter in mijn element. Om een programma neer te zetten, zoals ik doe, aan de eisen van onze luisteraars.

plaat op de radio. Machtige zit. Ik heb mijn hart verloren aan jou. Corrie Gillings op de zender van Eemland Heen. En daarvoor hadden we ook zo'n mooie van Rutger van Barneveld. En het is nooit te laat. En daarvoor die 12 inch van Michael Brown. En So Many Men. En So Little Time. We kregen een berichtje binnen van Sam. En Sam zegt van draai eens even een leuke plaatje. Ook voor Luc, voor mijn broertje. En voor mijn vader, Fion. En voor mijn moeder, Regina. Doe maar een lekkere disco stampen, want daar hou ik van. Nou Sam, we hebben erop gezocht. Vroeg ook nog eventjes. Hoe kunnen we jou zien? Nou, natuurlijk via Facebook Live. Gewoon even intikken. Mijn naam Amy van Dijk. En dan komt het goed. Zo werkt het helemaal. Ik heb nog niet aangeschakeld op Facebook Live. Maar dat gaat zo mee gebeuren. Binnen een ogenblikken. Mag deze lekker plaats. Ik zit lekker te swingen hier in de studio. 6 voor 6:30.

gaan we staan met onze drive-in show. En gaan we een feestje maken voor kinderen. En gemiddeld komen er zo'n dikke 1000 mensen op af. Altijd een traditie. Elk jaar maar weer.

0: Voor gezelligheid kies je Eemland 1.
1: Eemland 1.
0: Stem af op en top Hollands Muziekmix. Met presentatie van Erwin van Dijk.
1: Dit is Eemland

Ik moet eerlijk zeggen, luister vrienden, we hebben hem helemaal uitgedraaid op de radio. Jeffrey Hazen en Loco en daarvoor Rutger van Barneveld, Zomerzon en Strand. En daarvoor Brommers Land van Dew Smooth. En die draaien we dan natuurlijk voor Luc. Die was aangevraagd door Sam, het broertje natuurlijk van Luc. En die vroeg ook gelijk aan voor de ouders, voor John en voor Racina. Dan hebben we nog Frank Peters, deze zit mee te kijken. En morgen wordt hij 50 jaar, die oude man. Alvast gefeliciteerd. Jammer dat je deze radiofreak niet gevraagd hebt, maar oké, we gaan zo meteen even een leuke plaat voor je draaien. Maar nu eerst even lekker deze plaat. Oh. Clowno zegt, wat een energie heb je in je lijf, man. Dat zie je niet met de meeste radiofreaks. Absoluut niet, hoor. Je zit er bereid. En daar moet je het mee doen. Maar dit zit er bereid. Daar word ik moe van. Ik moet mijn energie kwijt. Ook jullie met de berichtgeving binnenkomen van Henk. Ook bijzonder goedenavond Henk. Leuk dat je ook afgestemd bent weer op de zaterdagavond. Welkom. En dan zegt hij, mijn schoonzoon Wesley zit te veel aan de Jägermeister. Niet normaal. Oh, wat een feest. Maar ja, het is zaterdagavond. Dan mag het wel. Als je misschien niet hoeft te rijden, doe je het wel. Dan ben je een ongelofelijke piep, piep, piep, piep. Want we drank op, hoor je niet achter de stuur. Maar dat zal wel niet het geval wezen. Dus gewoon lekker feestje. Morgen weer feestje, dan wordt hij 50 jaar. Frank Peters. Zijn vrouw zal wel extra gaan verwennen hoor. Dat heeft hij wel op zijn tijd een klein beetje nodig.

Ja, zo lekker deze heerlijke plaat op de radio. De klok die tikt maar door. Muziek van niemand anders dan Stef Eggel op de zender van Eemland 1. En daarvoor hadden wij niemand anders dan Penny McLean en Lady Bump. Nou, beter, die broeder, willen we gaan nog een keer proberen. Kijk of het allemaal gelukt hebben, Peter. Ik ga even doorschakelen. Ik haal je eventjes een uitzending. Moment.

Nou, we proberen verbinding te krijgen met de ene rechter Peter. En Peter der Neder. Even kijken jongens, op een of andere manier wil dat niet helemaal gaan werken meer. Dus Peter, bel nog eens keer terug. We gaan nog een keer proberen, want ja, het lampje gaat niet branden hier. En dat betekent dus dat het niet werkt op een of andere manier. Dus Peter, bel even terug naar de studio. Gaan we even kijken of het gaat lukken nogmaals. En dan zijn we genoodzaakt om even een andere datum te gaan kiezen. En hopelijk dat het dan de volgende keer wel gaat lukken. Maar ik haal het nog een beetje aan, want het moet gaan werken. Dus bel me nog een keertje terug, Peter, als je wil graag. Je luistert naar het meest populairste radioprogramma van de regio. Hier op zaterdagavond tussen de klok van 6 en 10 uur. Vele kijkers al. Onder andere mijn brother, Hello DJ. De Polenski, good evening. Dan hebben we nog Dennis Wiebel, ook een bijzonder goedenavond. Dan hebben we Claudia Terneden, hadden we toch moeten langskomen. Absoluut, absoluut. Probeer het nog eens keer te bellen, Peter, mocht het gaan lukken. Anders ga ik het gewoon het later van de avond nog een keer kijken of het gaat lukken. En kijken of we nog ergens tussendoor nog in kan zetten. En hopelijk dat hij dan wel overgaat, want soms hebben we een klein technisch probleempje hier. En dan kan het ook soms wel eens liggen aan de hoek waar iemand zit met zijn telefoon. Iedereen die snapt het dan, maar het kan gebeuren dat je op een hoek zit waardoor het signaal niet optimaal is en dat hij daardoor wegvalt. Ja, dat is tegenwoordig de techniek. Vroeger ging het allemaal wat makkelijker en dan hadden we dat soort problemen allemaal niet meer. Ja, de techniek van hedendaags laat soms wel eens een klein beetje te wensen over. Ja, Peter moet ook vanavond nog gaan optreden, dus hij is ook een beetje aan het laden. Ik ga het gewoon even later nog in proberen, Peter. Ga ik gewoon even tussendoor proberen ergens in te zetten. En kijken of ons dat gaat lukken, hopelijk. En anders maken we gewoon even een nieuwe datum. Makkelijker kan het gewoon eigenlijk niet. We gaan weer nog meer heerlijke muziek voor jullie draaien op de radio. Want het is ons even niet gelukt. Oh, ik zie wat branden. We gaan nog een keer proberen. Nog één keer, luisteraars.

Nog zat al. We winnen nog een keer. Peter belde ons net aan de studio. En wij zien deshalve nog geen lampje branden. Dus dan houdt het helaas eventjes op. En we nog anderhalf uur rijden naar België. Nou, ik wens hem in ieder geval heel veel succes, Claudio, met zijn optreden. Maar dat komt zeker helemaal goed. Gaan we de volgende plaat eventjes ook voor hem eventjes draaien als een beetje ondersteuning. We gaan het zo meteen in het tweede gedeelte even proberen. Kijken of het gaat lukken. Hij moet toch anderhalf uur rijden, dus...

soort problemen. Het is niet alleen bij ons hier bij 1+1, maar het is ook nog bij andere radiozenders die interviews doen met artiesten. Die krijgen ook geen verbinding. En dat hebben ook artiesten mij laten weten, maar ook de discjockeys hebben mij dat laten weten. En dan kun je gewoon totaal niks aan doen. Het ligt totaal niet aan de mixers, maar sommigen die hebben dan wel een oordeel. Ik geef er verder geen commentaar op. Ik geef alleen maar uitleg dat het niet alleen aan de mixtafel ligt. Zo is het maar net. En dan hou ik het nog een klein beetje bescheiden in mijn uitspattingen hier op de radio. Nou, we hebben nog 5 minuten te gaan. En dan zit het eerste uur erop op de radio. Heel veel mensen kijken al mee naar Facebook. En dan vinden we alleen maar leuk dat u meekijkt naar Facebook Live. U mag het ook natuurlijk doen. Tik even gewoon mijn naam in. Erwin Verdijk. En komt u zo in contact met deze radiofreak. Zoals maar net. Je kunt ook een appje sturen naar ons. Dat is op 06 175 230 26. Dat is 06 175 230 26. En dan komt u in contact met ondergetekende. En dan kunnen we rustig uw appje helemaal in belezing doen hier. Straks in het tweede gedeelte, ik zei het al, gaan we kijken of het dan ook gaat lukken bij de volgende artiest. Als het eenmaal soms is een hapering, dan wil niet zeggen dat het bij de volgende artiest ook kan gebeuren. En soms gaat het wel over de telefoon en kunnen we deze wel in onze uitzending halen. Dus het is altijd weer een klein beetje in afwachting daarvan. En zo geven menigeen even een uitleg hoe dat zit. Sommigen zijn altijd te rap met het mondje daarin. Is gaan nadenken van, hey, hoe kan het allemaal zijn? En wat zouden de mogelijkheden daarin zijn dat een verbinding niet tot stand gebracht wordt? Nou, ik heb net die uitleg gegeven. En dat ook andere lokale en regionale en streeksradio ook daar die problemen in vinden. En dat het dan helaas eventjes bij ophoudt met een interview. En dan moet je gewoon rustig blijven en gewoon afwachten bij de volgende uitzending of het dan allemaal wel weer gaat lopen, allemaal de verbindingen. En dan kun je gewoon helaas niks aan doen. Dat is eenmaal de feiten. En die feiten druk ik graag dan op een subtiele en op een menselijke manier eventjes naar de mensen toe. Om daar eventjes rustig die uitleg in te gaan geven. Ja, een gedicht willen ze ook gaan horen. Misschien doe ik het in het laatste uurtje wel een leuk gedicht. En dan doen we een gedicht naar Dennis. Ramp het oordeel. En dan doen we op een subtiele manier een hele leuke gedicht voor hem dan. Een gedicht die toepasselijk is zonder enige norm van mensen te gaan beledigen of af te kraken. Want het is nergens voor nodig. We doen er al heel veel in het land. Altijd leuk om mensen af te kraken. Of nou op de radio is of als ze een hobby hebben waar ze mensen afkraken. Die oordeel wordt altijd heel snel gedaan. Ik zeg maar zo, als je volwassen genoeg bent en de IQ is hoog genoeg, dan hoef je geen mensen af te kraken. Iedereen moet je behandelen zoals jij zelf behandeld wil worden. Je kunt een mail ons toesturen naar dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. Dat is dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. Je mag ook naar ons natuurlijk gaan appen. En dan mag je ons op 06 175 230 26. En ons blijven toevoegen op Facebook. En binnenkort gaan we ook op TikTok. En dan kun je het allemaal nog mooier nog kijken. Maar we slaan het niet om, want we gaan het ook dan gelijk weer verwijderen. Want we willen geen ding achterlaten. Het is live. En als de radio-uitzending voorbij is, dan gaat al het live. Die gaan we dan gewoon eraf halen. En dan hebben we gewoon volgende week weer een nieuwe aflevering van het radioprogramma. Dan gaan we wederom weer live. Willen kijkers.

En op Facebook krijgen we wat chatberichten binnen. En daar houden we heel van. Ik heb nog 1 minuut en 32 seconden gaan. Zometeen in het tweede gedeelte weer een mooie uur openen met een mooie tiplaat op de zender van Nederland 1. We zijn er 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Met tal van vele leuke radioprogramma's. En iedereen doet het op zijn eigen tijdse en relaxte wijze. De ene is wat enthousiast dan de andere. En de andere doet het wat rustiger. Maar we maken allemaal radio of tv vanuit onze hart en uit onze ziel. Als je zelf leuk vindt om radioprogramma's doen, dan moet je even kijken op de site van www.eenland1.nl. We zijn nog op zoek naar radiomakers, technici, voor tv. En zo zijn er nog meer faciliteiten aanwezig om je daarvoor aan te melden hier bij Eenland 1. Ik zeg al, ik ga u achterlaten met deze mooie instrumentale en dan spreken we elkaar zo

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS beste handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.
6: En dit is de Erwin van Dijk. Tipplaat.

Ja, heerlijk hè, om deze weer te mogen draaien. Niet zomaar eentje hoor. Het is de Erwin van Dijk tipplaat op de zender. Dion en jij en met deze jongeman gaan we praten om 9:15. Als dat allemaal mag gaan lukken voor vanavond. Zometeen om 7:15. Gewoon Jan en doe het. Ja, ik heb die clip aardig zitten bekijken. Dat moet ik zeggen, het is een hele mooie clip geworden Jan. Dus we gaan eventjes kijken of het zometeen gaat lukken om contact te kunnen krijgen met Jan. Misschien gaat het wel via de telefoon, dan hebben we altijd contact. Maar als je dan doorschakelt, dan valt die even weg. Maar ik heb daar straks al een uitleg in gegeven. En dan hoeft het niet in de herhaling in te vallen. En dan is het helemaal zo. En we gaan kijken of we gewoon een andere datum kunnen gaan prikken daarvoor. Met een andere tijdstip uiteraard. Maar we gaan het gewoon zometeen proberen om 7:15 hier. We gaan ook een plaatje draaien voor niemand anders dan Dennis. Dennis Wibbel. En dan gaan we voor hem eventjes in bijzonder eventjes deze draaien. Hij is een voorstander van dit soort muziek. Dus Dennis Wibbel. Deze voor jou. Stuk het ons hier op de radio. Even zo'n heerlijke flashback naar de jaren 70, de jaren 80. Is wel zo'n track dat altijd geliefd is. En die hebben we ook nog op vinyl. En Ben Liebrand heeft er een lange versie van gemaakt. Die man die kan het hoor. Ben je een fan ervan? Dan moet je echt al die albums

0: En tot zover dus deze lekkere plaat, Lime. En babe, we gonna love you tonight. Als het goed is, gaat het lukken. Gewoon Jan, hoor je me?
1: Yes. Ik hoor jou.
0: Eindelijk, het is gelukt. Ik denk, nou, gaat het doen of gaat het nou niet doen? En hij,
1: ja,
0: hij doet gelukkig wel zijn werking daarin, Jan.
1: Het lukt gewoon.
0: Blij toe, en daar ben ik ook dankbaar voor. Ja, want als het niet doet, weet je wel, dan is mijn avond eigenlijk, ik wil niet zeggen helemaal naar de Filistijnen, maar ik vind het altijd leuk om in contact met jullie te komen en over te praten over die ontwikkeling van jullie nieuwe single. En als dat niet lukt, dan heb ik zoiets eerlijk van, shit man, het is net niet gelukt. En ja, dan baal ik een klein beetje ervan, moet ik eerlijk zeggen. En ja, jullie neem ik aan ook een klein beetje.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar als die gaat, wat jij al zei, dan gaat het gewoon niet. En dan moet er gewoon een andere datum prikken daarvoor. Maar het is gelukkig gelukt. Dus ik heb je op de uitzending. Ik heb een hele mooie ompak voor je gemaakt, Jan. Om het nog mooier en nog cooler te maken, die nieuwe track van Doe Het. Hoe kom je aan zo'n leuke tekst?
1: Ja, goeie. Nou, het is zo dat ik deze tekst eigenlijk niet zelf heb geschreven. Dat doe ik normaal wel. Maar in dit geval heb ik het uit handen gegeven aan de producers van onder andere Yves Berens en Tino Martin. Namelijk Vredeveld en Russian.
0: Mm-hmm.
1: En zij hebben dit voor mij geschreven.
0: Ik vind het mooi. Ik denk dat het voor iedereen wat toegankelijk is als je het allemaal zomaar luistert. En ik heb die clip ook nog een keer bekeken.
1: Ja. Ja, cool hè?
0: Ja, ik vind het super gaaf. Hey, maar je hebt ook vanavond een hele leuke optreden.
1: Wat zeg jij?
0: Je hebt vanavond ook een hele mooie optreden.
1: Ja. Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, want ik kreeg ook ik kreeg nog even binnen van Dennis van de week. En die zei van, ja, gewoon Jan die heeft een optreden in boeking die even naar binnen gekomen is. Ja,
1: ja.
0: Kunnen we iets regelen? Natuurlijk kunnen we regelen. Doe het gewoon telefonisch zijn tegen Dennis. Geen probleem. En hopelijk bij de volgende keer dat het eventueel wel live gaat lukken.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar het is super gaaf.
1: Ja, helemaal top.
0: Daarom.
1: Ja, toch?
0: Hey, waar moet je gaan staan voor vanavond met je optredens?
1: Hier vlak bij mijn... Ik kom met Arnhem.
0: Oké.
1: Okay. En ik sta hier ook in Arnhem, dus dat is wel fijn.
0: Ja, je thuisfrontje noem ik het dan maar.
1: Ja, toch?
0: Ja. Hey, dan ben je, ja, dan ben je een heel bekend persoon, neem ik ook een aannemen, of niet?
1: Nou, dat valt op zich wel mee hoor. Ik kan gewoon nog op de straat.
0: Oh nee, geen enkel
1: probleem.
0: Ja, hey, maar als je zelf zeg maar je eigen gaat promoten, en nu wordt het dan gedaan, hè, de promotie voor jou, doe je zelf ook wel een beetje aan eigen promotie daarin? Bijvoorbeeld in Arnhem, dat je gewoon ergens naar binnen loopt en zegt, jongens, ik ben gewoon Jan, en mag ik eventjes een aantal nummers zingen hier in de kroeg?
1: Nee, dat eigenlijk op die manier niet. Ik doe wel via social media natuurlijk. Dus Instagram en TikTok en dat soort dingetjes.
0: Mm-hmm.
1: Maar niet op de manier wat jij zegt.
0: Ik denk dat het een
1: eigenlijk
0: heel
1: niet.
0: Nee, ik denk dat het heel succes gaat worden als je het zelf gaat doen. Dan buitenom nog een keertje. Oh. Dat mag toch eigenlijk, ja, of niet?
1: Ja, natuurlijk mag dat.
0: Want je hebt sommigen die zeggen, nee, wij doen dat, wij doen die promotie en jij moet je handen vanaf houden, zeg maar.
1: Ja, zo. Ja, nee. Ik doe wat dat betreft gewoon wat ik zelf wil, hè.
0: Ja, dat is ook de inhoud van die mooie tekst, hè. Doe wat ik wil en ik luister naar mijn eigen gebeuren.
1: Precies.
0: Ja. Hé, hey, ik ga hem laten horen op de radio, want ik heb je ook een appje gestuurd van, joh, we doen altijd een leuke ompak voor niet alleen jou, maar voor al die vele artiesten die we wekelijks in onze uitzending mogen halen en die ook live komen naar de studio, om het product nog vetter en nog cooler, nog mooier neer te zetten.
1: Ja, super.
0: Nou, blijf van die telefoon hangen. Ik haal je zo in de uitzending. Je gaat van genieten van het exemplaar zoals wij die voor jou in elkaar gezet hebben. Met de nodige jingles af om het nog mooier te maken.
1: Nou, top.
0: Nou,
1: doe het.
0: Hier, daar komt hij aan. We gaan zeker doen het. Maar luister daarna.
1: Yeah.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziek Mix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.
3: En dit is de Erwin van Dijk

Ja, zo mag deze leuke tekst van gewoon Jan en doe het, doe het, doe het, doe het. Nou Jan, hoe vond je de ompak voor jou? Jan? Ik denk dat Jan hem neergelegd heeft, jongens. Of die zo onder indruk. Maar in ieder geval, de verbinding is wel tot stand gebracht met Jan. En ik hoop dat hij er vandaag van genoten heeft en dat hij nog even zit te luisteren via de stream. Of ik moet zeggen, ik moet nog even snel terugbellen. Dan mag het eventjes, Jan, op 033-29-87171. Nogmaals, de verbinding is gemaakt. We hadden hem op de radio. Kort en krachtig. En wie weet bij een volgende keer dat het dan helemaal goed gaat lopen. Waarschijnlijk denk je van, nou, ik moet neerleggen, want de interview is klaar. Het kan gebeuren dat je dat op zo'n manier kan opvatten. Maar Jan, een volgende keer gaan we wat langer interview met je doen. Want ik wil nog zoveel dingen aan jou vragen erin. Je mag meekijken via Facebook Live. Tik even gewoon mijn naam in, Erwin van Dijk. En dan komt u zo in contact met ondergetekende. We gaan ook nog een plaatje draaien voor Ling. En Ling die krijgt een plaatje aangeboden van niemand anders dan Ivan. En als kan, een lekkere disco-stamper. Nou, Ling, we hebben een disco-stamper opgezocht voor je man, Ivan. En ik weet zeker dat dit een toepasser is. En dat hij ook deze nog kent uit zijn prille jeugd. Zoals menigeen. Ik ga straks nog een keer proberen om 7:45. Kijken of we contact kunnen krijgen met Peter Ternede. En mochten we dat niet gelukken, die verbinding, dan gaan we gewoon een nieuwe tijd en datum regelen met onze welbekende pluggen.

0: Naar de Streekradio op 107.5,
1: 105.9
0: en 105.5 FM.
1: Op DAB+.
0: Via allotment 11A, internet, tv en kabel KPN. Ziggo.

Heerlijk deze plaat van Robert Pater en Blijf toch bij mij. En daarvoor hadden we Ricky en Genot. Het strijdlied van de voetbalclub uit Leeuwarden. En natuurlijk Lars, die vroeg hem even speciaal aan voor zijn vader Rudy. En al zijn kameraden die daar aanwezig zijn en genieten van ons radioprogramma. Dus het strijdlied eigenlijk voor jullie hebben we hem in bijzonder vroeg gedraaid. Ricky en Genot. En dan voor de Whispers met And the Beat Goes On and On and On and On. En dat brengt onze tijd 6:08. Leuk dat je allemaal meekijkt op Facebook Live. En geniet. Ons radioprogramma op diverse wijze zijn we te beluisteren op internet.

Zo is het maar net. Ik hoor helemaal niks geks. Oftewel gezongen door Tino Martin en Billy Dans. En daarvoor hadden we ook nog Xena en Sven Versteeg met Vuurwerk. En de mooie 12 inch van Oliver Cheatman. En Get Down Saturday Night. We gaan kijken en wij zien toch wel langzaam en zeker na het einde gaan van het tweede gedeelte op de radio. Maar even daar een klein beetje geduld erin. Wat fans. We hebben nog een leuke 12 inch voor je klaarstaan. En die hoort u nu langzaam op de achtergrond. Bij ondergetekende. Ik weet dat Sabrina een beetje te luisteren. En dat Daniel ook deze een mooie track vindt uit hun brillenjeugd, zeg maar.

Zit je in de auto? Dan kan ik me voorstellen dat je geneigd bent om de vleur iets meer harder te zetten naar de rechterzijde. Heb ik zelf ook als ik een bepaalde plaat hoor, denk ik, jongens, daar moet de vleur wat harder gezet worden, want het klinkt zo vertrouwd.

Ik zei het al, heerlijk zo leuk betekent deze weer te mogen beluisteren op de radio. Zo is het maar net. We maken gewoon even een nieuwe afspraak en dan komt het inderdaad helemaal goed. Om dan hem wel in onze uitzendingen te kunnen halen. De enige echte Peter Dernede. En op dit moment heeft hij een optreden in België. Absoluut gewoon live, dat is veel leuker. Daar ben ik het helemaal mee eens, Claudia. Dus ik ga gewoon mij neerzetten bij de afspraak met Peter om live te laten komen naar de studio. Dan komt het helemaal goed. Wij hebben nog 1 minuut 17 seconden te gaan. Dan sluiten we dit gedeelte af, deel 2 op de radio. En daarna zijn we gelijk weer bij u terug voor een volgende uur op de radio. En hopend dat het ook nog gaat lukken met de Wannabes en Johnny Valentino. En lekker shaken. Maar ik zet altijd weer een klein beetje een vraagteken neer voor vanavond. Nogmaals, het hangt af waar je zit, waar je woont en hoe die verbinding tot stand wordt gebracht. En als je niet op een goede plek zit met een mobiele telefoon, dan kan het wel eens gebeuren dat de verbinding niet optimaal klinkt of helemaal niet gemaakt kan worden. En dan doen we het gewoon 2 keer proberen. En als het dan nog niet lukt, dan maken we gewoon even een nieuwe afspraak en hopen dat het dan een volgende keer wel gaat lukken. Maar we geven de voordeel van de twijfel geheel om 8:15. Dus blijf luisteren naar de radio. Dan hoort u mij zo meteen voorbij komen in het derde gedeelte van Op het Op Hollandse Muziekmix. Graag tot zometeen voor een volgende uur op de radio. Tot zo!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.
5: En dit is de Erwin van Dijk

En laten we eerlijk wezen, wat klinkt dit zo lekker op die radio? Niemand anders dan Henk Kamphuis. En dan doen we het. Ja, ik ga gewoon mijn eigen gang. Volg je eigen verstand. En dan komt het ook helemaal goed. En laat je niet misleiden door sommigen met de woorden die ze naar je toeslingeren. En dat je dan die kant op moet gaan, moet je niet doen. Gewoon je eigen kop volgen. En dan komt het in de meeste gevallen weer in goede zinnen weer terecht bij je. En daarmee zijn we dus aanbeland in het derde gedeelte op de radio. We gaan zo meteen kijken of wij om 7:15 contact kunnen krijgen met de Wannabes. En natuurlijk met Johnny Valentino. En lekker shaken. We hebben weer klaarstaan een heerlijke 12 inch voor jullie. En dat is dan deze heerlijke 12 inch. Ook dit is wel een heerlijk nummer. En ik zet hem al vaak in de radioshows. Dat we heel veel 12 inches in mijn studio hebben liggen. Te veel om op te noemen. Mega veel. Onder andere singeltjes uit de jaren 80 en uit de jaren 90. En dat heeft allemaal te maken toen ik in de jaren 80, 90 en 2000 mijn eigen radiostation runde. En dat ik elke week platen ging kopen. Van maxi singles tot gewoon normale singles. En ik moet nagaan hoeveel geld erin gaat zitten. Om een station in levende lijf te houden met de juiste muziek. En dan moet je elke keer...

0: wel zo'n lekker plaat als deze. Dancing in the Key of Life, Steve Remington. En hopelijk gaat het lukken. Gilles, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Het is gelukt. Ik denk, nou, gaat het nou lukken of gaat het nou niet lukken? Maar ik zeg een lampje branden. Ik denk, druk hem in. Laat het weten of het lukt. En jou, we hebben die verbinding met jou gemaakt.
1: Nou, is mogelijk.
0: Ja, de techniek laat het vandaag een klein beetje te wensen over. Maar oké, soms kan het niet anders. En zijn we gewoon machtig en onmachtig om er iets aan te doen. Maar nu is het wel gelukt en dat ben ik blij ook. Want ja, ik vind het mooi dat je samen met Johnny Valentino... dat is ook een hele bekende collega van jou... waar jullie samen lekker shaken uitgebracht hebben.
1: Nou, helemaal waar. Ja, dat klopt. Er is niks aan gelogen als je allemaal zegt je zo op je vrije zaterdagavond.
0: Ja. Ja, dan zit ik in de studio, maar weet je, het is een vrije avond voor iedereen.
1: Ja, toch.
0: Mij ook. Maar radiomaker, dat hoort gewoon erbij. Als ik dat niet doe, dan word ik zo zagrijnig als het maar kan.
1: En dat moet je niet hebben, maar zo klink je niet hoor.
0: Nee, gelukkig niet, want de enthousiasme spat eruit. Ik vind het leuk, op mijn werk vinden ze wat minder leuk als ik dan zo enthousiast ben. Want die draaien ze gewoon liever de kop in, zeg maar. Maar oké, ik ben een jongeman die altijd zo'n dingetje doet. En zorgt dat ik altijd zo blijf en ga niet veranderen daarin.
1: Helemaal goed, sir. Helemaal mooi.
0: En dan nu op de radio met jullie, man. Ik heb jullie ooit wel eens een keer ontmoet. Er waren jullie ook nog volgens mij in Wageningen, zeg het goed. Heb ik je ooit eens gezien daar. En toen dacht ik, wauw, dat zijn ze weer alweer.
1: Ja, nou ja, wat je zegt is wel een... wij vinden het een hele leuke samenwerking met Johnny Valentino. We hebben volgende week zaterdag hebben we onze theatershow All the Way Back to the 50s.
0: Mm-hmm.
1: En dat thema, dat is een beetje een rock'n'roll thema. En wij kennen Johnny Valentino echt al, nou, ik denk al wel 30 jaar. En vroeger was hij echt een rock'n'roll artiest. Dus toen dachten wij, nou, als wij een rock'n'roll avond gaan maken, Back to the 50s... dan hoort eigenlijk Johnny Valentino daarbij. Nou, hij was natuurlijk, hij vond het hartstikke leuk om te doen.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam hij met het idee, is het dan niet leuk om ook samen iets te doen op die avond? En toen kwam hij ook met een oud liedje van Ruth McKean. En toen zei hij, zullen we dat een Nederlandse tekst opmaken? Nou, zijn we mee aan de gang gegaan. En toen gingen we naar Laurens van Wessel om dat op te nemen. Eigenlijk alleen maar om het op die avond dan ook te brengen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het was eigenlijk zo'n leuk liedje dat we dachten... Het is wel zonde om het alleen maar voor die avond te houden. Dus laten we gewoon ook releasen. Ja, en nu, ja, zo is het nu. En ja, dus we zijn erg blij mee. En het klikt lekker. En het publiek reageert er super op.
0: Ja, ik moet zeggen, toen ik dat vanmiddag in elkaar ging zetten... met de nodige jingles vanaf... en toen draaide ik jullie track erachteraan... ik zat helemaal te shaken bij mij, man. Ik denk, maar Mina, ik kom niet helemaal meer tot rust. Ik ben er gewoon in beweging daardoor.
1: Ja, maar dat is het ook, hè. En kijk, de meeste mannen zeggen, ja, ik kan niet dansen. Of ik wil niet dansen, maar dat is eigenlijk omdat ze het niet kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij zeggen dan, ja, een hoop mannen kunnen niet dansen, maar ze kunnen wel een beetje shaken, weet je wel. En daar gaat het liedje over.
0: Ja, want als je maar een beetje beweging bent, je moet gewoon scheid hebben wat de ander van je zegt. Als ze zegt
1: ook
0: nou, dat is het allerbelangrijkste, gewoon je ding doen. En als je niet aankijkt, dan moet je nog meer gaan schudden, zeg maar, dat ze er kostmisselijk van worden. En dan zullen ze je nooit meer aankijken, weet je. Dan doe je gewoon je dingetje en daar moet je het voor doen.
1: Zo is dat. Helemaal waar.
0: Maar ik vind het super gaaf, man. Ik vind het ook leuk om een keer met jou te mogen praten, Gilles. Want anders krijg ik altijd iemand anders van een band. Of als jullie een duo hebben, dan krijg ik die andere. Bijvoorbeeld Johnny Valentino. En nu heb ik eindelijk eentje van de Wannabees weer.
1: Nou, dan ben ik in tijd.
0: Ja, dat was het is wel 30 jaar geleden. Nee, hoor. Zo
1: nee,
0: voelde
1: ik
0: het niet
1: ook
0: dan.
1: Niet. Kijk, Dennis die deelt dat een beetje in. Hè? Ja. Dennis van Score.
0: Mm-hmm.
1: En dus in mijn telefoon stond dat ik vandaag bij jou gebeld zou worden. Ik denk, nou, hartstikke leuk, ga er klaar voor zitten.
0: Ja, en heb je ook mij een keer aan de telefoon, deze radiofreak, zeg maar.
1: Nou, wat ik zeg, dat werd een keer tijd. Maar het is wel gezellig.
0: Absoluut, je moet een keer live komen naar de studio met z'n allen.
1: Ja, wie weet. Ja, dat is altijd een agenda dingetje, hè?
0: Nee. Ja, absoluut, zaterdag is altijd een optreden, dan moet je altijd weg. Ja, dan weet ik dat gewoon. Ik zat vroeg op vrijdagavond en dan kon het allemaal voor al die vele artiesten kon het een stuk makkelijker.
1: Ja, nou die weekenddagen zijn sowieso wel lastig hoor. De ene keer lukt het, de andere keer niet. Maar telefonisch, dat lukt altijd wel.
0: Absoluut.
1: Of tussendoor, of ja.
0: Als de verbinding maar goed is, weet je, dan hangt af ook waar sommige mensen zitten. Het kan zijn, bijvoorbeeld luisteraars die bellen, of in dit geval ook zeg maar jullie artiesten. En als je dan in een ongunstige plek woont, waar de verbinding gewoon niet tot stand gebracht kan worden, dan kan ik proberen dat 1000 keer, maar dan gaat het toch niet worden meer.
1: Nee, ja, en dat maken we ook wel mee inderdaad. Als, ja, ik heb 4 keer geprobeerd te bellen, maar ik krijg je niet te pakken. Ik dacht, ja, mijn telefoon staat gewoon aan, weet je wel.
0: Ja.
1: Ja, je hebt dat niet altijd in de hand, maar
0: klopt.
1: Ja, gelukkig ging het nu in één keer goed.
0: Ja, daar ben ik heel blij om. En dan noemen ze ook wel eens een godzegen dat het maar gelukt een keertje.
1: Zo erg zelfs.
0: Ja, zo erg is het bij mij. Want ik ben altijd dankbaar voor als iets maar gelukt met de verbinding. Want dat maakt mij weer super gaaf op die radio met jullie.
1: Ja. Nee, maar dat doen we het ook voor, weet je wel. Het is gewoon heel belangrijk dat, dat de grote en de kleine zenders het allemaal draaien. En dat iedereen op zijn manier daar aandacht aan besteedt. En zo hebben we toch een beetje het landelijke dekking. Dus ja, we hebben het ook nodig hoor, zo'n stations zoals die van jou.
0: Absoluut. Hey, ik heb een hele leuke verrassing voor jullie altijd in petto.
1: Vertel.
0: Nou, ik ga altijd iets in mijn eigen studio in elkaar zetten. Zeg maar, het product ga ik natuurlijk niet helemaal verkrachten, want dan wil ik niet, want dat klinkt zo super gaaf. Maar dan voel ik de nodige jingles voor af. En dan pak ik die mooie track voor jullie, die zet ik aan, om het één geheel te maken, om het product nog leuker op de radio neer te zetten. Als meerdere andere zender, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, ik ben wel erg benieuwd wat je gemaakt hebt dan.
0: Ja, nou, niet neergooien de telefoon. Ik zei tegen een collega ook van, blijf aan de telefoon, dan haal ik je zo in de uitzending. Nou, ik draaide zijn nummer, toen komt de instrumentale en wat gebeurde? Hij heeft die telefoon neergelegd en denkt, nou, dat is een radiostation die al die anderen doen. Gewoon na 2 of 3 minuten, gewoon die telefoon neerflikkeren en klaar is Kees. Maar zo werkt het bij mij niet.
1: Nee, ik blijf gewoon hangen. Ik ben er nou toch.
0: Is goed, blijf hangen aan de telefoon. Gaan we die track helemaal in het bijzonder voor jullie neerzetten, want hij is echt mega met Johnny Valentino.
1: Helemaal goed. Nou, ik ga luisteren.
0: Ga luisteren. Hij komt er nu aan.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.
3: En dit is de Erwin van Dijk

0: Ja, heerlijk zo'n track te mogen draaien van The Wannabes. En samenwerken met Johnny Valentino en lekker shaken. Nou, ik hoop dat ik je verrast, Gilles.
1: Nou, dat is heel goed gedaan, toch?
0: Alles lekker is anders, man. Hè?
1: Alles is anders.
0: Ja, dat maakt het ook exclusief weer. Maar weet je, de meeste draaien allemaal die singeltje. Natuurlijk, de promotie is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ja, als ik een eigen studio heb, kan ik nog veel meer leuke dingen voor jullie doen daarin.
1: Ja, nou, dat is verrassend.
0: Dan bedoel ik maar. Hey, vanavond nog ergens een optreden van jullie of niet?
1: Nee, toevallig vanavond niet. We hadden gisteren een hele leuke avond.
0: Waar was je? Voor. Waar waren jullie?
1: Oh, gisteren stonden we op de SS Rotterdam.
0: Hmm.
1: In Rotterdam. Het was een heel groot bedrijfsfeest van de Belastingdienst en de douane. Oh. Dus we moesten een beetje voorzichtig zijn. En wel alles netjes opgeven van die avond natuurlijk. En daar hadden wij één ruimte. En hebben we heel de avond gespeeld. Afgewisseld met een DJ. Dus was hartstikke leuk.
0: Een mooie combinatie, zeg maar, erin.
1: Ja, dat hebben wij vaker, hoor. Dat we gewoon avondvullend staan met een DJ tussendoor. Dus dat kan je. Kunnen we lekker een beetje zo'n avondje bouwen. Maar ja, je kan ons voor een hele avond of voor een half uurtje of voor een uurtje. We hebben gewoon een soort heel keuzemenu, net als bij de Chinees. Dus je kan kiezen wat wil ik vandaag. Nou, dan kan je dat dus gewoon bestellen bij
0: de bureau. Ja, wil je het lekkerste, dan kies je de hele avond.
1: Ja, maar dat kan. Ja, zeker. En dat kan ook met z'n drietjes. Of gewoon met een hele live band met 4 muzikanten erbij. Of met 7 muzikanten en wat blazers erbij. Dat kan allemaal bij ons, joh.
0: Hey, is het dan dezelfde prijs? Want dan willen natuurlijk mensen weten. Is het dan voor dezelfde prijs?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Ja, dat weet ik toch niet? Misschien ben je wel wat gevig erin.
1: Nee, een gewone patat en een grote patat zit er ook prijzenverschil in.
0: Ja, maar ik vergeet met de kleren. Ik vergeet me dan wel. Voor die hoge prijs vergeet ik met de kleren. Maar doe ik er wat langer over. Want dat is een beetje een kostbare aangelegenheid, zeg maar.
1: Ja, nee, natuurlijk niet. Kijk, er zit natuurlijk verschil in. Hè, of je nou iets een half uurtje boekt of avondvullend. Maar joh, dat kan je op de website bij ons gewoon terugvinden. Dus, maar wij zijn volgens mij nog heel vriendelijk geprijsd.
0: Nou, hier. Dus zijn jullie toch, ja, je begint zo met een lachen voor mij. Maar jullie zetten wel wat exclusief neer. Wat anderen niet doen, denk ik dan.
1: Oh, zeker. Ja, wij zijn echt geen 13 in een dozijn
0: bandje
1: of artiest. Dus het is maar wel heel, heel allround. Een hoop mensen denken dat we echt alleen maar Rotterdamse dingetjes doen. Dat is natuurlijk niet zo.
0: Mm-hmm.
1: Ik sta bij echt in hartje Rotterdam, zoals gisteren. En zijn ook nog eens allemaal Rotterdammers. Ja, daar hebben we wat meer een Rotterdam setje.
0: Okay.
1: Maar we stonden pas ook in Middelburg op de Abdij. Daar is een heel groot festival. Ja, er zit wel iets Rotterdams in, omdat dat nou eenmaal zijn. Maar dan hebben we gewoon een lekker allround setje wat iedereen lekker knijst, zeg maar.
0: Ja, hey, hoe zijn die Zeeuwen eronder als jullie daar gaan optreden in Middelburg?
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, als je daar gaat staan, want je kent ze wel een beetje, die Zeeuwen. Die zijn toch een beetje soms wispelturig. De ene keer zijn ze heel leuk, de andere keer is het wat minder.
1: Oh, nee, dat was fantastisch. Wij stonden daar op een zondagmiddag.
0: Mm-hmm.
1: En ze hadden eerst een picknick gehad.
0: Oké.
1: Okay. En de Abdijbeek is dat. En die mochten wij afsluiten. Nou, we hebben echt niks gemerkt van stugge zeeuwen of zo. Want die waren echt niet daar. Dat was echt hartstikke gezellig.
0: Nou, dan moeten jullie vragen naar gaan staan.
1: Nou, dat als het kan, heel graag.
0: Ja,
1: we hebben daar gelijk getekend voor volgend jaar weer als het mag.
0: Ja, hey, de Vrouwenpolder, komen jullie ook wel eens aan Vrouwenskapelle?
1: Nou, daar zijn we dan nog niet geweest. Dus dan wordt een keer tijd.
0: Ja, want dat is ook een beetje een dooie boel. Ik ben de afgelopen keer daar even geweest. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje levende brouwerij. Maar dan zeggen ze, kan het even wat rustig, alsjeblieft? Dan zeg ik, ja, zo kan ik niet. Ik kan niet rustig wezen. Zo ben ik helemaal in mijn leven.
1: Nee, maar dan moet je moet ook wel boeken wat je zoekt. En je moet wel weten wat je neerzet, zeg
0: absoluut.
1: Ik altijd. En wij zijn ook wel eens per ongeluk geboekt. En dan bleek dat een inloopmuziekje bij de deur te zijn.
0: Dat meen je niet.
1: Dan heb je gewoon het verkeerde geboekt, weet je wel.
0: Ja.
1: En dan weet ik hartstikke goede anderen die daar hartstikke goed in zijn. Maar wij zijn natuurlijk geen inloopbandje of inloopact of zo, weet
0: nee,
1: je wel.
0: Nee, absoluut niet.
1: Dan, dan heb je het niet goed begrepen, ja. En dan heb je geen match, ja.
0: Nee.
1: Dat gebeurt heel soms, maar dat is niet zo vaak. De meeste mensen weten natuurlijk wel wat ze boeken.
0: Dat weet ik
1: en
0: wel
1: dan
0: zeker.
1: En dan maken we dat gewoon waar met elkaar.
0: Ja, hey, in Vlaardingen heb je ook een keer opgestaan daar, hè? Want dan komen je best wel veel in Vlaardingen.
1: Ja, Vlaardingen. Kijk, ons kantoor zit in Vlaardingen.
0: Mm-hmm.
1: Show en zo, dat is ons boekingskantoor. Dus die regelen alles voor ons. Dus daardoor zijn we wel wat vaker in Vlaardingen te zien. En dat zijn we natuurlijk wel heel veel connecties.
0: Ja, wel eens die regelmatig voorbij komen op Facebook. Hé, daar gaan ze weer. Want ik heb ooit een keer gestaan. Ergens in zo'n tuincentrum. En dan stond er zo'n hut, zeg maar. Een soort keet, hele grote, zeg maar. En dan konden al die mensen die dan, zeg maar, klaar waren een beetje met de tuin. Die konden daar hun versnaperingen doen. En toen hebben ze daar een keer een feest georganiseerd. En toen mocht ik daar gaan draaien.
1: Oké.
0: Dus ik was ook een beetje verrast, want ik ging samen met een maatje voorbij, die moest het nog leren. En wat ben ik dan? Ik ben eigenlijk best wel een soort, ja, iemand die denkt van oké, ik neem iemand mee. Maar hij gaat voor het eerst mee. Ik gooi hem gelijk voor de leeuw. Ik heb even uitgelegd hoe het systeem werkt. Ik zei, joh, ik moet even naar de wc, dus lukt dat allemaal? Ja, prima, zei hij. Prima, prima. Nou, toen ging ik naar de wc gaan. Toen ben ik achterom weggelopen naar buiten. Zag ik lekker met die mensen te praten en ze zeggen ze tegen mij, kijk eens, die ene jonge man, die zoekt jou, die zit helemaal te zoeken naar. Ik zei, nou, laat hem maar lekker zoeken. Hij moet zelf gaan ontdekken alles. En zo heb ik hem voor de leeuwen gegooid.
1: Oh, wat goed joh, maar hij heeft wel tot succes gebracht.
0: Ja, want hij gaat al jaren met me mee.
1: Goed man.
0: Dus hij zegt van, je bent eigenlijk wel een lul van een buurman, zei hij, maar je doet het wel leuk, zei hij. En daar leer je van, zei
1: hij wel, maar. Heeft hij dan wel mensenkennis, een lul van een buurman?
0: Ja, nou, zo'n grote lul, maar hebben ze nooit van mijn leven gezien, zeg maar. Nee hoor. Ik doe mijn dingetje, weet je. Nou, als ik even iemand klaar kan staan, doe ik het ook nog uiteraard. Want ja, ja, in het leven is het allemaal zo moeilijk en iedereen gunt elkaar bijna niks meer. En ik vind gewoon dat je iedereen gewoon iets moet gunnen. Iedereen moet je het geluk gunnen, want iedereen heeft het gewoon verdiend, vind ik.
1: Ja hoor, en er is voor iedereen wat te doen, zeg ik altijd maar.
0: Absoluut, en nooit zeggen van ik hoef nooit iemand te helpen. Maar als je buren een keer wat hebben, in sommige ernstige gevallen kunnen ze iets krijgen, dan moet je voor ze klaarstaan. Niet denken, het overkomt maar niet. Het is verder op een bedshow, laat me lekker uitzoeken. Als je zelf iets krijgt, dan ben je blij en dankbaar dat mensen naar je omkijken en jou gaan helpen.
1: Dan wil je ook geholpen worden, ja. Dus doe dat voor een ander ook. Ja hoor, vind ik ook.
0: Maar zo ken ik jullie ook, want zo zijn jullie ook allemaal. De hele complete team. Ja, machtig zijn jullie, man.
1: Waar. Zeker wel.
0: Hey, hoe kunnen mensen in contact met jullie komen? Is jij wel zo'n website? Noem eens de website voor de mensen die geïnteresseerd erin zijn.
1: Inderdaad, makkelijk is inderdaad via de website www.thewannabees.nl. Mm-hmm. En wannabees schrijf je dan met een E in het midden, niet met een A en dubbel Z op het eind. Right. En The Wannabees. En daarvan kan je naar onze socials en naar YouTube en naar alles. En dan daar kan je alles van ons vinden.
0: Nou, we hopen dat mensen lekker gaan inklikken. Zijn jullie nog bezig met een nieuwe release of laat je deze een beetje wegslippen met Johnny Valentino?
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat vorige week vrijdag is er weer een nieuw liedje uitgekomen.
0: Oké.
1: En dat is weer een samenwerking, in dit geval met Peter Houtman, mm-hmm, oud voetballer, oud international. En dat had alles mee te maken. De afgelopen maandag was het Wereld Alzheimer Dag. Mm-hmm. En ja, je zou het niet zo gauw bij ons zoeken, want we zijn natuurlijk een feestband, feestact.
0: Absoluut.
1: Maar we hebben een heel serieus liedje gemaakt over Alzheimer. En het is geen treurig liedje geworden, maar wel een liedje met een hele mooie betekenis. En dat heet Voor ik het vergeet. Mm-hmm. En dat gaat erover, voor ik het vergeet, wil ik zeggen dat ik van je hou. En als je een keer gelegenheid hebt, moet je dat liedje er maar eens bij pakken en dat luisteren. Het heeft een hele mooie boodschap. En dat is een liedje wat op dit moment, ja, eigenlijk door het plaatje van Johnny Valentino ook nog draait. En dat krijgt op een hele andere manier ontzettend veel aandacht. En ook op de landelijke zenders, op NPO 5 en allerlei zenders, wordt hij al opgepakt. Dus dat zijn we ook heel trots op, dat we dat met Peter Houtman samen hebben mogen maken. Mm-hmm. En ja, we hebben geen idee wat ons dat gaat brengen, maar dat is ook wel weer een blijvertje, Erwin.
0: Oké, hey, ga je dat ook dan uitbrengen of zeg je gewoon, je kunt het gewoon downloaden?
1: Nee, het is al uitgebracht. Dus het staat ook gewoon op Spotify en op YouTube, dat clipje, dat is in een week tijd bijna 17.000 keer bekeken.
0: Wow.
1: En dat is echt gigantisch wat er met dat liedje gebeurt. Dus dat lekker shaken die was gepland. En er stond al heel lang op de rol dat we iets met Wereld Alzheimer Dag zouden doen. Mm-hmm. En Alzheimer Nederland en Stichting Dement Talent en de Hersenstichting, die wilden gewoon graag dat we het echt op die Wereld Alzheimer Dag zouden releasen. En daardoor kwamen we die releases een beetje door elkaar. Dus ze zijn beide gereleased.
0: Okay.
1: En ze worden ook beide gepromoot.
0: Nou, alleen maar goed.
1: Maar ja, joh, dus je moet bij gelegenheid het liedje maar eens bijpakken en hem toch ook eens draaien. Ook al zeg je, het is misschien een wat serieuze liedje, maar het is geen treurig liedje. Dus
0: ik hou wel van serieuze dingen, want soms moet je de dingen serieus nemen en kun je geen geintje maken erin.
1: Maar dat is het. En weet je wel, Alzheimer is natuurlijk iets waar je hebt allemaal iemand in de buurt die daarmee te kampen heeft of het zelf heeft of in zijn omgeving. En als je dat niet hebt, dan is het toch wel een van je grootste angsten dat het jou of mensen die je lief hebt zal overkomen. En je had het net over dat jij doet graag iets voor andere mensen en dat hebben wij ook. Dus wij hebben dit uitgebracht, hebben wat sponsoren erbij gezocht die de hele productie, de clip en alles hebben betaald. Zodat we ook echt kunnen zeggen, elke euro die binnenkomt, mm-hmm, op dit liedje gaat ook echt naar Stichting Alzheimer. Omdat we gewoon iets willen doen om te kijken of we een steentje bij kunnen dragen om ooit die rotziekte eruit te krijgen.
0: Absoluut, absoluut. Want geef het kennen de mensen niet meer.
1: Dat is toch heel erg.
0: Ja. Dat is heel erg. Dan denk ik, wie ben je nou? Of ze zeggen, ik ken je nog toen je tegen iemand van... Ja, ik ken je nog, vroeger was je nog baby, maar dat is helemaal niet zo.
1: Nee.
0: En dan zeg je,
1: dat is precies waar dit over gaat. Want Peter Houtman, die kampt dus met Alzheimer.
0: Wow.
1: Dat is ook waarom hij zijn werkzaamheden bij Feyenoord... Hij was stadionspeaker al heel lang. Dat heeft hij opgegeven... Omdat hij bang was dat hij een verkeerde naam ging roepen of dat soort dingen. Dus hij is daar ook toen mee gestopt.
0: Oh, erg.
1: En dus we hebben vorig jaar oktober met hem om tafel gezeten. Joh, vind je dit mooi om te gaan maken met elkaar?
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk voor later, voor als je het zelf niet meer weet. Dus dat was ook voor zijn vrouw en kinderen gewoon heel bijzonder om dat hele traject te gaan maken. En van Peter gaat het... Naar omstandigheden goed.
0: Gelukkig.
1: Maar er komt een moment dat hij het niet meer weet. En daar gaat het liedje over. En hij heeft er zelf aan meegewerkt. Hij is zelf ook de voice-over in het liedje. Ja, je moet hem er echt eens bij pakken.
0: Hoe heet die titel? Zeg nog eens de titel van de mensen die geïnteresseerd zijn.
1: De titel is Voor ik het vergeet.
0: Oké. Ik schrijf gelijk even op hier.
1: Ja, moet je doen. Ja, leuk. Mooi.
0: En dan kan ik het... Ga ik het morgen gewoon even binnenhalen en dan ga ik ze zo mogen draaien op de radio in mijn programma.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd naar jouw reactie, wat jij ervan vindt.
0: Nou, ik ga je gewoon een appje sturen erin morgen.
1: Nou ja, je hebt mijn nummer. Ja.
0: Absoluut. Dat is echt gele schozen. Ik heb een geluisterd, man. Dat klinkt ongelooflijk lekker.
1: Ik denk dat het je raakt. Ja.
0: Absoluut. Dingen die me raken, dan word ik emotioneel.
1: Oh jee, ja. Maar dat mag ook, hè. Muziek is emotie.
0: Absoluut, absoluut. Hey, nee, Gilles, ik vond het super gaaf om je gesproken te hebben hier op de radio.
1: Ja, nou, wederzijds.
0: Hou je ook van een lekkere dance classic bijvoorbeeld?
1: Ja, ik ben gek op dansen.
0: Ja, dat dacht ik wel.
1: Maar dansen kan ik niet, maar wel een beetje shaken.
0: Nou, dan shake je eigen maar helemaal rot, zeg maar. Kijk, dit is toch wat voor jou? Moest horen.
1: Lekker, man.
0: Man, heerlijk. Even bewegen met onze oude beentjes, zeg maar. Maar we voelen ons nog steeds jong in ons lichaam, in onze geest en in onze uitstraling erin.
1: Nou, ik ga dansen door de kamer.
0: Nou, doe dat maar. Gilles, super gaaf om je gesproken te hebben. Doe iedereen de groeten van mij.
1: Ja, zal ik zeker doen. Jij ook daar.
0: Zal ik doen en morgen geef ik je reactie op die tracks.
1: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Is goed. Ga nou, jongen. Groetjes.
1: Hoi, hoi. Hoi.
0: Heerlijk. Even Gilles te mogen spreken. Ja, even met zijn beentjes bewegen. Soms hebben we het wel nodig, hoor. We zitten op onze reet.

ene kant. En dan, als je zoiets hoort als deze, ga je me terugdenken. JMG, wat een mooie tijd. Wat heb ik een mooie jeugd gehad. Misschien wel een turbulente jeugd. Dingen meegemaakt waar je denkt van, nou, dat zou ik nooit meer willen doen. Of je denkt, dat is een levensles die je meegemaakt hebt en meegekregen hebt.

Heerlijk zo'n lekkere 12 inch op de radio. Vernieuwd is dan Snap op de zender. En Mary Had a Little Boy. En Miel vroeg of we een leuke plaat wilden draaien voor Amelia. Zeg ik het zo goed? Even kijken. Ja, eventjes zien. De dame die in kwestie heet, die heet La Mia. En voor La Mia gaan we een volgende plaat voor de draaien. Ja, gewoon

Hilversum plaat even te mogen draaien voor La Mia. En dat nummer is van Wesley Boes. En kom terug bij mij. Dus speciaal voor haar hebben we deze leuke plaat te mogen draaien op de radio. Nou, we hadden net telefonisch contact achter de schermen. Ik zei, nou, we gaan even proberen om die verbinding met jou te mogen leggen, met Deon. En mocht het lukken, dan hoor je dat op de radio. Mocht het niet lukken, dat de verbinding wegvalt. Sorry voor het ongemak. Het kan zijn dat jij op een ongunstige plek staat. Het kan zijn dat het hier niet goed werkt. Maar onthoud het eventjes. Het kan gebeuren dat het even niet wil gelukken. Dus ja, ik heb het doorgeschakeld, maar het wou niet lukken. Dus ik geef even nog een keer de kans voor een tweede keer. Luister even naar deze mooie instrumentale. En hopend bij de tweede keer dat het wel gaat lukken, de verbinding. Dus even afwachten ervan. Geniet van deze instrumentale. En we gaan het nog een keertje proberen hier op de radio.

Nou, luister vrienden, het is ons niet gelukt. Ik heb al gezegd op de achtergrond van... we gaan het nog een keer proberen voor de tweede keer. Mocht het niet gelukken, dan gaan we een appje sturen naar de Welnik en de Pluggen. En dan gaan we gewoon een nieuwe afspraak maken met Daniel op de radio over die nieuwe single. Dus helaas is dat niet gelukt. Ik heb straks in het volgende uur nog één artiest te gaan. Kijken of deze ook gaat lukken. Mocht het ook niet gelukken, dan, ja, dan komt het allemaal een beetje te vervallen voor vanavond. Maar we hebben in ieder geval sowieso al twee artiesten mogen en kunnen gaan spreken op de radio. We hebben weer een mooi 12 inch voor je klaarstaan, want het is een toepasselijke, ze zeggen wel eens, toepasselijke nazomer 2026. Want volgende week, oftewel

Ja, zo'n plan als deze is niet zo vaak meer gedraaid op de radio, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij blijft nog zeker goed in het gehoor. En ik vind altijd, als je een bepaalde soort muziek hoort en je zit in de auto, want dat is meestal als je in de auto zit en je hebt de radio aan en je hoort dan een heerlijke 12-inch waar je denkt van, nou, dan ga ik echt die volume wat harder zetten. En dan sta je bijvoorbeeld bij je werk op een parkeerplaats en dan hoor je nog een track en denk je, nou, ik heb nog tijd om dat helemaal uit te mogen beluisteren. Dan doe je dat in de meeste gevallen al. En als je nog zo'n programma hebt, dan hou je dat bij de speakers en dan geeft hij aan wie dat zingt en de titel en dan is dat opgeslagen en dan kun je, als je thuis komt na het werk, tijd om dat helemaal uit te mogen beluisteren. Dan doe je dat in de meeste gevallen al. En als je nog zo'n programma hebt, dan hou je dat bij de speakers en dan geeft hij aan wie dat zingt en de titel en dan is dat opgeslagen en dan kun je, als

niet helemaal. En nogmaals, luisteraars, dat is gewoon overmacht. Kunnen we niks aan doen. Het heeft altijd te maken. Ga elkaar na als je ergens bij iemand bent. En je kunt geen verbinding leggen. Omdat je in een ongunstige hoek zit. Waar de communicatie gewoon niet plaats kan vinden. En dan gaat het gewoon niet lukken. En dan kun je het wel 100 keer gaan gebruiken en doen. Maar het werkt gewoon niet. En als je dan thuis komt, dan krijg je wel weer een verbinding. Dus dan heeft het altijd te maken waar je woont en waar je zit. En zit je in een bosrijke omgeving, dan gaat het ook wel vrij moeilijk. Maar als je een goede versterker hebt die dat allemaal wel kan hanteren, dat het signaal duidelijk overkomt naar je mobiel, dan kun je een goede verbinding maken. Dus dat hangt ook daar nog wel eens een klein beetje vanaf. Nou, we moesten nog even de naam noemen van Lamia. Want dat werd ons gevraagd of we die naam nog een keer konden gaan noemen. Want dan kon ze dat gaan opnemen en dan kon ze dat naar haar zus gaan sturen. Nou, doen we dan nog één keer en daarna doen we het niet meer. Want het is een programma voor iedereen. En we moeten niet te vaak dezelfde namen gaan vermelden. Dat doen al vele zenders. En dat maakt het programma ook niet echt toonaangevend erin. En als je iedereen de kans geeft en de gelegenheid geeft om hun naam op de radio te vermelden, dan is het alleen maar een gunstig teken voor iedereen. Dus nogmaals voor de laatste keer op de radio de naam Lamia. Nou, we komen zo meteen bij je terug in het laatste uurtje op de radio. En vannacht tussen 12 en 2. We gaan nu in ieder geval sowieso wat attenderen. Want het is altijd leuk om naar te luisteren. Die megamix. En dat is een megamix van niemand anders dan DJ Terk Koers. Hij heeft een mooie mix in. Die hoor je tussen 12 en 1 uur. En tussen 1 en 2 kunt u ook een mix gaan beluisteren van Chero. En die heeft een hele lekkere live dansbare mix gemaakt. En die is echt aangenaam om te mogen luisteren. We hebben alles door onze high-tech studio doorheen gehaald. Met de nodige jingles erin gezet van 1-1. Zodat nogmaals de mixen niet gejat kunnen en mogen worden. Want dat is in het verleden wel eens gebeurd. En dan zeggen de mensen dat ze die mix zelf gemaakt hebben. Terwijl het niet zo is. Dus dat allemaal ter bescherming voor de mixers. Ben jij een mixer of ben je een artiest of zangeres? In dit geval, dan mag je het allemaal toemailen naar DJ_Erwin van Dijk@hotmail.com. Dat is DJ_Erwin van Dijk@hotmail.com. En dan zie ik hem wel binnenkomen, de mixers en van de zangers en zangeressen. En ben je een band, ook dat is van harte welkom. Dan gaan we het ook beluisteren. Dan gaan we je gewoon uitnodigen om naar de studio te komen voor een live interview. Ik ga u achterlaten met deze mooie instrumentalen en we spreken elkaar zometeen weer in het laatste uurtje op de radio in Open Top Hollands Muziekmix hier bij 1 Land 1.

Nederland. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwe Jadoma, die in de laatste meters kramp en haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die

0: Premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. En de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.
4: En dit is de Erwin van Dijk. Tipplaat.

En zo zijn we dus aanbeland in het laatste uurtje op de radio hier bij Eveland 1. En hoor je die prachtige mooie opname van Dion en jij. En ik zei het al, na 10 gaan we even een appje sturen naar de Wilmerkinder Ploegen. En dan zullen we een nieuwe datum en een nieuwe tijd daarin gaan neerzetten. En dan krijgen we hem toch nog op de radio als het allemaal een beetje gaat lukken wat betreft de verbinding daarin. Vele luisteraars via de stream, vele die luisteren en kijken via Facebook Live. Alleen maar goed. En binnenkort gaan we op TikTok. Dus dan kun je ook dat allemaal rustig gaan bekijken. En dan kun je ook zien eventueel voor de artiesten die live komen hier in de studio. Hij mag ook nog geërfd worden naar de appline van het radioprogramma op 06-175-230-26. 06-175-230-26. Mailen mag ook ons, dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. En als mag je ook nog een kaart sturen ons ten aanzien van het radioprogramma Op het Op Hollands Muziekmix. En dat is de Bikkersweg nummer 3, Bunschoten, Spakenburg, ten aanzien van Op het Op Hollands Muziekmix, ten aanzien van Erwin van Dijk. En dan komt dat automatisch in mijn postvak terecht. En wilt u plaat aanvragen, dan gebruikt u even onze appline. Voor woensdag moeten we alles binnenkrijgen. Dan hebben we ook de gelegenheid om alles even nog te downloaden voor u. En dan hoort u aanstaande zaterdag uw favoriete plaat voorbij komen tussen 6 en 10 uur. Laten we gelijk maar beginnen met een heerlijke, lekkere 12 inch. En dat doen we dan met deze 12 inch uit het verleden wederom meer. Tussen 10 en 12 komt ook nog een collega voorbij. Maar ik weet niet wie het is. Maar in ieder geval wordt een uurtje gepresenteerd tussen 10 en 11. En dan volgens mij tussen 11 en 12 non-stop muziek. En mocht het anders wezen, dan hoort u het zelf op deze zender.

0: Het is zomer op jouw radio. Het is zomer op jouw radio met Erwin van Dijk. Het is zomer op jouw radio met Erwin van Dijk.
1: Eemland 1.

Heerlijk om zo'n plaat als deze te mogen draaien. Hij zal ook nooit gaan vervelen. Hij blijft in onze hart voor altijd. Koos Albers, ook toen die tijd mochten we hem ontmoeten. En dan hebben we regelmatig contact met hem gehad. Koos Albers en Zijn het je ogen. En ook daarvoor hadden wij een hele mooie van het Feestcafé. En vanavond gaan we los. En daar was Rien Lee Rolfs. En in de evening. We gaan ook even plaat draaien voor Mario. En Mario zit vanaf zijn vakantieoord heerlijk mee te luisteren. En ja, hij stuurt even een leuk opnametje van Koos Albers. Mario, leuk dat je meeluistert daar vanaf je vakantie, hoort. Voor mij is het Jamaica. Ik ga even deze voor je draaien. Laat ze dan ook maar genieten van ons radioprogramma daar. En maak een klein beetje reclame voor onze show tussen 6 en 10 op zaterdagavond. De allerbeste muziek bij uitstek. Straks gaan we kijken of het gaat lukken om de laatste artiest in onze uitzending te mogen halen. Mocht het niet lukken, dan ja, helaas komt dat dan ook te vervallen. En zullen wij dus een andere datum daarvoor moeten gaan kiezen? Blijf ook vooral appen ons op de applijn 06-175-230-26. 06-175-230-26. Dit vind ik ook zo'n mooie track van hun. En dan in het bijzonder die mooie 12 inch. De single is leuk, maar die 12 inch heeft toch iets meer pakkends. En dat geeft wat meer volume op de radio.

0: Nou, luister vrienden, we gaan eens even kijken of het allemaal een beetje gaat lukken. We doen het eventjes zo. En kijken of het lukt. Ik zeg goedenavond. Dan moet het gaan lukken. Hallo?
1: Hoi, hoor je me?
0: Ja, ik hoor je. Ik zet hem even wat harder. Ik heb een andere schuif gepakt. En daar zag ik wat lampje branden. Ik denk, nou, dan gaat het op deze wijze maar eens proberen. En kijken of dat dan wel tot stand kunnen gaan brengen.
1: Oh, toch. Nou, ja, ik ben er.
0: Blij toe ook, want dan hebben we eindelijk de derde artiest, want we hadden er twee. Nou, dat ging de eerste, die ging dan helaas niet. Toen kwam de tweede. Toen zei ik, dan blijf even hangen. We hebben een leuk exemplaar voor je in elkaar gezet. Niks veranderd aan die tracks van je. Maar gewoon wat nodige jingles afgezet. Ik zei, blijf hangen, dan haal ik je zo een uitzending. En nou, na de track, zeg maar, was hij al gevlogen, dus had hem neergelegd.
1: Oh, nou ik niet hoor, ik was geduldig.
0: Nou, super gaaf, want ik vind het een hele mooie tekst, Henk, van jou. Ja, ik ga gewoon mijn eigen gang. Ja, ik vind het leuk. Het is een inhoud waar menigeen er wat van kan leren erin.
1: Ja, dat was ook de bedoeling.
0: Dat bedoel ik. Hey, hoe kom je zo mooi insteken op zo'n mooie titel eigenlijk?
1: Nou, ik heb gekregen van Pascal de Forme. Die zegt van, ik weet een beetje hoe je in elkaar zit. Ik vind dat deze tekst bij jou hoort. Wil je er wat mee? Dus het was een cadeautje.
0: Nou, een mooi cadeautje, want hij is toch een van de Formes?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, dat weet ik nog, want ik heb zelf nog een keer in Utrecht geweest bij een groot feest bij jullie. Jaren terug van de samenwerking.
1: Ja, onze piraat toen.
0: Ja, de grootste. Dat was een groot evenement. Een afscheid van het leven van de piraat. De samenwerking. Ik geloof dat 1000 mensen op afkwamen.
1: Ja, die feesten hebben we gehad vroeger. Ja, klopt.
0: Helaas is het niet meer.
1: Mareskehalen geweest zijn, denk ik.
0: Ja.
1: Klopt, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, dat was mega. Toen is Gevend, is er een Chinees ingekomen en er was er geen één meer met zo'n leuke avond.
1: Nee, klopt. Je hebt helemaal gelijk. Goede oude tijd.
0: Ja, hoe komt het dat in Utrecht, waar jij ook vandaan komt, want jij komt ook uit Utrecht?
1: Ja, klopt.
0: Hoe kan het dat het daar allemaal niet mogelijk meer is of zo? Hoe is dat?
1: Ja, ik heb echt geen idee. Ja, op een gegeven moment zijn wel al die piraten en die zijn allemaal verdwenen. Dat was wel het hart. Dus toen stopte dat gewoon.
0: Jammer, dat had zoveel betekend voor de artiesten voor jullie.
1: Ja, in het noorden hebben ze dat allemaal nog, hè, van kom door de deur. En wij hebben het niet meer.
0: Nee, dat is helemaal voorbij. We hebben nog eentje in de regio. Dat zendt uit vanuit s'morgens 7 uur en dat gaat vannacht om 2 uur gaat die uit.
1: Oké. Okay.
0: Die draai je één keer in de maand en soms duurt het wel wat langer. Maar als ze inschakelen, dan zijn ze ook de hele dag aanwezig tot 's nachts.
1: Oké, nee, wij zijn helemaal geen piraten meer.
0: Jammer, hè, want vroeger hadden jullie zoveel daar in Utrecht zitten. De Eendracht, Samenwerking, Matsbo Music, Randstad uit Zuilen.
1: Radio 2000.
0: Ja, ja. Alles is weg. Ja, ik heb er nog gedraaid bij Randstad. Daar in Zuilen was een leuke tijd. Ik ging erheen. Ik dacht, waar ben ik in godsnaam beland in die wijk? Ik wist niet wat me overkwam.
1: Weet je waar ik vandaan kom?
0: Nee, uit de Sterrenwijk?
1: Uit Zuilen.
0: Dat meen je niet. Ja. Ook uit de buurt van de Mr. Tandelstraat.
1: Jazeker, de Luiblomstraat. Dat is de straat erachter.
0: Jemig, Mineman, dan had je toch die zender. René de Haan, ken je die toch toevallig?
1: Ja, tuurlijk.
0: Leeft die gozer nog of niet?
1: Ik durf het niet te zeggen.
0: Maar die had het radiostation, hè? Op de bovenverdieping zat hij.
1: Ja, klopt.
0: Ben je ook geweest dan?
1: Ja, tuurlijk. Ik loop al een tijdje mee. Ik ben al een oude lul in het vak. Oude rot, moet ik zeggen, op de radio, hè?
0: Ja, ik moet je eerlijk vertellen, Henk. Dat is echt niet gelogen. Ik ben een keer live daarheen gegaan. Ik zat er een smiddags er al. Hele lieve vrouw, die zat daar boven die galerij schoon te maken met een borstel. En die zei van, ik kom voor René. Oh, ga maar naar binnen. De eerste huisje links. Ik kan zo naar binnen lopen. Daar zit René. Dus ik denk, dan ga naar binnen. Ze had lang haar. Maar die René, die had ook lang haar.
1: Ja, klopt.
0: Dus ik kwam naar binnen en toen zei hij, hey, leuk dat je er bent, man. Vanavond ga je draaien. Ik zei, ja. Toen kwam die vrouw wat later naar binnen en zei, eet je mee? Ja, ik zei, ik ga niet meer terug, dus ik eet wel mee. Maar ik zei, vertel, dat is echt niet gelogen. Die vrouw die maakte macaroni en ik dacht eerlijk dat ik een hond was. Het was gewoon keihard.
1: Oh.
0: En ze zat er boven op die flat.
1: Ik hoop dat ze niet meer leven aan zoortje nou, hè?
0: Ja, nou, ik hoop het wel, maar ik moet eerlijk zeggen... Ik heb...
1: Oh ja, zo bedoel ik het niet, hoor.
0: Nee, maar weet je wat het was? Het raam stond open, ze zaten op 4 hoog. Ik heb die bord omgekiept zo naar beneden met het hele happie. En ik zet hem zo op de tafel neer. En toen kwam ze aan, de vrouw van René. En toen zei ze, smaakt er lekker, hè? Ik zei, ja, ik had honger. Moet je nog meer? Ik zei, nee, ik ben helemaal vol. Ik vergeet het nooit meer. En ik vond het een leuke tijd dat ik daar even mocht draaien. Mooie studio. En dat was echt niet om te zeggen van het is negatief, maar het was echt een hele mooie studio. Alles was compleet draan en het werkt als een tierenlier.
1: Ja, goede tijd.
0: En dat mis ik wel een beetje, zeg maar.
1: Ja. Ah, je zit nou toch ook op je plekje?
0: Ik zit zeker op mijn plekje. Ik zit hier al 27 jaar, dus ik ben niet weg te meppen, zeg maar.
1: Dat bedoel ik.
0: En leuker kan het gewoon niet als je gewoon je dingetje kan doen en je voelt je elementen. Dan moet je dat gewoon vasthouden en staande houden en zorgen dat je daarmee door kan gaan.
1: Juist.
0: En als dat niet meer is dat je de leeftijd hebt dat je denkt van jongens, het gaat niet meer. Want sommigen die gaan heel lang door en geven, dan merk je dus dat het allemaal wat minder wordt. De stem is bijvoorbeeld helemaal teruggeslagen, dan klinkt het niet meer. Ja, dan vind ik, dan moet je gaan stoppen.
1: Je moet wel een radiostem houden.
0: Absoluut.
1: Maar die heb je wel hoor.
0: Ja, klinkt het nog steeds als een oude lul op de radio?
1: Nog steeds.
0: Nou, dan moet je gewoon een keer komen naar de studio, man.
1: Ja, dat is leuk. Lijkt me leuk. Ga een keertje doen.
0: Ja, vind ik gaaf, want ik hoor nog die accent van jou nog erin, dat Utrecht.
1: Ja, tuurlijk. Jorgie.
0: Ja, dat blijft koesteren.
1: Absoluut.
0: Hey, en over die mooie single, hè. Ik ga gewoon mijn eigen gang. Ik heb het bekeken allemaal. Ik zeg eerlijk, ik vind het een mega knallen. En ik vind het zeker dat heel veel mensen daarnaar moeten luisteren. Dat geeft een inhoud. En je moet niet alleen aan je eigen denken. Dat doen heel veel. Maar als je dan luistert van dan gewoon mijn eigen gang gaan. Dan doe je dat goed. Dan luister je naar je eigen ik. En dan denk ik denk dat ik op deze wijze de goede manier bewandel. En als het niet zo is, dan moet je ervan leren. En dan kun je alleen maar verder mee komen.
1: Vind ik ook. En dat was ook de boodschap. En die is dus duidelijk wel overgekomen. In ieder geval bij jou wel.
0: Bij mij sowieso. Want ik vind het een titel die bij mij zeker goed past. Want ik ga altijd mijn eigen kopje volgen. Niet iedereen is er blij mee. Want dan denk je, ja, dat kan niet allemaal zo. Maar als je eigen kop volgt, dan kom je soms wat verder. Als mensen je alleen maar gaan pushen van je moet dit of je mag dat niet meer doen. Of je moet zo doen. Dan gaat het toch niet helemaal goed. En als je eigen kopje volgt, dan merk je zelf wel dat het gewoon beter gaat. Het gaat gewoon wat makkelijk allemaal.
1: Juist.
0: En dat vind ik zo belangrijk in het leven.
1: Ja, ik ben blij dat je de plaat ook leuk vindt dan.
0: Die vind ik mooi, want ik heb hem heel leuk in elkaar voor je gezet, Henk.
1: Ja, ik ben echt benieuwd. Je hebt nieuwsgierig gemaakt.
0: Dat dacht ik wel. Nou, blijf aan die telefoon. Niet neerklappen, want anders gaat het niet goed.
1: Ja.
0: Want we hebben nu die verbinding. Ik laat je genieten en dan haal ik je zo weer in uitzending.
1: Is goed.
0: Oké, dan komt hij aan, vriend. Luister, hij is echt mooi geworden. Komt hij.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.
3: En dit is de Erwin van Dijk

0: Ja, zo machtig en zo mooi. Wat een inhoud en wat een volume in die strot van jou nog, man.
1: Dankjewel, vriend.
0: Het klinkt nog steeds als vertrouwd.
1: Dankjewel.
0: Het kan niet beter, man. Het past goed bij jouw stem en die tekst. Ja, dat spreekt gewoon boekdelen. Ik denk dat die boodschap heel goed is overgekomen, menigeen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En als het niet overkomt, ben ik er zelf ook nog super blij mee.
0: Dat bedoel ik als jij er wel blij bent. Ja, is het ook. Absoluut. Ja, en als inderdaad wat jij zegt niet overkomt, dan hebben ze niet goed geluisterd aan de inhoud van die tekst van jou.
1: Heel goed.
0: En zo is het belangrijk. Hey, wat kunnen we nog meer verwachten? Blijf een beetje deze stijl houden, want ik vind hem wel bij je past dit.
1: Ja, maar er komt nog wel eentje tussendoor, want daar was ik al mee bezig. Van, okay. Ik heb een liedje opgenomen bij Emil Hartkamp. Mm-hmm. Heel anders. Een beetje country-achtig, maar ook superleuk. Maar ik ga wel terug naar dit. Ik vind dit wel...
0: Het past bij jou.
1: Bij mij passen, 100%.
0: Absoluut. Ja, maar ik ben een beetje over Utrecht, maar ik ken ook nog iemand uit Utrecht. Nog één. René Inge.
1: Ja, toen René van Inge.
0: Of René van Inge, die kleine opdonder, zeg maar.
1: Ja, die klopt, die manke.
0: Ja, die man kan het nog steeds, hoor.
1: Jazeker.
0: Dan ben ik een tijdje geleden nog geweest.
1: Oké.
0: Even kijken. Geluid
1: maar geweest.
0: Ja, maar eens kijken, joh. Hij zit op een andere locatie, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, het is nog steeds dezelfde man. Alleen, hij is afgevallen van hier te Tokio.
1: Ja, zeker. Hij is wel kilootjes kwijt.
0: Ja, dus we zagen elkaar even lekker een babbeltje maken over vroeger. Maar zei, ja, ik wil best langer praten, maar ik heb nog zoveel dingen te doen. Doe het gewoon de volgende keer. Dan kom ik wat langer en wat eerder naar je toe.
1: Gezellig, toch?
0: Absoluut. Hey, ben je nog ergens in de regen nog aan het optreden voor vanavond of misschien morgen?
1: Nee, ik sta nu op de luchthaven om terug te vliegen naar Nederland. En dus morgen doe ik lekker niks. Ga ik Nederland zelf toch kijken. En volgende week sta ik in Bad Bloemstede.
0: Oké. Hey, hoe kunnen mensen in contact met jou komen?
1: Ja, gewoon even Henk Kamphuis, Insta of Facebook of TikTok. Ik heb het allemaal. Ik weet niet zo goed hoe het werkt allemaal, maar ik heb het wel.
0: Ja, ik ben ook zin, want ik zit ook op TikTok. Of tenminste op TikTok. Ik moet er nog inschakelen. Ik heb het geprobeerd, maar ik krijg het niet voor elkaar. Ik denk, het zal mijn leeftijd wezen, maar met mijn babbeltje ben ik nog heel snel gelukkig.
1: Daarom. Ja, dat ben je niet verleerd.
0: Nee, je kent me al jaren, dus dan weet je het wel.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: En dat gaat ook nooit verleren. Want het zit in je, en als het in zit, dan gaat het ook nooit eruit.
1: Nee, dat moet ook niet.
0: Absoluut.
1: Dit ben jij. En je hebt nog steeds een goede radiostem. Nog steeds een vlotte babbel. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Dan hoop ik je gauw een keer te zien met een nieuwe release in onze studio hier in Spakenburg bij 1x1.
1: Kom ik naar je toe.
0: Moet je zeker doen. Hey, ik vond het super gaaf om je gesproken te hebben. Ik wens je in ieder geval een goede reis terug naar huis.
1: Ja, en jij nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel. We gaan er wat moois maken nog. De laatste bijna 10 minuten nog.
1: Ik ga het morgen op mijn gemakje terugluisteren.
0: Moet je zeker doen. Het is de moeite waard. Je hoort de mooie tip laten die we in elkaar gezet hebben voor je. Om het product nog vetter en nog cooler op de radio neer te zetten.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Is goed, jongen. Ik ga je gauw spreken.
1: Fijne avond.
0: Dankjewel. Hoi. Heerlijk om even te mogen spreken. De enige echte Henk Kamphuis. Ja, de verbinding wordt ingelegd. Dan doen we deze zo. Even kijken of we nog een leuke 12 inch voor je klaar hebben. Natuurlijk hebben we nog wat klaarstaan voor je. Dat is wel inderdaad de bedoeling op de radio. Dan doen we deze uit. We gaan kijken of we nog wat hebben. Ja, ik had een keer een nummer. En dat vond ik persoonlijk wel een hele mooie. Van, misschien heb ik hem nog wel. Gaan we eens even kijken. Die vonden ze zo mooi. Ja, ik weet het nog. Ja, ik heb hem klaarstaan. Hij gaat eventjes in de uploading aan de linkerzijde. Ga ik hem even draaien voor Lies en Wim. De organisator van 31 oktober gaat er een leuk evenementje plaatsvinden. En dat kunt u allemaal lezen op Facebook. Ik ga het niet vermelden op de radio. Kijk op Facebook bij Erwin Verdijken. Dan ziet u het zelf voorbij komen. Wat er nou precies gaat gebeuren en wat er moois aan is. En wij staan daar met onze complete muzikale omlijsting samen met Benno. Deze vonden ze zo mooi. Dan moeten we deze doen. Gaan we deze tikken. Doen we deze. Even kijken. Ja, zo is het net. En zo werkt alles weer. Allemaal op de vork zitten. Vork nummer 2. Dus het werkt. Ik heb geen gelijk om een ander nog te bellen. We maken gewoon even een nieuwe afspraak voor die andere artiesten. Dan komt het helemaal goed. Lies en Wim. Deze voor jullie als organisator.

eventjes voor Mark. De Bolspeert FM vanuit Weerselo. Om deze mee te luisteren. Ah, die jongens, wat voor plannen. Daar komt wat aan. Een evenement zender. Dat heeft je wel laten weten, Mark. Ik zeg, als je nog een radiofreak zoekt, hou ik me aanbevolen daarin. Dus dan hou je ook nog op de hoogte, luisteren vrienden van de Bolspeert FM. Het Weerselo, Mark. We gaan geen achternaam vermelden. Weet je met nood wie er allemaal meeluistert daarin, hè? Soms kunnen je vrienden wel je aansvijanden worden. Zo gaat het in het radio gebeuren. Abba, voel hij voel. En we gedraaid voor Lise Wim, voor de organisatie voor 31 oktober. We gaan ook een leuke plaat draaien.

0: En die mag niet zomaar vergeten worden in de beste man, hoor. Dat doen we ook niet. Ja, voel en voel je. Hoort het goed, Tino. Die man is ook een beetje uit de radiowereld. Heeft veel betekend voor de radiozenders. Een plaat wat hem altijd persoonlijk raakt, gaan we toch weer even draaien. Komt Jan Tino. Een traantje over de wang mag je laten gaan. Over de dingen die gebeurd zijn voor menigeen. We hebben allemaal iets meegemaakt in ons prille jeugd. En dan horen we dit. En dan denken we terug aan die
1: veel
0: tijd.
1: Veel gewild. Te hard gezocht. Te veel gezegd.

Lang wil ik wezen, het is zo'n mooie inhoud. Tino Martin, hoeveel tranen moet ik nog huilen? Prachtig, het raakt nogmaals inderdaad je hart. Een nummer dat vanuit het hart komt. En dan denken we weer terug aan de prille jeugd. Dat denk ik dat iedereen het wel heeft. Dat je terugdenkt aan de jeugd waar je bent opgegroeid. En waar je nog denkt van een zwaar leven dat je gehad hebt. Er zijn heel veel mensen die denken, allemaal heeft iedereen een bezorgd leven gehad. Een makkelijk leven. Sommigen hebben dat. Die worden gewoon eigenlijk verwend. Krijgen alles wat een hartje maar krijgt. En een ander, die moet keihard knokken voor een eigen bestaansrecht. Ja, een moeilijke periode. In je jeugd, dan moet je het van hebben, zeggen ze altijd. De een, die heeft het ontzettend makkelijk. Dan kunnen de ouders alles zich veroorloven. En kunnen kinderen alles wat ze vragen krijgen. En bij sommige gezinnen is dat niet mogelijk. Omdat ze de financiën niet hebben. En dat er maar eentje het geld er binnenhaalt. Dat is een feit en een realiteit. Daar wordt nooit over nagedacht. Ze denken, dat bestaat niet. Die mensen bestaan degelijk. Als je opgegroeid bent, niet in weelde, dan weet je wat het leven voor je mag betekenen. Een leven die echt inhoud voor je heeft. En dat je zelf moet knokken voor je eigen bestaansrecht. En dat je zelf moet opgroeien om je eigen leven uit te stippelen. Zoals jij die denkt te moeten kunnen gaan en moet bewandelen. En er is ook niemand die je bij helpt. En als ik ouders heb die alles krijgen en kapitalen verdienen, dan krijg je van die verwende kinderen. Want ze krijgen alles. Ze weten niet eens wat geld inhoudt. Want dan zeggen ze, pa of ma, heb je wat geld voor mij? Ik ga stappen. Of ik wil een fiets kopen. Dan gaan ze niet zeggen van, joh, ga maar werken en ga het maar verdienen. Nee, dat gaan ze niet denken. Geen probleem hoor. Hier heb je geld als ik met je meegaan. Dan gaan we een fiets kijken voor je. En mensen die dat niet hebben, die moeten elk stuivertje bij elkaar schapen. Elk stuivertje. Maandenlang. Om dat bedrag te krijgen om iets te kunnen kopen. Dat heet armoede. Ja, dat is er. En als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat ook echt. Maar je moet ervoor openstaan en je moet je ogen echt open doen. En niet egoïstisch zijn en aan je eigen denken. Het gaat me wel goed af. Want wie weet kom je er zelf een keer voor te staan. En ik denk, hoe is het mogelijk tot ik in zo'n dal beland ben? En er is niemand die me helpt. Dan heb je instanties. Zoals leger des heils, dan kom je daar terecht. Je komt op straat, je moet bedelen. Bedelen om te overleven. En als je dan geluk hebt dat iemand dan veel geld heeft en iemand over heeft voor de medemens en die ziet iemand in die armoede en die kan het gewoon niet verwerken. Die denkt, ik ben wel opgegroeid, ik heb er goed mee omgegaan. Dan heb je nog de kans dat zo'n persoon jou gaat helpen en jou geld geeft. Of zegt, kom, ga met me mee. Dan kun je bij mij komen wonen. Want ooit, ik heb er goed mee omgegaan. Dan heb je nog de kans dat zo'n persoon jou gaat helpen en jou geld geeft. Of zegt, kom, ga met me mee.

zijn voor iedereen. En nooit het vingertje wijzen naar een ander. Het kan je altijd zelf overkomen. Een leven die je niet gunt aan een ander. Een diepe daal is niet zomaar iets. Je moet knokken. Je moet vechten. Ja, en voordat je uit die dal bent, duurt het wel maanden of jaren. Je moet het zelf doen. En er is geen één die je helpt. Ook al heb je nog zoveel vrienden. Laat me eerlijk wezen. Zijn het echte vrienden? Of zijn het alleen maar mensen die met je meelopen? Om beter van je te worden. Maar de echte, die echt om je geven, van je houden zoals je bent, die zullen wel klaar voor je staan. Al heb je 30, 40, 50 vrienden zoals iedereen hoort. Maar de echte, daar zitten er maar één of twee tussen. En de rest is allemaal fake. Dan kun je toch niet op bouwen? Daar heb je toch niks aan? We hebben elkaar allemaal heel hard nodig in het leven. Want je staat er niet alleen voor. Met elkaar kun je die verdraagzaamheid, die liefde en die weerstand aan elkaar geven. En elkaar ondersteunen. Dan zul je zien hoe je mens gelukkig kan maken. En daar wil ik het eigenlijk een beetje bij laten met dit gedicht uit mijn hoofd. Ik heb geen papier nodig, wat meeste radiostations hebben die een gedicht naar voren halen. Die hebben het opgeschreven of die halen van internet vandaan. Dat kan iedereen. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Ik ben zeker niet arrogant. Maar als iets wat je leuk vindt en waar je passie in zit, dan kun je dit soort dingen doen. Hoef je niet over na te denken, het komt gewoon vlekloos eruit. En kun je soms een boodschap meegeven. En dat doe ik altijd aan het einde van mijn radioshow. Dat ik niet alleen genoten heb van mijn radioprogramma, maar ook geluisterd naar de laatste wijze woorden die ik mocht doen op de radio. Voor dit gebeuren op deze zaterdagavond, wat niet getreurd, een week later zijn we weer bij u terug op de radio. En dan maak ik misschien een ander gedicht. Misschien heb jij wel iets in gedachten. Dat je zich zou iets willen opdragen aan iemand die me dienbaar is. Dan hoef je maar een paar dingen neer te zetten. Een naam van de persoon en waar je me ontmoet hebt. En hoe die is. Dan ga ik zelf daar een gedicht in mijn hoofd neerzetten. En dan ga ik die volgende week voor je doen op de radio. Dan mag je mailen naar mij. Naar dj@erwinvandijk@hotmail.com. Dat is nogmaals dj@erwinvandijk@hotmail.com. Het was me weer een waar genoeg om het voor u te mogen presenteren. Mijn lust in mijn leven is radio maken. En er zorg voor wezen om iedereen wat dichter bij elkaar te krijgen. Ik wens je nog een hele fijne avond. Blijf luisteren, heel veel plezier. Met misschien nog een collega die naar komt. Ik weet niet wie dat is of wat er gaat gebeuren. Daar plaats ik altijd een vraagteken bij. Maar blijf gewoon sowieso luisteren naar 1+1. En vannacht tussen 12 en 2 dikke mixen voor je op de radio. Een mix van DJ Terk Koes en Tjolly tussen 1 en 2. Een heel fijn weekend. Maak er morgen een hele mooie dag van. En we zijn er volgende week weer. Zelfde tijd, dezelfde zender. En tot die tijd, hou je haaks en wees je lief en aardig voor elkaar. Tot volgende week. Dag.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV.

0: PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harte aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van harte.
4: Goedenavond, fijn dat je weer luistert naar deze aflevering van Gert-Jan gaat los. We gaan vandaag beginnen met een nummer van de Nederlandse band Betty Serveert. Deze band die dankt haar naam aan een boekje van de Nederlandse tennisspeelster Betty Steuven. Een bekende tennisster uit Nederland. Uit mijn hoofd de jaren 70. En zij schreef een boekje, het Betty Serveert. En dat vonden Carol van Dijk en Peter Visser zo'n leuke naam. Dat ze dachten, we gaan een band oprichten. En die noemen Betty Serveert. In 1992 komt Pellermijn uit. Under the Surface is een prachtig nummer dat erop staat.

Betty Jeveert, Under the Surveys. Ik heb Betty Jeveert een keer of 3-4 live mogen zien in Nighttown in Rotterdam, in de basement. Een keldertje in dat gebouw daar. Maar hele mooie concerten. We gaan naar een van de belangrijkste blueszangers die er geweest is. En dat is Muddy Waters. En Muddy Waters is ontzettend belangrijk omdat hij een schakel vormt tussen de akoestische blues waarmee hij begon en de elektronische, de Chicago blues, wat hij later ging spelen. Hij is ook erg belangrijk omdat hij een nummer heeft geschreven, dat heet Rolling Stone. En daar hebben de Rolling Stones hun naam vandaan. En mensen als Eric Clapton en Jimmy Page van Led Zeppelin en Jimi Hendrix hebben allemaal gezegd dat ze schatplichtig waren aan Muddy Waters. Nou, in 1960 kwam het album uit Muddy Waters Sings Big Bill Brunzi. Dat is een akoestisch bluesalbum met onder andere nummer Double Trouble. Sitting in my window. Oh yeah, I'm looking out at the rain.

Muddy Waters met Double Trouble. Echt heerlijke bluesmuziek, vooral voor 's avonds laat. Als je klaar bent met je werk en je wil eventjes ontspannen, even lekker zitten, dan zet ik graag een cd'tje van Muddy Waters op. 2025, ik ben helemaal in de war. Vorig jaar kwam het album Foxes in the Snow uit van Jason Isbell. En dat is een bijzonder album, want op dat album is eigenlijk maar één muziekinstrument te horen. Dat is de gitaar van Jason Isbell. Er zijn verder geen andere instrumenten. Het album is in slechts 5 dagen opgenomen. En op dit album probeert Jason Isbell de scheiding van zijn vrouw Amanda Shires te verwerken. Nou, of dat gelukt is, dat wil ik aan jullie overlaten. Luister maar, Fox.

Jason Isbell met Foxes in the Snow. In november 2024 heb ik hem live mogen zien in Tivoli, in Vredenburg, in Utrecht. En vorig jaar februari was ik erbij toen hij speelde in Paradiso in Amsterdam. Jason Isbell alleen met zijn gitaar dus. Nou, het volgende nummer dat we gaan luisteren, dat is van de Engelse band Muse. En daar hoor je veel meer instrumenten. Een band die erg veel uit de kast trekt. Ze kwamen in 2009 uit met album Resistance. En daar staat Guiding Light op.

Guiding Light van Muse uit 2009. Ik wil nu een nummer laten horen van The Civil Wars. En The Civil Wars, dat was een band die bestond uit Joy Williams. Zij zong. En John Paul White. Hij zong ook en hij speelde ook nog gitaar. En dat deden ze echt op een hele goede manier. Ze hebben twee prachtige albums gemaakt. Maar toen kregen ze helaas ruzie. Zowel op persoonlijk vlak als op creatief vlak. En toen stopten ze als band. Dat is erg jammer. Ze hebben ze maar twee platen uitgebracht. Hun debuutalbum was Barton Hollow. Dat kwam uit in 2011. En op dat album staat het prachtige Girl with the Red Balloon.

Girl with the Red Balloon van de Civil Wars. Ik denk dat de meeste mensen bij Fleetwood Mac denken aan het album Rumours, waar Go Your Own Way op staat. Of aan het album Tango in the Night. Dat is lekker in het gehoorliggende poprock. Maar Fleetwood Mac begon als een echte Britse bluesband. En de leidende man was toen Peter Green. Die was van 1967 tot 1970 lid van Fleetwood Mac, de leider van de band. En die heeft echt prachtige bluesnummers gemaakt. Waaronder het nummer Love That Burns.

Dit is echt muziek om bij weg te dromen. Love That Burns van Fleetwood Mac. Uit de periode dat Peter Green daar de boel leidde en de gitaar bespeelde. In 1991 kwam het album The Soul Cages uit van Sting. En dat is een heel bijzonder album, een heel persoonlijk album. De vader van Sting die was overleden. En Sting die had niet zo'n goede band met zijn vader. Hij ervoer heel veel verdriet, heel veel pijn. Heel veel jeugdherinneringen uiteraard ook. Hij kwam in een writersblok terecht. Hij kon geen muziek meer maken. Kon niks meer schrijven. En hij heeft toen hard gewerkt om het allemaal toch muzikaal proberen te verwerken. Uiteindelijk gelukt met The Soul Cage. En een prachtig album. En op het album staat onder andere All This Time. I looked

All This Time. Best wel een verdrietig nummer. Het gaat over een jongen die heet Billy. En dat is eigenlijk een autobiografisch nummer. De vader van Billy die sterft. En dan zijn er twee priesters. En die willen dan de gebruikelijke katholieke rituelen uitvoeren. Maar Billy die wil dat niet. Hij zegt, ik vind daar geen troost in. Ik wil het lichaam van mijn vader liever aan de zee toevertrouwen. En dan zingt hij, all this time the river float endless to the sea. Hij bedoelt van een mensleven eindigt, maar de stroom van de rivier, de stroom van het leven, die gaat door. En daar vindt hij dan troost in. Ja, nogmaals een verdrietig nummer. Maar ook een nummer dat me toch ook wel raakt. Nou, iemand die me ook altijd weet te raken is Sinéad O'Connor, een Ierse zangeres. Ze stierf in 2023. Ze heeft een aantal prachtige platen gemaakt. Ik vind haar debuutalbum eigenlijk nog altijd wel het mooiste. Dat kwam in 1987 uit. The Lion and the Cobra heet het album. En er staan ook alleen maar mooie nummers op. En een van die mooie nummers is Just Call Me Joe.

0: as if some travel returned.
1: Chineerde Colin met Just Call Me Joe van het album The Lion and the Cobra uit 1987. Jay Bennett was een Amerikaanse muzikant die enorm veel instrumenten bespeelde. En hij vormde samen met Jeff Tweedy de Amerikaanse band Wilco. Die hebben echt een aantal fantastisch mooie albums uitgebracht. Maar ze kregen ruzie met elkaar, Jeff Tweedy en Jay Bennett. En Jay Bennett werd uit de band gezet in 2001. Toen ging hij solo verder, heeft een aantal prachtige soloplaten gemaakt, totdat hij stierf in 2009 op slechts 45-jarige leeftijd. Een van zijn soloplaten is The Magnificent Defeat. En die kwam uit in 2006, 3 jaar voor zijn sterven. En daarop vinden we het nummer The Palace at 4 a.m.

The Palace at 4 AM van Jay Bennett. Ik denk dat ik in mijn cd-kast zeker wel 10, misschien wel 15 cd's heb staan van Supertramp. Maar ik moet bekennen dat ik het eigenlijk nauwelijks draai. Dat was vroeger wel anders, toen ik jaar of 20 was. Toen ging er geen week voorbij of ik draaide wel 1 of 2 cd's van Supertramp. Dus iedere keer als ik nu weer Supertramp hoor, dan moet ik weer denken aan de tijd dat ik als 20-jarige jongen om een zolderkamertje zat in Barendrecht. Dat was dan vaak na 12. Dus ik moest mijn koptelefoon opzetten, want iedereen lag al op bed. En dan keek ik altijd uit het raam en zag ik de kerktoren waar de tijd op stond. En ik kon wel heerlijk wegdromen bij die fantastische melancholische muziek van Supertramp. Dus ik ga nu mijn ogen dicht doen en ik ga weer denken aan de tijd dat ik als 20-jarige jongen om mijn kamer zat, luisterend naar Crime of the Century.

Ja, dat blijft toch echt wel heerlijke muziek. Supertramp, Crime of the Century uit 1974. En nu ik dit nummer weer zo hoor, dan neem ik me gewoon weer voor om morgen weer eens een ouderwets cd'tje van Supertramp op te zetten. Ik heb het slotte genoeg. We gaan naar 1999. Toen kwam Terry Lee Hall uit met het album Old Hand. En ik kan me voorstellen dat je denkt, Terry Lee Hall, wie is dat? Nou, hij is vrij onbekend inderdaad. Hij is geboren in 1956 in Texas, in Amerika. Daar is hij ook opgegroeid, maar hij is later verhuisd naar Europa. En hij woont nu al een jaar in Frankrijk. Hij toert ieder jaar nog wat door Europa. En ik hoop hem ook hier te kunnen bewonderen. Old Hand komt dus uit 1999. Er staat een prachtig nummer op. Just

Ja, Terry Lee Hall, tot een week of 4, 5 geleden had ik nooit van deze beste man gehoord. En nu ben ik de gelukkige eigenaar van de 2 cd's van deze beste man. Dat is het leuke van muziek. Je komt steeds weer nieuwe bands tegen, steeds weer nieuwe artiesten. En dat is een onuitputtelijke bron. De volgende zanger, die ken ik ook nog maar een paar weken. Dat is Jimmy Dale Gilmore. Hij was bandlid van de Flatlanders. De Flatlanders die heb ik ook pas een paar weken geleden ontdekt. Prachtige muziek. Jimmy Dale Gilmore die kwam in 1995 uit met het nummer, met het album Unplugged. En daar staat het nummer Hello Stranger op. En dat brengt ons bij het einde van deze aflevering. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik hoop dat de muziek bij was waarvan je dacht van hé, dat ken ik niet, maar wat is dat mooi. Zolang er nog muziek gemaakt wordt, is er nog hoop. Tot de volgende keer.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg.

0: Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld.

0: en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.
1: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
2: 105.9
1: en 105.5 FM.
2: Op DAB+.
1: Via allotment 11A,
2: internet,
1: tv en kabel KPN,
2: Ziggo,
1: Odido en Delta.
2: Dit is Eemland 1.
1: Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen.
2: Van house tot hardstyle.
1: Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix op Eemland 1.
0: Now on air, DJ Coors.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Stuk naar de streekradio op 107.5, 105.9 en 105.5 FM. Op DAB Plus via allotment 11A, internet, tv en kabel KPN. Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1. Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix. Op Eemland

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.